Hoe ziet jouw kledingkast eruit? En dan bedoel ik niet wat voor hout is er gebruikt om hem te maken. Dan bedoel ik niet wat voor constructie hangt erin om je kleding op te kunnen hangen. Ik bedoel, wat ligt erin? En is iets daarvan merchandise? Daar ben ik vooral benieuwd naar. Bij mij namelijk wel. En ik heb daarom hier... Ik denk dat 60% van mijn kleding merchandise is. Alleen onderbroeken en broeken momenteel niet. Dus ik heb hier een leegstaand kantoortje geclaimd. En daar heb ik Jelle's Bandshirt Hall of Fame geopend. De plek voor al jouw merchandise. Ik ben gewoon op zoek naar, nou, wat heb je? Heb je iets moois? En wat is het verhaal erachter? Was dat je eerste concert? Of gewoon een heel goed concert? Of misschien wel je favoriete concert ooit? Kom er even mee door. De NPO Luister-app staat voor je open. Stuur een foto. Vind ik altijd leuk.

0: Teddy Swimshirt en Mr. Know-It-All.
1: 3FM.
2: Jelle Hofink.
0: Ik heb zo ongelooflijk veel merchandise. Dat is echt niet gezond. Dus ik dacht, nou goed, laat ik daar dan iets moois mee doen. Dus ik heb Jelle's Bandshirt Hall of Fame geopend. Dat is dé plek voor al jouw merchandise. En ik vind het heel leuk, want er hangt echt van alles. Van Dua Lipa tot K3. En er komt nu ook een funkband bij. Maar Bas, dan moet je me toch even uitleggen. Wie is Tower of Power?
3: Ja, Tower of Power, Jelle, dat is fantastisch. Dat is de strakste funk die je ooit gehoord hebt uit de Verenigde Staten. Maar jij kende dit niet.
0: Nee, maar ik ben niet zo heel erg thuis in de funk, moet

0: is altijd even lang als dat het is opgenomen, omdat het gewoon zo rete strak gespeeld wordt. Ja, dat maakt het echt virtuoos.
1: Ze maken geen speciale concertuitvoering of zo?
0: Nee, ja, niet echt, want we zijn toch gewoon goed. Dus waarom zouden we dan ons nog beter voordoen dan dat? Want dat doen we al, zeg maar. Zo goed zijn we al. Oh, snap je?
1: Ik vind het wel een fascinerende manier om te werken bij concerten. Dat zouden artiesten vaker moeten doen.
0: Ja, en gewoon volledig overtuigd zijn van je eigen succes. En dat is natuurlijk misschien wel een beetje Amerikaans eigen. Maar dat kunnen zij als geen ander.
1: Dus het is super strak. En dat is deze band al helemaal. En neem me mee, hoe was het dan toen jij voor het eerst bij een concert van Tower of Power was?
0: Ja, echt mond open. Echt mond open. En gewoon van, het was in een knip voorbij. En echt, ik heb nog nooit zo'n goede live muziek gezien. En ik heb best wel wat gezien, zeg maar. Dat was echt ongekend.
1: Dus dit is het beste wat je ooit live hebt gezien?
0: Oh, wat een vraag. Ik denk het wel. Ja, ik ga je wel ja op zeggen. Ja.
1: En wat was dan het moment dat jij dacht, ik moet hier merchandise van hebben?
0: Ja, toen mijn vader het me voor het eerst liet horen.
1: Dat was, jij wist al voordat je naar het concert was geweest, ik moet hier iets van merchandise van mee hebben.
0: Ja, ik had heel veel zin in, want ik ben dan niet iemand die het dan online wil kopen. Ik wil er ook wel bij geweest zijn. Dus, maar ik wist wel voordat we gingen, ik ga naar huis met een shirtje.
1: Ik ga het shirtje voor je ophangen. Hoe ziet hij eruit?
0: Het is een zwart shirtje met aan de achterkant de tourdata van het... dat was vorig jaar, dus van 2025, de tour. En aan de voorkant staat Keep the Funk Alive.
1: Keep the Funk Alive, dat zijn hele belangrijke woorden. Ik ga hem voor je ophangen naast ontzettende funklegendes Nothing But Thieves en de jeugd van tegenwoordig.
0: Ja, mooi. Past die perfect tussen.
1: Sluit zo goed aan, hè. Dat is ongekend.
0: Enorm.
1: En

Love the rest in peace. Benson Boone bij 3FM. You're in the stars. Misschien herken je het wel. Je bent naar echt een vet concert geweest. En je bent nog helemaal blij, helemaal in extase als je naar buiten loopt. En dan kom je aan op het station. En dan is dat blije gevoel in één keer weg. Bijvoorbeeld omdat je ziet dat je laatste trein al weg is. Dat is gewoon gedoe, toch? Nou, mijn collega's Wijnand en Jamie van de Ochtendshow, die hebben de perfecte oplossing voor je. Ze hebben een exclusieve partybus geregeld, zodat je zelfs vanuit bijvoorbeeld fucking Sittard naar het concert van Harry Styles kan komen. In de ochtend stap je op, zodat je op tijd bent om een beetje vooraan in de rij te staan. En in de avond word je gewoon lekker weer thuisgebracht. Ik heb goed nieuws voor je. Oh, ik heb goed nieuws voor je. Er is namelijk nog plek in die bus. De bus vanuit Maastricht, Eindhoven of Sittard. Dus wil jij nou naar Harry Styles, heb je een ticket. Maar nog geen vervoer, meld je aan via 3fm.nl. 3FM.

de nacht van 3FM met Carly Rae Jepsen. Je hoorde Call Me Maybe. Zou het dan eindelijk gaan gebeuren? Ik bedoel, ik wacht nog steeds. Cardiff, Manchester, Londen, Toronto, Chicago, Tokio, Melbourne, Buenos Aires en Sao Paulo. Dat is ongeveer waar Oasis allemaal is geweest met hun comeback tour. Maar meer EU-data? Ja, ho maar. Nou ja, onderschat daarin Oasis niet, hè? Liam Gallagher zei namelijk tegen een fan in Rome die vroeg of ze in 2027 naar Rome komen. Absolutely, 100%! Dus hou maar wat extra geld op die rekening, want Oasis komt naar het vasteland van Europa. Je gaat ze zien! En zometeen al horen, Wonderwall voor je onderweg naar Chapel Roan en eerst Son Mieux.

0: Dit is bij 3FM. You're the Wonderwall.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ik heb een nummer voor je meegenomen. Met een vleugje country. Een vleugje nederpop. Een vleugje vrolijke synthesizers. Een volle emmer aan talent. En om daar overheen te gaan nog even een volle badkuip aan enthousiasme. Ik weet niet hoe jouw nachtdienst gaat. Of je er wel lekker in zit. Of dat je een beetje aan het inkakken bent. Of wat chagrijnig bent. Ik kan je vertellen, zodra je dit hoort, kan je niet meer chagrijnig zijn. Je krijgt gelijk een glimlach op je gezicht. Het is nieuwe muziek. Het is, ik zou willen zeggen, hele goede nieuwe muziek. Waar ik je graag aan wil voorstellen. Adriaan Persons op 3FM.

Lily Allen bij 3FM, je hoorde Fuck You. Ik vind het altijd leuk om van je te horen deze nacht. Dan kan ik de muziek een beetje op je aanpassen. En we houden elkaar ook lekker wakker, toch? Ik zie Hans al in de app, die is nog wakker. Ook Martine, die is erbij. Altijd gezellig om wat van je te laten horen. Dat kan via de NPO Luister app. Ik ga zo een van de meest betwiste nummers uit Nederland ooit gemaakt voor je draaien. Gemaakt door Gold Kimono en... ja, volgens de een wel, volgens de ander niet. Arjen Lubach. Nummer gemaakt voor Kygo, Firestone hoor je zo meteen na Kensington. Dit is Living For bij 3FM.

0: Kygo hoorde je op 3FM en Firestone. 3FM. Zometeen in de nacht van 3FM muziek voor je van de Kaiser Chiefs. Ruby komt eraan, ook Mark Amber, Belong Together.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor Amerikaanse strijdkrachten en voor het scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. In Dordrecht is gisteravond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. 3FM
0: NTR. Jelle Hofbeek. Ik wil zo even met je terug naar Landgraaf afgelopen juni. Waarom vertel ik je zo? Ook muziek van de Kaiser Chiefs onderweg. Ruby na 21 Pilots. Dit is Stressed Out.

0: Just Jaxtel en John, you're the Turn the Lights Off.
1: 3FM. Jelle Hofbeek.
0: Een hele goede morgen. Mijn naam is Jelle, op de plek van Juri Zijderveld. En of je nou nog aan het werk bent of al wakker aan het worden bent voor je werkdag. Hier bij 3FM zit je goed hoor. Ik heb de allermeeste en de allerbeste muziek van Nederland voor je meegenomen. Zometeen de Kaiser Chiefs, Ruby. Ook Dave voor je onderweg. Samen met Tams, Rain Dance. En ik wil heel even met je terug naar Pinkpop afgelopen jaar. Naar een artiest die mij daar in één keer wist te verkopen. En ik hoop eigenlijk dat ik dat jou zometeen ook nog kan... Ik moet zelf nog even wakker worden, merk ik. Ik wilde zeggen, een artiest die mij volledig overtuigd heeft daar. En ik hoop jou er zometeen toch ook nog een keertje van te kunnen overtuigen. Ondanks dat je hem al kent. Eerst nieuwe muziek voor je van Olivia Dean. Dit is Baby Steps.

Kaiser Chiefs op 3FM. Je hoorde Ruby. Temperatuur 30 graden. Locatie Landgraaf. Status. Ja, ergens tussen brak, dronken, moe, vol energie, vrolijk en absoluut miserabel. Dat waren de omstandigheden hoe ik me bevond en ik denk met mij vele anderen toen Mark Ember vorig jaar op Pinkpop aan zijn optreden begon. Aan het einde van het weekend, al een paar afters verder. Maar die man die heeft echt een soort van alleshelende pijnster. Energie, vrolijk en absoluut miserabel. Dat waren de omstandigheden hoe ik me bevond en ik denk met mij vele anderen toen Mark Ember vorig jaar op Pinkpop aan zijn optreden begon. Aan het einde van het weekend, al een paar afters verder. Maar die man die heeft echt een soort van alleshelende pijnsters in zijn muziek zitten. Ik bedoel, je wordt

Ik ga een nummer voor je draaien. En dit nummer raakt mij echt telkens weer. Wat ik ook aan het doen ben. Maar specifiek nu, zo midden in die nacht, in het holst van de nacht, als het donker buiten is, dan is dit zo'n plaat die gewoon extra hard binnenkomt. Als de meeste mensen slapen, je naar buiten kijkt en niemand ziet lopen op straat, je op een lege snelweg rijdt, geen enkele auto behalve die van jou, dan is dit toch zo'n mooi nummer. The Verve voor je nu op 3FM. Dit is Bittersweet Symphony.

Salsa op 3FM. Je hoorde Magnetic. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik merk dat ik best wel een beetje begin in te kakken. En het mooie daaraan is, ik heb een geniaal medicijn tegen inkakken gevonden. En dat is keihard meeschreeuwen met je radio. Dus wat mij betreft is het tijd om de grootste karaoke kroeg van Nederland te openen. Even lekker keihard meezingen met je radio. Je hebt keuze uit 2 nummers. En de vraag is eigenlijk aan jou. Welke wil je horen? De eerste keuze is deze van Kenny B.

dat is niet Martin Solveig. Zie je, ik zei toch dat ik aan het inkakken was? Of wil je Martin Solveig? Toch fijn, die demonstratie dat ik moe word. Ja, de vraag is eigenlijk heel simpel. Waarop zing jij het allerlekkerst mee? Is dat Kenny B, Parijs? Of is dat Martin Solveig en Dragonette? En

momenteel de grootste karaokebar van Nederland opengaat. Dat is om even lekker al je energie eruit te zingen. Of juist om even wat energie erbij in te zingen. Om mee te kunnen brullen met je radio als je net wakker bent. Keuze ging tussen deze twee nummers.

Er is veel gestemd. Jacob Jelle die zegt keuze 2, dus Martin Solveig. Jeannette zegt, ik heb zoveel koffie gedronken gisteravond, dus ik moet even mijn energie kwijt. Doe maar hello van Martin Solveig. Ronnie die zegt hello om lekker wakker te worden. En Arne die zegt nog Kenny B met Parijs uit 2015. Goede herinneringen aan. Ja, Arne, mocht je toch teleurstellen. Met overtuigend veel stemmen is deze het geworden. Lekker meezingen met Martin Solveig. Hello. I'm

Doja Cat en SZA op 3FM. Je hoorde Kiss Me More. Als jij nu wakker bent, is dat een heel goed teken. 'S Nachts ontwaken namelijk de creatieve zielen. Heel veel muzikanten schrijven hun muziek bijvoorbeeld in de nacht. En dat komt dus doordat hun hersenen in de nacht minder grenzen hebben dan overdag. Omdat de hersenen dan moe zijn. Nou, en hierdoor komen juist 's nachts dus gekke en ongebruikelijke ideeën naar boven. Wat bijvoorbeeld in de muziek dus heel goed is. Big Two van The Opposites, die was ook een flinke nachtbraker in 2013. Hij schreef het nummer Slapeloze Nachten in. Hoe kan het ook anders? De nacht. Hoor je zometeen na 3FM Talent Micha. Dit is Liar. One night.

Opposites op 3FM. Je hoorde Slapeloze Nachten. Zometeen hier Sebastiaan Okhuizen met de vroege ochtend van 3FM. Onder andere Calvin Harris en Clement en Douglas. Blessings ga je horen. Ook de Rasmus en Shannon Spyro. Na Damiana de Vit. Dit is The First Time.

0: Een hele goede morgen. Welkom bij 3FM en zometeen The Rasmus in the Shadows. En ook de nieuwste van Sienna Spyro voor je onderweg.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en voor de scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden tijdens een tv-debat met Donald Trump een beroerte kreeg. Dat vertelt de voormalig First Lady in een interview met CBS. Ze zegt dat het haar beangstigde en dat ze haar man nog nooit zo had gezien. In het debat 2 jaar geleden kwam de toen 81-jarige president Biden niet uit zijn woorden. Hij staarde met open mond en raakte de draad kwijt. Het debat leidde tot grote bezorgdheid binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Zij verloor de verkiezingen van Trump. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
2: 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
0: Oh, wat fijn dat je er weer bij bent op deze hele vroege donderdagochtend. De beste muziek en de meeste muziek van Nederland. Dat is niet normaal. Fake Blood, zometeen met Mars. Eerst Calvin Harris en Clementine Douglas.

Kerstmis op 3FM. En in de Shadows. Even alsof het weer... Moet ik een gokje wagen? 2006 is? Ik ben er niet op vast. Even een soort mini-potje hits op de hele, hele vroege donderdagochtend. Dat is 2006, The Rasmus in the Shadows. Ik ga het gelijk even checken. The Rasmus in the Shadows. 2003. Nee, daar zit je er wel denk ik net naast in een potje hits. Jammer. Hey, goedemorgen. Sebastian hier. Wat fijn dat je erbij bent. Ik heb zometeen een track voor je van Fake Blood. Die een beetje ondergesneeuwd is onder het geweld wat ze nog verder hebben uitgebracht. Namelijk Mars. Heel blij om die zometeen even goed voor je neer te zetten. En verder zou ik het heel fijn vinden als je even erbij bent in de NPO Luisterapp ook. Niet om gewoon mij zelfvertrouwen te geven als onzekere DJ. Maar om even zeker te weten dat we er nog steeds met z'n allen in zitten. Dat we niet bij bosjes omvallen met dit weer. Dat we nog ready zijn voor die laatste echt warme dagen. En dat we gewoon gaan rammen met z'n allen. Ja, zou ik niet onbelangrijk vinden.

0: Swift, Open Light, hoorde je bij 3FM. Jacob Jelle, een hele goede morgen, jongen.
1: Goedemorgen.
0: Oh, de boerentour weer, of niet?
1: Ik ben vandaag weer begonnen.
0: Wat zeg jij nou?
1: Ik zei, ik ben voor vandaag weer begonnen.
0: Ah, heb je vakantie gehad?
1: Nee, ik werk nog maar 2 dagen, hè.
0: Dat is ook weer waar. Ja, wat, je bent in de gemeenteraad gestart ook, hè?
1: Ja.
0: Hoe is dat?
1: Drukker dan ik dacht.
0: Oh, toch wel. Die ambtenaren hebben toch maar druk.
1: Ja, en ik had gedacht, ik denk, pak je koffie hier en een kopje thee daar. Ik denk, dat gaat wel goed, maar... kerel, papier zo, papier zo, meld je dit, meld je dat.
0: En heb je ook al debatten moeten voeren?
1: Nee. Als het goed is, dan... we hebben nu de installatie gehad van de wethouders en nu worden de portefeuilles verdeeld. En dan weet je ook ongeveer even iets, maar nu ben je natuurlijk overal druk mee.
0: Ja.
1: Maar, en dan weet je natuurlijk ook van, dat kan ik wel laten vallen, want dat is toch mijn gebied niet.
0: Nou, waar hoop je op? Waar hoop je op dat het in je portefeuille komt?
1: Ik hoop iets met huizen.
0: Aha.
1: Dat lijkt mij wel leuk. En wat moet ik ervan zeggen? Ik heb natuurlijk ook kameraden lopen bij de groen en bij de wegen. Dat lijkt me dan ook wel leuk. Nou ja, zoiets. Ook bedrijfsmatig natuurlijk.
0: Ja, nou interessant toch? Lekker man, lekker bezig.
1: Ja, zeker.
0: En vergeet niet dat het toch wel stiekem zwaar werk is dan, hè?
1: Zwaar wil ik niet zeggen, maar

Oh, pardon. Warm-up Public hoorde je op 3FM met Runaway. Sorry, ik was even wat aan het voorbereiden voor dit weekend. Want dan zit ik er ook weer met vooraan. Moeten ook artiesten worden geselecteerd voor een nieuwe editie van Voor het Eerst Vooraan. Excuus. Dan ben je waarschijnlijk iets wakkerder dan ik, maar dat kan gebeuren. Ik heb nieuwe muziek voor je die misschien wel ouder klinkt dan je verwacht eigenlijk. Ik had wel iets moderners verwacht bij deze samenwerking. Maar het is uiteindelijk de volledige 90s sound geweest. Beetje discotheekachtig, maar dan wel met een soort van ja, 2026 sausje eroverheen van Dr. Anders Timmermans. Mevrouw Timmermans, mogen we wel zeggen eigenlijk. 3 juli komt er in ieder geval een nieuw album uit van degene die er toch al voor heeft gezorgd dat die 90s sound eroverheen zingt. Confessions 2 gaat het album heten. Ik heb het over Madonna en Sabrina Carpenter en Bring Your Love. Sabrina.

Bruno Mars en Risk It All bij 3FM. Ik kan me goed voorstellen dat je op zich niet vaak rekening houdt met regen in een concertzaal. Maar ik heb misschien wel een legitieme reden dat je deze zomer naar een aantal concerten toch beter een paraplu mee kan nemen en die niet bij de garderobe moet laten hangen. Hoe het precies zit, vertel ik je binnen nu en 6 minuten eerst. Aha, Take On Me. En verder gaan we de Blessed Middle naar nu. Dit is Maria. 3FM. We've lost dancing.

De vroege donderdagochtend van 3FM. Met Aha en Take On Me. Zometeen Tattoo en All The Things She Said. Eerst ja, mijn favoriete liedje van dit moment. Ik word hier zo ongelooflijk vrolijk van elke keer. En ik weet dat het tegenwoordig ook daadwerkelijk gebeurt. Rond de klok van 4:15. Maar de zon gaat weer schijnen in Nederland met deze muziek op radio. Echt waar. Het is de nieuwste tune van Higo. Vallen in Geluk heet die. En je kan hem live gaan horen deze zomer. Ze hebben een bomvolle festivalagenda. Maar ze gaan ook samen met onze vrienden van Wies op een openluchttheater mini-tour in augustus langs de Slottuin Zeist, Nijverdal en Openluchttheater Caprera in Bloemendaal. Ga daarheen, man.

Rihanna en Mickey Echo bij 3FM. En Stay. Ik kan jou donderdagochtend nog net wat beter maken. Ik snap dat hij al best wel goed is. Hè? Het is mooi weer buiten. Het zonnetje komt op. Ochtendrood. Prachtig. Schitterend. Maar ik weet wat het beter kan maken. Namelijk een gratis koffietje. Een gratis vers broodje. Misschien zelfs een vers geperst gratis glaasje jus d'orange. Oftewel een tankstation ontbijt naar keuze. Iets waar jij vast wel zin in hebt deze ochtend. Op kosten van Omroep Poont. Hoe maak je daar kans op? Nou, je even aanmelden via de NPO Luister-app. Laat daar weten wat voor werk doe je. Zonder te zeggen wat voor werk je doet. Dus in mijn geval zou dat zijn muziek, lullen en te veel betaald. Om maar wat te noemen. Beschrijf wat voor werk je doet zonder te zeggen wat voor werk je doet via de NPO Luister-app.

0: hele goede morgen. Welkom bij 3FM. Zometeen Harry Styles en ook de Swedish House Mafia. Net als 3FM Talent Def.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. De aanvallen komen op het moment dat de VS en Iran midden in onderhandelingen zitten. Iran publiceerde gisteren nog een conceptakkoord. Het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie meer, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
2: 3FM. Sebastian Okhuizen.
0: Bon Jovi, bon Jovi a tutti. En een hele goede morgen. Harry Styles met American Girls is voor je onderweg om weer even lekker rustig aan wakker te maken na de Swedish House Mafia.

Harry Styles op 3FM en American Girl. En een hele goede morgen. Welkom op de vroege donderdag van 3FM. Het is Sebastian hier en mochten wij elkaar voor het eerst spreken. Dit is de plek waar je iedere ochtend op 3FM kans maakt op een tankstation ontbijtje naar keuze. Morgenochtend niet, dan zit Anan hier. Dat is een andere zaak. Nee, elke keer als ik er zit, maak ik je blij met een tankstation ontbijtje naar keuze. Kun je lekker vers belegd broodje halen waar je zin in hebt. Een koffietje waar je zin in hebt. Een sappie waar je zin in hebt. Moet je wel meedoen zometeen aan woord voor woord. En hoe kwalificeer je je? Nou, door zelf eigenlijk een potje woord voor woord met mij te spelen. Probeer in een aantal woorden te omschrijven wat voor werk jij doet, zonder te zeggen wat je beroep is. Bij mij zou het zijn, als radio-dj zijnde, muziek, veel te veel praten en publieke omroep. Ik noem maar wat. Het is geen makkelijk spelletje, maar probeer dus in een aantal woorden te omschrijven wat voor werk je doet, zonder direct te zeggen wat voor werk je uiteindelijk doet. Zometeen vanaf 6 uur trouwens hier bij 3FM een gloedje nieuwe ochtendshow, met in die show Vrouwtje aan de telefoon over haar nieuwe album, tour die eraan komt, openluchttheatertour die eraan komt. Ze heeft het druk. Tijd om bij te praten gaat mij dan de Jamie zometeen met Vrouwtje doen in de ochtendshow. Ondertussen natuurlijk de allerbeste nieuwe muziek hier bij 3FM, ook 3FM Talent Def.

Rondé en Undecided hoorde je bij 3FM. Nog een half uurtje heb je de tijd om je aan te melden voor woord. Laat weten via de NPO-luisterapp jouw beroep in 3 woorden zonder precies te zeggen wat jouw beroep is.

0: Topic, Fireboy, DML en Nico Santos. Body hoorde je bij 3FM. Groot nieuws rondom Nothing But Thee.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Kwamen vorige week sowieso met een nieuwe single. Maar niet heel lang daarna kondigden ze ook nog eens aan een nieuwe tour. Vrijdag 15, zaterdag 16 januari in de Ziggo Dome. Album komt eraan. Echt, ze zijn weer gewoon helemaal terug. Natuurlijk Dead Club City. Inmiddels alweer een jaar of drie geleden uit mijn hoofd. Was natuurlijk een gigantisch succes. Nu met een nieuwe single al een beetje meer terug naar de gitaarmuziek. The Stray Dogs is een heel groot belangrijk thema in de tour en het album. Ik vind het heel brutaal klinken allemaal. Ik vind het weer heel stoer klinken. Heel erg natief klinken van voor Dead Club City. Dus ik word er heel enthousiast van. En dan wil je dan wel gelijk horen, wat gaan ze misschien nog meer spelen in die tour? Hoe gaat dat album een beetje klinken? Maar eigenlijk is het gewoon alleen maar een nieuwe track, een nieuw album en een nieuwe tour die is aangekondigd. En verder helemaal niks. Dus ja, moet het voorlopig doen met die nieuwste single die gelukkig niet mis is. Nothing But Thieves en

Tame Impala op 3FM en Dracula. Ik kan me voorstellen dat deze dag niet snel genoeg voor je kan eindigen. Als je gewoon geen zin hebt in je werk, als je geen zin hebt om die hitte weer een beetje te trotseren. Het wordt weer iets warmer dan gisteren vandaag. Maar hey, we zitten er wel samen in, hè? Vergeet dat niet. Dus de NPO Luisteren op een schone plek waar je al je gezeur en gezanik gewoon kwijt kan. Let it all out. Maar zorg er misschien dan ook voor dat je het omdraait. Turn that frown upside down, zoals ze dan altijd zeggen, hè? Mocht ik iets voor je kunnen draaien, dat bedoel ik meer. Waarmee ik jouw dag net wat beter kan beginnen. Waarmee ik die zomer nog meer op je radio kan halen. Laat dat vooral weten via de NPO Luisteren. Je hebt zometeen een groot gapend gat in de playlist van 3FM. Waarvan ik het heel leuk zou vinden als jij hem opvult met jouw favoriete track. Van dit moment, of van vroeger, of van vanmorgen. Maakt eigenlijk niet uit. Wat jij wil, ik ga het zometeen voor je draaien. Naar Jack Jones en Ray, You Don't Know Me. Oeh.

0: Sam Venner en Olivia Dean. Rain Me In hoorde je bij 3FM. Ik vroeg me af, wat zou ik voor je kunnen draaien om jouw donderdagochtend en jouw donderdag in het algemeen nog beter te starten? Nou, voor Mariska kon het Def zijn. Maar ze zegt, ja, je hebt Def al gedraaid. Dus mijn dag is goed. Dat is fijn om te horen, Mariska. Johnny, hoe kan ik jouw dag nog beter maken?
1: Door Hello Heaven, Hello van Youngblood te draaien.
0: Wat fijn om die een keer op dit onchristelijke tijdstip tegen te komen via de NPO Luisteren. Hoe kom je erbij?
1: Ja, ik ben eigenlijk al een hele tijd fan van Youngblood. En Hello Heaven, Hello is een verschrikkelijke mooie tekst. Zeker het einde. Dan zit hij op een rots in de videoclip. En dan kijkt hij in de camera. Dat is echt heel mooi gedaan. Ik heb zelfs dezelfde tatoeage op mijn arm laten zetten van de Blackheart Family. En die tatoeage heeft hij ook in de videoclip op zijn rechterarm. Ja, en zondag staat hij, tenminste op Pinkpop zondag staat hij ook weer in Nederland.
0: En daar ben je erbij?
1: Ja, ja.
0: Lekker zeg. Ben je al lang fan van Youngblood?
1: Ja, ik ben hem ooit eens tegengekomen op YouTube. En toen was net die clip van hem, Funeral.
0: Ja.
1: Met Ozzy Osbourne erin.
0: Toch wel een van zijn tracks die wel heeft bijgedragen aan hoe groot hij is geworden, hè?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Was je daarvoor ook fan van Ozzy Osbourne, of niet?
1: Ik vond nummers van Ozzy Osbourne vond ik leuk. Maar ik was Black Sabbath of zo, daar was ik niet echt fan van.
0: Nee, oké. Maar Youngblood heb je jezelf al helemaal in gevonden, dus.
1: Ja, ja.
0: Is jouw droom dan niet ook om een keer naar Bloodfest te gaan? Dat festival wat hij organiseert?
1: Ja, ja, hij was dit jaar in Tsjechië, geloof ik. Zo uit mijn hoofd. Tsjechië of Hongarije dit jaar. Hij doet dat ieder jaar in een ander land.
0: Ik dacht dat het dit jaar gewoon weer in Engeland was. Wacht, laat me even snel checken.
1: Dan zijn de plannen gewijzigd.
0: Nee, je hebt gelijk. Het is niet in... het is in Tsjechië. Inderdaad, ja. Dat heb je goed. Op 27 juni.
1: Ja.
0: Maar dat houdt je tegen?
1: Nou, ik heb een aantal... ik zit op een hijskraan, op mijn mobiele kraan. En ik heb natuurlijk van mijn werkgever een aantal beperkte vrije dagen.
0: Ja,
1: en net als Pinkpop ook. Pinkpop, daar gaan we op donderdag al naartoe.
0: Ah, zo.
1: Met mijn zomervakantie. Ik heb gewoon niet genoeg vrije dagen voor dat soort dingen.
0: Nou, weet dat in ieder geval volgend jaar Bloodfest ook sowieso gewoon weer doorgaat. Want het is een onwijs groot succes aan het worden. En die tickets blijven altijd betaalbaar, hè? Dit is misschien wel een hele goede keuze voor volgend jaar voor de festivals.
1: Dan komt Pinkpop weer in het gedrang.
0: Zo ja. Is het ook. Dat zijn de keuzes in het leven die je gewoon af en toe tegenhouden.
1: Ja.
0: Hey, welke versie kan ik voor je draaien? Wil je de 4-minuten versie of wil je gewoon de volledige versie?
1: Ja, heel graag de volledige versie. En dan zeker dat je als je op het einde zingt van... Ik begroet je vandaag, want misschien is er geen morgen.
0: Mooi man.
1: Dat is echt heel mooi.
0: Ik ga hem voor je draaien. Youngblood, Hello Heaven, Hello. Maak er een mooie dag van, hè.
1: Hey, dankjewel. Jullie ook een hele fijne dag. Hello.

van Shawnee. Youngblood en Hello Heaven Hello. Dit is 3FM waar je naar luistert. De allermooiste donderdag van deze week komt er zometeen aan. En begint zometeen nog ietsje beter met een groetje nieuwe ochtendshow. Mijn naam is Jamie, met onder andere Vrouwtje aan de lijn, die nog een verrassing voor je heeft. Maar daar hoor je zometeen meer over.

0: Jovi, bon Jovi a tutti. Zometeen een groetje, nieuwe ochtendshow. Mijn naam is Jamie, zit er voor je klaar. Net als muziek van BB Rex aan Faithless. Maar ook Green Day. Eerst het laatste nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de Straat van Hormuz. Volgens de VS was er een gevaar voor Amerikaanse strijdkrachten en de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat Iran op zijn beurt een aanval heeft uitgevoerd op een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio. Details worden verder niet gegeven. Kuwait meldt dat het wordt aangevallen met raketten en drones en dat de luchtafweer is ingezet. Afgelopen zondag is in Colombia een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Voor zover bekend is er geen verdachte opgepakt. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden een beroerte kreeg in een tv-debat tegen Donald Trump 2 jaar geleden. Dat vertelt ze in een interview met CBS. Hij kwam niet meer uit zijn woorden en staarde met open mond. Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag, met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ster. Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
4: Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
7: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
6: Ai, de man met de hamer.
7: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
8: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
9: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
10: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Die flitsers met Tom bij TomTom.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
14: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
15: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
16: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
17: Het is helemaal jouw dag vandaag.
18: Dus eigenlijk aan de champagne moeten. Het is gewoon een feestdag.
17: Maar je bent niet jarig.
18: Ik ben niet jarig.

0: over middels 6:08, de ochtendshow van 3FM voor de donderdag. Ze heeft het overleefd. Harry Styles, bus operator namens 3FM, Jamie Reuter.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Heb je er nou een business bij ontdekt nu of was dat eenmalig?
1: Om een soort van bus-entertainer te worden.
0: Reisleider,
1: reisleidster.
0: Logistic manager.
1: Ik vond het heel leuk, maar dit is niet mijn vak. Nee, dit is niet mijn vak. Ik ben helemaal niet goed in dingen organiseren. Ik ben helemaal niet goed in ervoor zorgen dat een groep bij elkaar blijft. Ik ben heel blij dat er meer mensen van ons team aanwezig waren die dat op zich namen. Want anders denk ik dat er nu nog wat mensen in Groningen hadden gestaan of andersom.
0: Afgelopen dinsdag was het concert van Harry Styles in Amsterdam ook een concert van Harry Styles. Onze bussen reden vanuit Groningen naar Zwolle, Amersfoort, om ervoor te zorgen dat de luisteraars van de ochtendshow ook het hele concert mee konden krijgen. Volledig begeleid door Jamie. Daarom was je er gisteren niet. Nu ben je terug.
1: Ja.
0: Op een bijzondere dag voor jou.
1: Menstruatiedag. Wereldmenstruatiedag. Hoe nieuw?
0: Hey.
1: 28 mei. Zet het in je agenda. Wat een wereldse dag.
0: Nou, het is bloedserieus.
1: Nou, het is hartstikke belangrijk.
0: Mooi. Want... Bloedserieus.
1: Ja. Ja, mooi woord. Ja. Mooi woordgrapje. Het is namelijk een dag die in het teken staat van bewustwording rondom het belang van menstruatiehygiëne. Volgens mij ook om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld tampons, inlegkruisjes, dat soort dingen, dat het ook meer beschikbaar gaat worden voor iedereen.
0: Ja, want dat is nog wel een ding. Zelfs in Nederland heeft niet iedereen altijd de beschikking tot...
1: Precies. Nou, dat is echt best wel natuurlijk heftig. Bizar.
0: Bij ons bij de super hangen ook van die kastjes waar dat dan ingelegd wordt, zodat mensen die dat echt nodig hebben, dat daar kunnen pakken.
1: Oh, echt?
0: Wauw, denk ik.
1: Oh, wat vet.
0: Fucking Nederland, maar het bestaat gewoon nog.
1: Ja, oh, maar vind ik wel vet dat dat gebeurt. Dus nee, een hartstikke belangrijke dag. Maar wat denk je op deze dag?
0: Nee.
1: Hartstikke ongesteld geworden.
0: Hey.
1: Geweldig, hè? Ja, mijn lichaam doet het nog. Juist. Hartstikke fijn om te weten.
0: Het had zo moeten zijn. Ja. Het had zo moeten zijn. Er kwam nog een vraag binnen van Kenny. Als je nu luistert, hoor je tot de voorhoede. Ben je nieuw en heb je er nog nooit van gehoord? Dat is eigenlijk de groep luisteraars tussen 6 en 7, die erbij is. De ruggengraat van luisterend 3FM. Je kan je registreren daarvoor. Dan weten we nog iets meer van je. Bijvoorbeeld wanneer je jarig bent. 3fm.nl/voorhoede. Maar dan kun je ook altijd gewoon even een vraagje sturen of een opmerking over de show. Je kan
1: of
0: je nog meer bemoeien.
1: Spuw als je daar zin in hebt. Alles is mogelijk. Kenny die heeft dat gedaan. Hij is dus voorhoede lid. En hij zegt... Hebben jullie ook zo gigantisch slecht geslapen door de warmte in je huis? Hij zegt, maar we zijn er wel weer gezellig bij deze ochtend. Dus dat vind ik
0: dat
1: fijn. Hij is hartstikke vrolijk wakker geworden, dat wel. Maar dat is wel een dingetje, ben ik het mee eens.
0: Ja?
1: Heb jij dat ook? Ja, je hebt een oud huis. Dus misschien dat het dan... blijft dat cool? Ik
0: weet het niet. Een oud huis is eigenlijk in alles, zowel in de winter als in de warme zomer...
1: Extreem.
0: Het is niet ideaal. Het is niet ideaal, nee. Ik moet wel zeggen, ik heb ooit 5 jaar geleden de beste investering van mijn leven gedaan. Namelijk een mobiele airco gekocht voor €300.
1: Is dat ding met zo'n buis uit je raam?
0: Maakt mij niet uit.
1: Ja, ja, ja.
0: En het is gewoon... Kijk, hij knalt dus een soort van warme licht, knalt hij weer naar buiten. Ja. Daarom moet je dus die slang hebben. En die slang die zit dan niet meer zo heel goed vast, weet je wel. Het is niet allemaal lucht dicht bij mij, dat raam. Maar het boeit niet. Hij speelt gewoon koude lucht. En dat is echt heerlijk.
1: Ja, ik zit er toch over na te denken om dat ook te doen. Want ik woon in een appartementencomplex wat wel een nieuw is. Nou, dat maakt geen ene reet uit, kan ik je vertellen. Het is gewoon standaard 26 graden in mijn slaapkamer. Daar word je gewoon helemaal... En ik ben dus wel zo'n slaper. Ik kan niet slapen zonder iets over me heen. Ik moet een deken over me heen hebben. En dan hoeft het niet een deken te zijn die dubbel dik is. Maar ik vind het gewoon vies om alleen zo'n lakentje over je heen te hebben. Dan kan ik gewoon niet lekker slapen. Er moet wat zwaars op me liggen.
0: Oh ja? Oh, ik dacht dan haal je gewoon het deken eruit en heb je alleen zo'n hoeslaken.
1: Nee, dat is zo engig, zo illig, zo'n klein vies stofje wat dan over je heen. Ik wil wat zwaars op me hebben liggen. Maar ja, dan ben je natuurlijk helemaal kapot aan het zweten s'nachts. Dus ik ben daar nog naar een oplossing aan het zoeken. Dus misschien wordt wel gewoon de oplossing dan inderdaad zo'n mobiele airco.
0: Maar heb je nog geen ventilatortje thuis of zo?
1: Ja, maar ja, dat kan blazen wat je wil, maar het is gewoon warme lucht wat hij dan om mijn gezicht heen aan het blazen is. Ja.
0: Maar het zijn de problemen.
1: Grote problemen het zijn van de wereld.
0: We kunnen het over Gaza hebben, over Iran waar weer aangevallen is, maar dit zijn de echte dingen die er te doen. En natuurlijk Wereldmenstruatiedag. Ja. Je hebt wel eens van die verhalen toch, dat ze zeggen als er meerdere vrouwen in één huis wonen, dan loopt hun menstruatie ook gelijk.
1: Dat ze synchroon lopen.
0: Ja. Ja. Dat is dus ook zo met dit radioprogramma. Maar Lodi stuurt een appje op Wereldmenstruatiedag. Jij bent
1: ongesteld.
0: Oh, Jamie, we lopen synchroon.
1: Wat leuk!
0: Gefeliciteerd, meid!

0: and Mr. Know-It-All. Hele goedemorgen, Wijnand en Jamie, waar je naar luistert hier in de ochtend. En als je tussen 6 en 7 wakker bent, wat op dit moment het geval is, want het is 6:50, dan hoor jij bij de voorhoede. Oftewel, de mensen die in deze maatschappij de echte knallers zijn. Want je bent nu al wakker, je bent nu al de economie draaiende aan het houden, waarschijnlijk omdat je aan het werk bent. En dan kan je ook aanmelden om bij dit clubje te horen. 3fm.nl/voorhoede. Hebben meerdere mensen gedaan. En het leuke is, dan weten we heel veel over je. Je werk, je hobby's, hoe laat je wakker wordt, maar ook wanneer je jarig bent. En dan krijg je altijd even een dikke shout-out van ons. En een verjaardagskaartje wordt dan thuis gestuurd. En iemand die vandaag jarig is, dat is Arno Dikhoofd. Die is 56 geworden.
1: Hey, Arno. Lekker bezig.
0: En ook Ian de Schepper, die is jarig 31 jaartjes jong.
1: En Ian, dat vind ik dus zo mooi. Kijk, als je je dus registreert, dan weten we ook wat meer van je. Ian is servicemonteur in de kaasbehandeling. En robots staat erbij. Dat is, gaat ook weer een wereld voor je open, hè? Kaasbehandeling.
0: In de kaasbehandeling en de robots.
1: Ja, maar kaas moet ook soms, als de kaas ziek is, dan moet de kaas behandeld worden. Ik heb geen idee, maar kaasbehandeling.
0: Zal het dan, als het dan een lekker Frans kaasje wordt of zo, of een romig kaasje? Frans kaas is een beetje raar natuurlijk als het in Nederland misschien gemaakt wordt. Maar een romig kaasje of zo, dat dat dan een bepaalde behandeling nodig heeft. Moet die robots dan een service nodig hebben die dat doen dan of zo?
1: Is dat wat ik bedoel? Oh ja,
0: dat dus robots... op het moment dat een bepaalde kaas een bepaalde treatment nodig heeft, ja, dat door robots misschien gedaan wordt, of door die machines allemaal.
1: En dat hij dan de komijn moet bijvullen in het bakje van de robot.
0: Hij dan, weet ik veel, even olietje erbij moet doen om weer voor te zorgen dat die robot weer zijn arm kan strekken.
1: Bijste interessant. Ian de Schepper, 31 jaar, van harte gefeliciteerd. Sowieso een feestdag vandaag. Want we hebben iets na achter contact met Vrouwtje. En als je bij de voorhoede hoort, dan weet je eigenlijk al, vaak exclusieve informatie die je dan krijgt, wat er verder nog in de show gaat gebeuren. En alleen jij weet het dan omdat je tussen 6 en 7 luistert. Nou, Vrouwtje hangt om iets over achter aan de lijn. Heeft aangekondigd dat er een nieuw album komt. Heeft aangekondigd dat ze gaat toeren. Die kaartverkoop die start vrijdag. Maar en vul de rest maar zelf in. Gaan we verder niks over zeggen. Maar dit is wat we je kunnen geven qua informatie. Ze komt niet met lege handen, laat ik het zo zeggen. De ochtendshow van 3FM wordt gewoon weer warm vandaag. Ik heb mijn trui aangetrokken, had ik niet moeten doen. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit is Doechii en Anxiety op 3FM.

0: Maal Smith en Drive Safe. Ik was gisteren even in de kantine van de NPO en daar lagen ze al. Ik heb ze niet genomen.
1: Wat? De kroketten, de bitterballen.
0: Ja, daar lagen frikandellen. Ik had toch de discipline om te denken, nee, het is nog geen vrijdag.
1: Vind ik knap, want jij bent een echte gigantische snackerd.
0: Heerlijk. Ja. Kaaskroketje, dacht ik
1: zou
0: ook
1: nog. Zou jij op het moment dat de wekker gaat en je doet je ogen open en je ziet een frikandelletje boven je hangen, zou je dan een hap nemen?
0: 100%. 100%. Als er nu iemand binnenkomt met een frikandel,
1: ja, oké, maar je bent nu ook al wel wakker, zeg maar. Maar ik denk op het moment als iemand je gewoon zelfs 's nachts zou wakker maken, alsnog, jij neemt slapend nog een hap, denk ik.
0: Geen enkel probleem. Ja. Ik ben er dol op en dat vieren we op vrijdag. Dan is het namelijk Air Friday. Dat is morgen dus al. Dan geven we de airfryer weg. Je kan je kwalificeren voor die airfryer door nu even je naam te sturen via de NPO Luisterapp. Dan is misschien morgen wel die airfryer van jou. Dus heel even je naam sturen of bel 0909-1336. 6:58. Hij zit er klaar voor. Martijn Middel, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Het laatste nieuws.
2: De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Ze zouden een militair doelwit hebben geraakt bij Bandar Abbas, een belangrijke Iraanse havenstad. Volgens Amerika was er een gevaar voor hun militairen en de scheepvaart door de straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat Iran heeft gereageerd met een aanval op een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België zijn uit het ziekenhuis. Drie anderen nog niet. Bij de botsing tussen een trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. De chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar waarom is nog steeds onduidelijk. Een bijzonder beeld in Amsterdam gisteravond. Er stond een enorme rij houten tafels, honderden meters lang. En er zaten honderden mensen aan die samen aten, onder wie veel asielzoekers. De organisatie wilde laten zien dat Nederland minder verdeeld is dan we misschien denken, ondanks alle anti-AZC-protesten. Ja, een van de mensen aan de tafel was deze jongen die in de noodopvang in Loosdrecht zit, waar meerdere uit de hand gelopen protesten waren. Hij zegt dat hij daar wel even van geschrokken was.
3: It's a bad thing, like people screaming outside and putting fire, but I know that these people are not the majority of people in Netherlands. After that, the people started helping, sending posts, we are not against you. So they made us feel more comfortable. We are not making any problems. We are just trying to live our life. We're not making any problems.
2: Ja, en Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. Dat is heel bijzonder, want de club uit het zuiden van Londen speelde überhaupt nog nooit Europees voetbal. In de finale gisteravond werd het Spaanse Rayo Vallecano verslagen dankzij de 1-0 van spits Mateta. En die voelt zich zo.
4: I feel fantastic! I feel fantastic! We did it! First time in Europe, we did it! Now I just want to celebrate, I just want to party. And that's how I feel.
2: Ja, met het winnen van de Conference League staan er nu 3 trofeeën in de prijzenkast van Palace. En die hebben ze ook nog eens allemaal in een jaar tijd gewonnen. Het weer, gewoon weer zomer, veel zon, weinig wind. En dat bij 22 graden in Groningen en 28 graden in Limburg.
0: Martijn, dankjewel. 42 kilometer aan files op dit moment. Opvallende files op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Zal.

0: ochtend.
1: Ja, heerlijk spelletje waar jij kans maakt op een airfryer. Het principe is simpel. Je kiest een beginletter. Je krijgt een categorie om een woord mee te maken. Klopt dat woord bij de categorie, dan is de laatste letter van dat antwoord meteen je beginletter voor een volgende nieuwe categorie. Nou, zo moet je in 30 seconden zoveel mogelijk categorieën wegspelen. En als je dat aan het eind van de week het beste gedaan hebt, dan win jij de Wijnand en Jamie airfryer.
2: En dat is natuurlijk wat je wil, of niet dan, Henry?
3: Jazeker, als je dat mooi is.
2: Hé, wat is het eerste wat jij... Ben jij een beetje zo'n snackerd, net zoals Wijnand, dat als je je ogen open zou doen na een nacht slapen, meteen een frikandelletje erin zou knallen?
3: Nee, dat niet, maar na een goede pint vind ik dat wel lekker.
1: Heerlijk. En ben je dan meer van de bitterballen of van de frikandellen?
3: Doe maar een bitterballetje.
2: Oh ja, lekker hoor. Beetje mosterd erbij. Jam, jam, jam, jam, jam. Hey, het is de bedoeling dat jij toch wel hoger dan een 7 gaat halen. Want de hoogste score tot nu toe is door Annabel gedaan. 7 punten. Dus we moeten even aan het werk, Henry.
3: Ja, dat heb ik gehoord. Dus,
2: wat is jouw startletter?
3: Dirk, de D van Dirk.
2: De D van Dirk, daar gaan we. Een kleur.
3: Donkerblauw.
2: Gereedschap.
3: Roadmeet.
2: Campingartikel.
3: Eettafel.
2: Iets dat je in je auto hebt.
3: Een lamp.
2: Uitvinding.
3: Een parel.
2: Een wat?
1: Een parel is geen uitvinding.
3: Een parel? Een passer.
2: Stripfiguur.
3: Robert.
1: Robert. Robert en Brink.
3: Nee.
1: Ja, jij zei een parel. Maar een parel is niet echt een uitvinding. Dat is gewoon een steen uit de grond natuurlijk.
3: Nee, ik zei een passer, zei ik daarna.
1: Ja, dat zei je daarna. Ja, ja, zeker. Zeker. Die klopt ook. Die klopt ook. Dus dan kom je op uiteindelijk 5. Je was wel echt lekker bezig. Die workmate, die eettafel, die lamp. Maar toen stokte het toch bij die uitvinding. Je hebt het heel goed gedaan. Maar je hebt de 7 niet gehaald. Je bent op 5 geëindigd, Henry.
3: Ja, jammer.
0: Volgende keer. Wil jij ook kans maken op een airfryer? Stuur nu je naam via de NPO Luister-app en speel zometeen mee van

0: Tak, wij van Jimmy in de ochtend met nog een kleine rectificatie. We hadden het net in laatste letter, was er een categorie, een uitvinding. Beginletter was een P en Henry zei parel. Ik zei, ja, dat is geen uitvinding, want die komt gewoon uit de grond. En gelijk Rita, Erik erbovenop. Wijnand, een parel is geen steen uit de grond, die komt uit een oester. Dat klopt. Maar er is alsnog geen uitvinding.
1: Met 3FM ontdek je nog.
2: Ik vind het wel een keer lekker dat jij een keertje een domme opmerking maakt. Er niet
0: ja, mee. Ik heb ook niet.
3: Kijk, dat maakt dan toch even mijn dag. Vind ik toch lekker dat
0: alle beste maken ook wel eens fouten, weet je wel. Die zeggen ook wel eens gekke dingen onder druk.
3: Ja.
0: Het is ook weer mooi aan imperfection natuurlijk.
3: Ja,
0: hè?
3: Zeker weten. Hey, we gaan door even naar belangrijkere zaken. Namelijk een nieuwe muziek die we voor je hebben. Is van twee mannen. Twee Nederlandse mannen die je allebei kent. Willem en Sef. En die zijn ook de hele zomer eigenlijk te vinden op verschillende festivals. Onder andere op Best Kept Secret. En op Lowlands. Dus je weet gewoon, deze mannen die gaan daar gigantisch knallen. En daarom ga ik bij deze ook een statement maken. Dit nummer van hun samen gaat de festivalhit van het jaar worden. Dat denk ik echt. Ik denk dat elke DJ die op Lowlands of op een Best Kept Secret of een Down the Rabbit Hole, weet ik het wat, aan het draaien is, dit nummer gaat gebruiken. En iedereen gaat los op het moment dat ze deze mannen zien optreden. Sef en Willem. En hij heet 100.000 graden.

0: Mariska, die wordt er blij van. Die zegt, ik vind deze zo lekker, die 100.000 graden. Nou, dan word ik blij van dat jij er ook blij van wordt.
1: En anthem van veel appartementen en huizen afgelopen nacht. Want het was hartstikke warm, 100.000 graden.
0: Oh, ik denk, wat zeg jij? Ja, dat is wel waar, ja. Ze voelden het wel.
1: En festival anthem, zoals gezegd door Jamie. Dat is jouw statement wat je vandaag maakte.
0: Ja, dit wordt het festival anthem van het jaar. De nieuwste van Willem SF.
1: Over fantastische artiesten gesproken. Er is er eentje in de Johan Cruijff Arena. Jamie was daarbij. En je hebt een vredescirkel gezien?
0: Ja, dat was spectaculair.
1: Je hoort er zo alles over.
2: Ster.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
4: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
4: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.

0: op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
2: Obeling, alles voor kampeergeluk.
3: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
2: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
4: Alles voor kampeergeluk.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-reizen. Live your dreams.
2: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
5: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
6: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
7: Yes, hij doet het.
8: Ja hoor, dat kan zeker.
6: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.

0: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
1: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
2: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
3: Lekker zoet.
2: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
4: Dan gaan we vieren.
2: Aldi.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
3: Dat is nog eens voordeel.
2: Ja, dus... Aldi.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
4: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.

0: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ik begin met een verhaal van het AD waarbij je gelijk denkt, ak nee. NOS op 3. Dermatologen slaan alarm omdat jongeren door video's van influencers te veel cosmetica gebruiken. Volgens AD ziet bijna 90% van alle dermatologen in Nederland regelmatig patiënten met huidproblemen door smeersels en poeders. Online zijn volgens de dermatologen duizenden zogenaamde specialisten te zien die een dagelijkse routine met een hele trits producten aansmeren.
2: De juiste volgorde van jouw skincare routine. Met een cleanser reinig je de huid. Een toner om je poriën minder zichtbaar te maken. Daarna een serum, vitamine C serum en een booster. Oogcreme tegen de fijne lijntjes rondom je ogen. Spot treatment, pukkeltjes, eczeem, dagcreme. En als laatste stap een SPF.
1: Ja, door dit soort hoeveelheden crampjes en zalfjes zien de artsen vooral veel jonge patiënten met irritatie, eczeem, schilferige huid, met puistjes rond de mond, neus of ogen, allergische reacties en acne. De persoonlijke assistent van Friends-acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die hem op zijn verzoek de dosis ketamine gaf waar hij aan is overleden. De persoonlijke assistent is de laatste van 5 verdachten die zijn straf hoort. De verkoper van de ketamine kreeg eerder al de zwaarste straf. Die moet 15 jaar zitten. En niet alleen scrollen, maar ook shoppen. TikTok komt volgende maand ook in Nederland met een winkelfunctie in de app. In onder meer Amerika, China, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk is de TikTok-shop er al. In het buitenland is het al een succes, zegt deze expert bij BNR.
3: In China is het gigantisch. Daar zijn ze in korte tijd de 3e e-commerce bedrijf geworden van het land. Daar hebben ze veel marktaandeel van Alibaba vooral afgesnoept, begrijp ik. Ook in Amerika, daar zijn ze sinds 2023 actief. En ook daar is het groot. Ik las iets over een omzet die richting de 15 miljard ging vorig jaar.
1: Via TikTok zal volgens hem van alles te koop zijn. Kleding, cosmetica, producten en elektronica. Kopers en verkopers moeten trouwens wel 18 zijn. Het weer, gewoon weer zomer, veel zon, weinig wind. En dat bij 22 graden in Groningen tot 28 graden in Limburg.
0: Martijn, dankjewel. Yo. Verkeersinformatie nog 112 kilometer. Meldingen komen van de A29-weg en op zo'n richting Rotterdam. Voor Barendrecht nu 40 minuten. De N33 Veendam richting Eemshaven voor Appingedam. Een kwartier vertraging. 3FM.
4: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
5: Honda, the power of dreams.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
9: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
10: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
12: Jongens, eten! Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Die flitsers met Tom bij TomTom.
16: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
17: Sorry, maar het is WK!
18: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense No-Frost Koelvries combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
19: 3FM.
20: Caro en CRV.
19: Wijnand en Jamie.
0: Die afgelopen week even een andere baan had.
21: Zo, ja, reisleider, logistiek manager. Misschien ook wel expert in stabiel kunnen staan.
0: Hostess.
21: Ja, ook een goeie.

0: samen met Caitlin Aragon hoorde je. Wacht, deze moet ik hebben.
1: FM. Wijnald en Jamie. In de ochtend.
0: Ja, dat is mijn donderdag, hè?
2: Ja, ik wou net zeggen, ja, dacht, ik ben al meteen klaar met praten. Ja,
0: nee, maak je geen zorgen. We zitten er middenin, lekker herenigd. Daarover zometeen weer meer. Wijnald en Jamie in de ochtend op 3FM. Goed dat je erbij bent. En over rennen gesproken, je kan het rennen. Heel veel mensen wandelen het, maar je kan het nu ook rollen. Ik heb het over het Pieterpad.
2: Wat is er met het Pieterpad?
0: Kende je het Pieterpad?
2: Ik heb er wel eens van gehoord. Ik ben er nog nooit geweest.
0: Ik ook nog nooit. Maar nee, mijn vader heeft het wel eens. Oh, het Pieterpad daar. Oh, loop het Pieterpad. Weet je, als we op vakantie waren. Het is een wandelroute van noord naar zuid. Of van zuid naar noord. Die heel veel mensen afleggen. Het is heel lang.
2: Lijkt me
0: 500
2: toch best
0: kilometer.
2: Wel leuk om te doen eigenlijk. Een keer.
0: Nou, mijn schoonzus heeft het ooit gedaan.
2: Het lijkt me best vet.
0: Toen was ze 26 of 27. Gewoon even alleen. En dan ga je van camping naar camping.
2: Is toch
0: gewoon
2: vet.
0: Lekker wandelen.
2: Ik denk namelijk dat je heel veel mooie natuur ziet. Wat we eigenlijk niet zo vaak zien in Nederland, omdat je dan alleen maar in je eigen omgeving blijft.
0: Ja, en het is heel leuk om te wandelen natuurlijk, maar als je in een rolstoel zit, dan was het een beetje onmogelijk. Maar nu is het ook mogelijk gemaakt, want er is een speciale rolstoelvariant voor mensen in een rolstoel, die dus je ook die 500 kilometer kunnen rollen.
2: Nou,
0: toch mooi.
2: Dat is hartstikke vet, eerlijk is eerlijk. Daarnaast zijn wij weer hartstikke herenigd, want gisteren en eergisteren zat ik niet hier in de studio, en dat kwam allemaal eigenlijk om afgelopen dinsdag. Want afgelopen dinsdag hadden wij een actie opgezet, allemaal omtrent de grote man die in de Johan Cruijff Arena aan het optreden is, Harry Styles. Want vanuit Groningen reden wij eigenlijk met een bus naar Zwolle, naar Amersfoort en uiteindelijk naar de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Allemaal omdat er heel veel fans in het noorden van het land, en aankomende vrijdag trouwens morgen vanuit het zuiden van het land, die gewoon een deel van het concert niet kunnen meemaken omdat ze hun laatste trein moeten halen of anders gewoon in Amsterdam stranden en niet meer terug kunnen.
0: Ja.
2: Omdat die treinen gewoon niet even een half uurtje later kunnen. En toen dachten wij, dat gaan we oplossen. We hebben een bus geregeld, we hebben ze heen gebracht en ook gewoon 's avonds na het concert weer teruggebracht. Maar tijdens het concert waren we er natuurlijk ook bij. Ik en ook een aantal 3FM-luisteraars die tickets hadden gewonnen. En dat klonk zo. Ja, hallo, nog even een kleine update vanuit de Johan Cruijff Arena, waar we natuurlijk heerlijke Harry Styles aan het kijken zijn. Hoe bevalt het tot nu toe?
3: Supergoed. De sfeer zit er goed in en ja, het is gewoon supergoed. Ik heb het echt naar mijn zin. Ik zie op dit moment vooral heel veel lichtjes. En Harry Styles is nu aan het optreden met allemaal violen mensen om zich heen. Ik zie ondertussen dat hier een soort van, ik weet het niet, hoe noem je dit? Een soort kringdans.
4: Kring.
3: Een vredes wat?
4: Een vredeskring.
3: Een vredeskring bezig is van, ik denk toch zeker wel, een mannetje of 100. Oh, waar nu één iemand in het midden dan een soort van klassieke dansshow aan het geven is. Wat vet dat dit gebeurt eigenlijk. Iemand gaat gewoon een soort van ballet doen in die kring. Terwijl dat diegene gewoon zelf volgens mij ook bezoeker is. En er is iemand in een rolstoel op dit moment ook in het midden van die kring aan het spelen en aan het dansen en aan het draaien. Dus niet alleen Harry Styles geeft hier gigantisch optreden, maar ook de mensen die komen kijken. Woo! Yes!
2: Ik was zo enthousiast, maar het was echt leuk. De luisteraars die mee waren, die waren zo enthousiast dat ze daar waren. Het was helemaal
0: een vredeskring?
2: Nou, het was heel grappig. Er waren gewoon een soort van, nou, ik denk oprecht wel echt 100 man. Gewoon, het was een soort van hele vredige morspit. Snap je wat ik bedoel? Dus
0: een
2: iedereen ging zo, ja, iedereen ging zo helemaal uit elkaar. Het ging ze allemaal elkaars handen vasthouden. En in het midden was dan, in het begin was het een vrouw met een rolstoel. En dan met degene met wie zij was. Die met z'n tweeën dan gingen dansen zodat er ruimte was. En toen kwam er iemand anders bij. En ik denk dat dat een balletdanseres of zo. Die ging in één keer een soort van klassiek ballet.
0: Jij weet zeker dat je bij Harry Styles geweest bent.
2: En ik heb ook niet aan de paddo's gezeten. Nee. Het gebeurde allemaal echt.
0: Nee, ik denk dat dit gewoon een optreden van jouw mannen was.
2: Ja,
0: met een vredeskring.
2: Wel gekund.
0: Maar je hebt het leuk gehad, hè?
2: Het was hartstikke leuk. Ja, echt een aanrader.

0: van Maastricht naar Sittard naar Eindhoven. Eindbestemming Johan Cruijff Arena. Voor alle luisteraars uit het zuiden die mee willen gaan.
1: En weer hartstikke terug.
0: En weer terug natuurlijk. Ja. Ja. Abel vraagt nog, gaat Wijnand vrijdag mee? Nee, ik ga namelijk naar het Gelderdoom. Naar Suzanne en Freek, want daar ga ik een vredescirkel maken.

0: niet als je dit hoort. Dat je dan helemaal zo warm wordt.
1: Nou, ik bedacht me een keer van als je nu wakker wordt met het zonnetje buiten of je bent onderweg
0: en
1: je raampje open. Ja, heerlijk toch?
0: En dan ook als vrouw of als homoseksuele man dan meteen ook Justin Bieber horen. Nou, dan krijg je het sowieso wel warm hoor. Die man is
1: denk,
0: zo ontzettend aantrekkelijk.
1: Gaat hij nou weer gebeuren als vrouw of als homoseksuele man? Dit horen dat je dan daar gelijk aan denkt.
0: Ja, want een hetero man die zal daar niet heel erg wild voor worden als
1: het
0: Justin Bieber's stem hoort.
1: Nee, dat is ook wel waar. Het is de ochtendshow van 3FM met Justin Bieber. Peaches hoorde je. En gisteren, jij was er niet, want jij had dus die bustour gehad midden in de nacht. Gisteren dagje vrij. Maar gisteren was Higby bij ons de gast.
0: 3FM Talent.
1: 3FM Talent, ja. Met een nieuw album, een nieuwe single. En ze gaan op Europese tour met de staat. Ze gaan volgens mij volgende week Paradiso doen. Zijn grote zaal is al helemaal uitverkocht. Kondigde ook nog even aan dat ze naar Tivoli gaan eind van het jaar. Ook Ronda, het gaat ze echt voor de wind. En eigenlijk kennen we ze nog helemaal niet zo heel lang heel goed. Dus het zit echt lekker. Het mooie was, en dat merk je dan aan alles, hun fanbase is al enorm. Gisteren. Al de hele ochtendshow kregen we appjes van luisteraars. Oh, zin in Higby. Oh, Higby, wat te gek. Oh, Higby, daar en daar nog gezien. Echt top. En dat maakte ze ook waar. Want Higby is live zo ongelooflijk goed. Goeie liedjes in combinatie met een fantastische live performance. Dit waren ze gisteren live in de 3FM Livebox. Higby met Nothing.

0: 3FM, goedemorgen.
1: Heb jij vroeger wel eens gevist?
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Jij, Martijn?
2: Nou, ik heb wel eens met een stokje met een draadje eraan langs een slootje gestaan, maar nooit wat gevangen.
1: Ik was vroeger echt, van die hele lange hengels had ik, met die molentjes eraan, dat soort dingen.
0: Uiteraard.
1: Mijn broertje was daar gewoon net ietsje beter in dan ik, maar dan gingen we samen en dan gewoon een hele middag zitten. Ja. Vond ik echt heerlijk. En ik denk dat mijn verleden mij soms nog een keertje achterhaalt in het algoritme op Instagram. Want de laatste tijd zit ik in een enorm visalgoritme. En overal foto's van jongens met grote karpers, weet je wel. Jij moet gelijk lachen.
2: Een soort van Tinder voor vrouwen, maar dat is jouw algoritme.
0: Ja, dat is jouw algoritme.
1: Is dat zo?
0: Nou, goed. Alle vrouwen die zien mannen met vissen, dat ze karpers in hun handen hebben.
1: Het komt bij mij komt dat voorbij. Maar nu heb ik iets gezien. Een gozer die op een manier vist. Ik denk, maar het vissen is gewoon failliet. Het is echt klaar. Als je van vissen houdt, misschien heb je al een idee. Want ik denk dat er heel veel luisteraars zijn die van vissen houden. En die dit ook in een algoritme gezien hebben. En die net zo gek werden als ik. Maar misschien zeik ik wel gewoon enorm. Ik ga je er zometeen alles over uitleggen. En ik moet het ook echt even van mijn borst af. Want ik was een soort van woedend.
0: Nee, ik heb echt geen idee meer.
2: Goeie tease wel.
1: Dankjewel.
2: Ja.
1: Dankjewel, je gaat het zo meteen horen binnen nu in 10 minuten.
3: NOS op 3.
1: Het laatste nieuws, Martijn Middel.
2: Ja, goedemorgen. De laatste eindexamens voor middelbare scholieren zitten daarna gisteren echt op. En er is dit jaar flink meer geklaagd over de examens dan vorig jaar. Scholierenclub LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten. Dat is 100.000 meer dan vorig jaar. Er zat van alles tussen.
4: Ja. Denk aan leerlingen die zich niet kunnen concentreren door geiten die tegen het examenzaal mekkeren. Een leerling die zich niet kan concentreren doordat een surveillant te hard ademt. En daarnaast had een heel groot deel ook van de klachten over de druk die leerlingen ervaren. En dat zij het examen ook wel heel erg lastig vonden.
2: Ja, voor eindexamenleerlingen is het nu 2 weken wachten totdat ze horen of ze geslaagd zijn. De herkansingen beginnen de week daarna.
0: Dit is toch altijd überhaupt wat we deden? Op het moment dat je examen had gemaakt, het eerste wat ik deed was naar de computer gaan en een klacht indienen.
1: Ja, was er zo eentje.
0: Oh, ja, want dan was het gewoon, misschien wordt hij dan wat milder. Dat is toch de hele bedoeling van ervoor zorgen dat je een hoger cijfer krijgt. Ik denk dat iedereen dit bijna doet.
2: Nou ja, het is wel zo dat als er over een bepaalde vraag in een bepaald examen enorm veel klachten binnenkomen bij het LAX. Dat daar ook vaak in de normering inderdaad rekening mee wordt gehouden. Ja, dus dat die vraag niet meetelt.
1: Ik ga mij niet redden. Ik dacht, als ik ga, dan ga ik gewoon.
0: Ik dacht gewoon, ik probeer het. Ja. Ieder puntje kan nog meetellen.
2: Ja, ik dacht vooral op het moment dat ik iets fout had, dat is mijn eigen schuld. En weer door, ja. Dan naar een innovatie in Energieland. 2 autobedrijven en energiebedrijf Vattenfall beginnen vandaag aan een proef waarbij elektrische auto's stroom terugleveren aan het net. Het gebeurt met een slimme laadpaal die weet wanneer de auto moet worden opgeladen of juist elektriciteit moet teruggeven. Ja, dan heb je dus eigenlijk een thuisbatterij op wielen.
5: Zodra de zonnepanelen schijnen, de opwek opslaan. En als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer eens terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
2: Ja, het zou dus een oplossing kunnen zijn voor het overvolle stroomnet.
1: Mooi.
2: En een opmerkelijke conclusie van een Brits onderzoek naar leeftijdsdiscriminatie in bioscoopfilms. In de 100 succesvolste films van de afgelopen 3 jaar speelden meer acteurs met de naam Chris dan vrouwen boven de 60. Met hoofdrolspelers als Chris Pratt, Chris Hemsworth en Chris Evans kun je zeggen dat de Chris-film bijna zijn eigen genre verdiend heeft. Als je trouwens willekeurig een van die 100 films aanklikt, is de kans ook 4 keer groter dat een pratend dier de hoofdrol speelt dan een vrouw van boven de 60.
0: Dus het issue is, we moeten wel meer vrouwen van boven 60 in films gooien.
1: Het is ook heerlijk dat je betaald wordt om dit soort onderzoeken te doen.
2: Ja, nee, dit is ook een club die zegt, waarom hebben we eigenlijk zo weinig oude vrouwen in films? Dus je snapt een beetje waar het nieuws vandaan komt. Maar goed, die hebben gewoon eerlijk geteld. En blijkbaar pratende dieren zijn een stuk populairder als hoofdrolspeler in populaire films. Ja. Tijd om daar wat aan te doen. Eerst even het weer. Ja, gewoon weer zomer. Veel zon, weinig wind. 22 graden in Groningen, 28 in Limburg.

0: Charlotte en Jamie in de ochtend hier op 3FM met Imagine Dragons en Radioactive. En met Wijnand Speelman, een dier wat te klagen heeft.
1: Nou, dat is dus de vraag.
2: Is het gezeik of heb ik gelijk?
1: Oké, ik zit dus in een soort van gek algoritme met heel veel visvideo's. Vroeger veel gevist, weet je wel. Nooit echt een grote speler geweest. Ik was niet van het snoeken of het karperen, maar gewoon een lange hengel, weet je wel.
0: En dan? Wat
1: de vorentje, gewoon zitten met een worm eraan en dan gewoon lang zitten aan het water.
0: En wat voor visjes pakte je dan?
1: Stekelbaarsjes, grotere baarsen, vorentjes, weet je wel. Maar altijd nog wel met een schijnoog kijkend naar de echte grote jongens die dan een hele tent neerzetten bij ons bij de Korkersplas in Houten. Die sliepen daar hele nachten en die hadden op een gegeven moment iets nieuws. Een soort van piepertje. Daar deden ze het visdraad, legden ze daarop. En zodra dus dat visdraad begon te rollen, begon ook een soort van wieltje te rollen en ging er in dat apparaatje iets piepen. Hoor.
0: Oh ja, ja, ja. Dus dan wist je, er hangt iets aan mijn hengel.
1: En die gasten waren gewoon lekker aan blowen s'nachts. En die kwamen dan in één keer uit die tent, want ze hadden beet.
0: Ja, oké.
1: Maar nu zit ik dus in een algoritme en ik kom iets tegen. En ik vond dat altijd al, dat ik dacht, ja, vissen met zo'n bliepertje. Maar dit slaat echt alles. Er is dus iets nieuws op visgebied, waarbij dus iemand die gaat karperen, die heeft sowieso, heeft hij dus al van die bliepertjes mee.
0: Ja.
1: Maar deze Bart, die kom ik dus tegen, die gaat eerst met een drone boven een plas vliegen, ja, om te zoeken waar hij een vis ziet. Want dan weet hij waar de vis is, gaat hij daar zijn hengel gooien, hangt hij hem vervolgens over dat bliepertje, en dan gaat hij wachten tot die vis die hij net gezien heeft, precies op locatie waar die ligt, tot die begint te bijten en tot hij hem binnen kan halen.
3: Ligt hier een vis?
1: Hoor, luister.
3: Ik heb beet. Ik had dus vanmiddag zo'n hele fucking grote spiegel zien zwemmen. En precies op de stek waar ik hem zag zwemmen, kreeg ik beet.
1: Ja, ja, vind je het gek, Henk? Vind je het gek? Ja, precies op de stek waar ik hem zag. Ja, omdat je dat hebt gezien. De
0: maar
1: hele
0: waarom
1: sport...
0: word jij hier zo boos van?
1: Nou ja, omdat dit is toch het failliet van de... Het idee van vissen is toch dat je rustig zit, dat je chillt en dat het een soort van gevecht is tussen mens en dier en dat hij gaat kijken. Dus
0: jij vindt dat het een veel... Hij is eigenlijk gewoon aan het vals spelen.
1: Dat is vals spelen, 100%.
0: Okay.
1: Dat is 100%. Tenminste, dat denk ik. Maar de vraag is natuurlijk, heb ik gelijk of is het gezeik? Ik krijg een berichtje binnen van Jeroen Neef. Luisteraar van de show en vaste visser, want dat is echt een sportvisser.
4: Ja, persoonlijk, kijk, ik weet dat het werkt, hè. Ik weet dat het effectief is, maar hoe ver wil je gaan? Weet je wel, dat is een beetje het ding. Ik vind techniek in vissen vind ik sowieso verschrikkelijk. Voor mij is vissen nog steeds iets wat je met je instinct doet, weet je wel. Jouw gevoel zeg je dat je erg moet gaan vissen en daar ga je naartoe. Maar die tijd is al ver voorbij, joh. Ik vind niks. Ik vind het een beetje te ver doorslaan. Ja.
0: En nu is dus de vraag eigenlijk, heb jij gelijk?
1: Ja.
0: Of is het gezeik?
1: Gaat het veel te ver? Is
0: mag
1: het
0: ik dan mijn
1: spelen?
0: Mening ook ja? geven ja? hierover? Want ik vind dat je echt aan het zeiken bent. Waar maak jij je nou druk om? Het boeit toch geen ene reet? Dan denk ik, ja, als die gozer godsmogen wil uitgeven aan een of andere drone om die vis te vinden, ja, pak lekker die drone en ga daar lekker zitten, kan mij schelen.
1: Maar wat is dan de toekomst? Gaan we dan ook voetballen met een soort van, klem om je buik waar je de bal in kan klemmen en dan ren je gewoon met die bal, ja, om je buik de goal in of zo?
0: Maar dat is toch een sport waar we met z'n allen naar kijken? Dat is toch een heel ander iets? Maar als er één iemand ergens aan een vijver zitten met een drone aan het spelen om een vis, pak, kan mij het nou schelen?
1: Oké, gelijk of gezeik? Stuur het even door via de NPO-luisteraar. Gelijk of gezeik? Dit is Taylor Swift en Appalite.

0: Taylor Swift, Appelij 3FM.
1: Is het gezeik of heb ik gelijk?
2: Ja, kleine ergernis. Wat zei je?
0: Nee, ik wou zeggen, dat is de vraag.
2: Dat is de vraag, ja. Kleine ergernis toen ik gisteren het internet opende en ik zag een filmpje van een gozer, Bart heet die, die we ging vissen, maar die ging eerst met een drone over het water om te kijken waar de vis was. En vervolgens legde hij zijn lijnen uit op zijn alarmpie. Toen dacht ik, ja, vriend, dit is het failliet van de visserij. Wat is hier nou nog vissen aan? De hele spanning is weg.
0: Ja, jij bent daar zo geïrriteerd van dat je het hier moest melden.
2: Ik voel het nu weer. Ja. Maar ook de twijfel dat ik denk, ben ik nou gewoon aan het janken? Of heb ik ergens een punt en heb ik gelijk?
0: Nou, en dat is dus de vraag die wij jou gesteld hebben. Heeft Wijnand gelijk of is het gigantisch gezeik? Kon je laten weten in de NPO. Luister wat onder andere Quint heeft gedaan.
3: Ik als kwatervisser vind dat wel heel ver gaan. Maar het is wel makkelijk om een vis te lokaliseren.
2: Ja.
3: Een kameraad van mij heeft een drone. We hebben het een tijdje geleden over het water heen gevlogen. Het is leuk om mooie shots te maken natuurlijk, mooie beelden. Maar om echt boven de vis te gaan hangen met zo'n drone en dan je engeltje uit te gaan varen, gaat mij te ver.
0: Nou, Niels die is erbij, die zegt ook, ik vind het gewoon gigantisch gezeik wat je nu aan het doen bent, Wijnand. En daarna komt Alart ook nog, die zegt gelijk. Dit is precies weer een voorbeeld dat alles tegenwoordig maar maakbaar moet zijn. Probleem van de huidige generatie, waarbij alles maar een succes moet zijn en falen niet bestaat.
2: Die geeft mij dus gelijk, lekker.
0: Ja. Maarten, dacht ik ook, wat mij nou heel interessant lijkt, want jij loopt eten te tetteren over één iemand die je op Instagram
2: Bart,
0: hebt gezien.
2: Ja.
0: Ik heb Bart even opgezocht natuurlijk. Ik heb even gekeken, wie is Bart nou eigenlijk? En Bart die hangt nu aan de telefoon. Goedemorgen Bart.
4: Hey, goedemorgen.
2: Dit is Drone Bart.
4: Ja, dat zou je het kunnen noemen.
2: Bart, oude valspeler. Wat ben je nou aan het doen, jongen?
4: Mooi, hè?
2: Ja, mooi. Maar Bart, wanneer dacht je, ik ga niet wachten op die vis, ik ga gewoon met de drone kijken waar die is. Dit is de hele liefde voor de vissport gaat toch kapot zo?
4: Ja, ik hoorde jouw frustratie wel en ik snap hem ook wel een beetje, hoor. Weet je, het is denk ik, het is heel effectief, maar ik kan me ook voorstellen als je een beetje een romanticus bent, wat jij volgens mij wel bent, dat de beleving dan er wat anders uitziet.
2: Ja.
0: Wat is de reden dan dat jij die drone gebruikt, Bart? Is het voor jou gewoon echt, ik moet gewoon een vis vangen, dus ik pak een drone? Want dan is het niet meer natuurlijk van, nou we zien het wel en we zijn gewoon even lekker een stikje aan het roken en we komen er wel achter hoe de dag gaat lopen.
4: Ja, dat laatste doe ik sowieso niet. Maar nee, ik vind het vissen gewoon heel erg leuk om sowieso buiten te zijn en in de natuur. Maar ik wil ook gewoon graag wat vangen. Dus ik probeer wel altijd alles te doen om in de best mogelijke positie te zijn om een vis te vangen. Ja, en dan is een hulpmiddel als een drone kan gewoon heel goed helpen om in de buurt van die vis te komen. En ik gebruik het niet altijd hoor, maar in sommige situaties is het echt super handig.
0: Nou, en ik vind het ook wel vet. Ik vind dat eigenlijk nog het vetste aan het hele vissen. Dat je met een drone
2: ergens kan gaan.
0: Om te kijken waar die vissen zitten.
2: Er zijn
0: wel
2: heel veel luisteraars die zeggen, ja, Wijnand, wakker worden. Deze technieken, die zijn er al best wel heel lang. Met bootjes, dieptemeters, sonar. Het is gewoon heel erg effectief. En je wil inderdaad wel wat vangen. Ik vind daar ook wel wat voor te zeggen. Maar laten we afspreken dat je de volgende keer dat je gaat vissen, dat je dat ding dan even thuis laat.

0: vraagt, heb ik gelijk of is het gezeik?
1: 70% van...
0: Hoeveel?
1: Zei ik 70?
0: Ik dacht 37.
1: Oh nee, 57% van ons luisterend Nederland zegt... Hartstikke gelijk.
2: Ja. Gelijk.

0: van Buren, Chef Special. Larger than life. Het is 7:45. We hebben zometeen iets exclusiefs voor je.
1: Nou, zeker weten. We hebben zometeen een vrouwtje aan de telefoon. Die heeft een nieuwe tour aangekondigd. Kaarten zijn hier nog niet voor beschikbaar. Gaan morgen pas in de verkoop. Maar wat denk je? Wij hebben er al een paar.
0: Oeh, ja. Hoe je ze wint, hoor je zo.
2: 3FM.
3: Ster. Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
6: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
5: Nu bij Dirk, Iglo Viskraam of Viscuisine, €2,99. Mooi toch?
6: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
7: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
9: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Nu bij DA, alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
11: De vriendelijke specialist.
9: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
12: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
15: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
16: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
17: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
18: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
19: Kijk op kwf.nl/voor wie.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
22: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.

0: Goedemorgen, het is 8 uur, Wijnand en Jamie in de ochtend.
1: Laatste nieuws, NOS op 3, Martijn Middel, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ik ga straks even terug naar een bijzondere gebeurtenis in Rotterdam gisteren.
3: Nou, dit leggen we sowieso vast. Historisch moment.
2: Ja, hoog bezoek daar, maar van wie? Dat hoor je over anderhalve minuut.
4: NOS op 3.
2: Eerst, veel geld dat wordt ingezet om te voorkomen dat jongeren in de zware criminaliteit komen, wordt verspild. Dat zeggen experts tegen het tv-programma Zembla. Ieder jaar trekt het kabinet 100 miljoen euro uit. Dat wordt bijvoorbeeld uitgegeven aan voorlichting.
5: Dus over laat je niet ronselen om drugspakketjes te bezorgen. Wordt geen geld, ezel. Of ze gaan met z'n allen naar een film kijken en dan daarover napraten. En daarvan zagen alle deskundigen, daar is veel onderzoek naar gedaan, dat werkt eigenlijk niet. He, die groepsvoorlichting, dat ze niet de misdaad in moeten gaan. He, dat de criminaliteit slecht is, dat het niet loont. Ja, dat landt eigenlijk niet bij de jongeren.
2: De experts zeggen dat het veel beter werkt om jongeren persoonlijk te begeleiden. Bij een zwemplas in Dordrecht is gisteravond een man van 18 verdronken. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hij werd uiteindelijk uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij overleden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België zijn uit het ziekenhuis. Drie anderen nog niet. Bij de botsing tussen een trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. De chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. Australië verlengt de quarantaine van 6 passagiers van virusschip Hondius. Het groepje keerde op 15 mei terug naar Australië en zit sindsdien in quarantaine. Ze zouden op 5 juni weer naar buiten mogen, maar de minister van Volksgezondheid heeft die periode nu verlengd tot 23 juni.
4: Het WK voetbal.
2: Ja, hoog bezoek voor amateurclub RVV Blijdorp in Rotterdam. De selectie van Curaçao kwam daar langs voor meet and greet. En dus was het handtekeningen en foto's jagen voor de fans van Curaçao.
3: Oh ja, nou daar gaan we met die mooie foto, hè? Nou, dit leggen we sowieso vast. Historisch moment. Hij is mijn zoontje, de buren, familie, neven. Iedereen is mee, wat in mijn auto paste.
6: Iedereen in de auto geladen en nu op de foto met de grote baas.
3: Zeker weten, hè?
6: Met Dick Advocaat.
3: Yes!
6: Wie wordt de wereldkampioen?
7: Curaçao.
6: Tuurlijk, Curaçao.
8: Hey, gewoon blijven dromen, kan gewoon.
2: Curaçao bereidt zich in Nederland voor op het WK. Over 2,5 week spelen ze hun eerste wedstrijd tegen Duitsland. Het weer, ja, zomer, veel zon, weinig wind. 22 graden in Groningen, 24 in Utrecht, 28 in Limburg.
1: Lekker zeg. En mijn voorspelling, Martijn, Duitsland gaat niet langs Curaçao komen. Ik denk een gelijkspelletje, 0-0 of een 1-1. Maar ik denk dat Curaçao nog een stunt gaat laten zien. En dat begint bij Duitsland.
2: Ja, maar wereldkampioen?
1: We sluiten niks uit. Okay. Zeg nooit nooit. Yo. Dankjewel, Martijn. 356 kilometer aan file in Nederland. De A1 Hengelo richting Apeldoorn voor Twello. Nu 40 minuten. De A17 Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. Omrijden ze daar. Zorgen voor vertraging 20 minuten. En de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein ook 20 minuten.
4: 3FM.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
11: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
12: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
14: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
15: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
14: Die flitsers met Tom bij TomTom.
15: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
1: 3FM. Ja, ze zijn nog niet te koop.
0: Maar hier kan je ze gewoon winnen. De eerste tickets voor de tour van Vrouwtje.
1: Hoe je ze wint, hoe je erbij bent. Je hoort het zometeen hier. Eerst Alex Warren.

0: Fever Dream. FM. Wijnand en Jamie in de ochtend. Een hele goede morgen. En als je net je ogen hebt geopend, oh, wat ga je dan ontzettend blij worden als je naar buiten kijkt. Want ook vandaag weer zon, zon, zon, zon, zon. Het wordt vandaag 25 tot 28 graden. Hoe lekker is dat?
1: Ik ben er weer lekker op gekleed, hè?
0: Ja, je hebt weer sweater achter. Die komt ook vanochtend binnen, zegt hij tegen mij. Want ik heb gewoon een jurkje, een zomersjurkje. Zegt hij, dan ben je koud gekleed. Maar heb je even niet in de weer heb gekeken?
1: Nee.
0: Ik was even goed voorbereid.
1: Nee, ik heb een truitje. Maar goed, tot dusver in de airco van de studio is het prima te doen. Ook binnen.
0: Dus als je bij dat ziet, straks in zijn auto zonder shirt aan, dan weet je wat de reden was.
1: Kijk ook even vooruit naar morgen, want gaat het los. De kaartverkoop voor de aangekondigde tour van Vrouwtje. Nieuw album is al aangekondigd vorige week. Kijk je naar mij, komt in oktober uit. En gisteren dus die albumtour aangekondigd. Gaat langs alle grote poppodia van Nederland en ook naar België. Vrouwtje hangt aan de lijn. Vrouwtje, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: 2 jaar na Noodzakelijk Verdriet, in oktober nieuw album. En ik bedacht mezelf, hoe anders wordt dit album? En wat heeft daar het meeste invloed op gehad?
2: Nou, het wordt redelijk anders, denk ik. Maar toch ook wel echt een vrouwtje-album. Mm-hmm. Het is wat elektronischer. En ik denk dat misschien in de teksten de blik iets meer naar buiten is gericht dan de super introspectieve dingen die ik eerder heb gemaakt. De invloed, ja, god, ik ben weer 2 jaartjes ouder en ik ben met andere producers gaan werken. Dus gewoon net een andere aanpak.
1: En een fantastische tour ook aangekondigd. Een dubbel dikke tour noem ik het eigenlijk. Want heel veel venues doe je 2 keer. Je eindigt met niet 1, niet 2, maar 3 keer Paradiso.
2: Ja, het is wel een dikke tour.
1: Ja. En is er nog een plek waarvan je... Want sommige doe je 2 keer, niet allemaal. Is er nog 1 plek waarvan je denkt... Ja, zulke goede herinneringen aan. Daar kijk ik echt naar uit om daar ook weer te zijn. Je gaat ook naar België. AB volgens mij zag ik.
2: Ja, AB is wel echt een zaal. Dat is gewoon... Sowieso is het heel erg bijzonder om in België op te treden. En het leuke met België is ook altijd... Dan ben je lekker met z'n allen daar. En dan heb je een hotel. En dan maken we er altijd wel echt een feestje van.
0: Even nog lekker afteren dan in het hotel daar.
2: Precies. En 3 keer Paradiso is natuurlijk geweldig. Dan kan ik gewoon op de fiets naar mijn werk.
1: Fantastisch.
0: Hoe lekker is dat? Ja. Hey, de ticketverkoop van deze tour die start morgen om 10:00 in de ochtend. Maar jij hebt, als het goed is voor onze luisteraars, al een kleine verrassing.
2: Het voorprogramma. Ik heb een heel erg leuk voorprogramma die de hele tour meegaat. Dat is Jair Faria. Echt helemaal te gek. Ik ben echt super blij dat hij meegaat. Ik denk dat hij echt helemaal perfect aansluit op wat mijn fans leuk vinden.
1: Heel mooi. En 2 tickets mogen we ook al weggeven voor die tour. Je kan nu je naam sturen via de NPO Luister-app. Dan gaan we er iemand uitkiezen die een datum naar keuze mag pakken. En dan Vrouwtje mag gaan zien tijdens haar tour. Vrouwtje, dankjewel. En succes met de laatste dingen voor het album in aanloop naar oktober. En alle voorbereidingen voor de tour. Dankjewel voor je tijd.
2: Oké, super, dankjewel.

0: dag.
1: Dus het maakt eigenlijk helemaal niet uit waar je heen gaat of waar je heen wil.
2: Nee, je kan gewoon de data even checken op de Insta van Vrouwtje. Staat er allemaal bij. De verkoop start pas morgen dus. Maar als jij nu je naam even stuurt, dan gaan wij een plekje voor je regelen ergens op een gastenlijst. En dan ga je ook deze horen. Nieuw werk van Vrouwtje.

0: Don't You Worry Child, Swedish House Mafia op 3FM.
1: Rijnald en Jamie in de ochtend.
2: Eindigde dat nummer nou raar? Of ben ik dacht dat hij normaal dan altijd nog even zo'n laatste zinnetje zegt? Of ben ik helemaal koekoek aan het worden?
0: There was a time and we were in. Dat hij zo eindigde.
2: Toch? Dan dacht ik, nou, ben geen idee.
0: Hij stopte er ineens mee, dus...
2: Maar was er klaar bij Swedish House Mafia. Die dacht, de groeten en we gaan door. Het is bijna weekend. En dat is ook zeker iets wat bij jou gaande is. Want jij kan iets hartstikke fijns gaan winnen voor dit weekend.
0: Juist, een airfryer die staat hier. De Wijnand en Jamie airfryer. We spelen daarvoor laatste letter. Dat doen we elke dag 2 keer. Een groot klassement in de week. En wie op vrijdag de hoogste score heeft bij laatste letter, die wint de airfryer. Nou, hoe werkt dat spel? Je kiest een beginletter. Krijgt een categorie om een woord mee te maken. Is dat antwoord goed? Dan is de laatste letter van het antwoord meteen de beginletter voor je volgende antwoord. 30 seconden rammen, snel praten en nog sneller denken.
2: En iemand die dat gaat proberen, dat is Kira. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Op dit moment staat de hoogste score op 7.
3: Ja, hoog.
2: Dat is toch een klein stressmomentje dan, denk ik.
3: Ja, best wel een beetje, ja.
2: Het is best wel een moeilijk spel. Of tenminste, eigenlijk klinkt het altijd heel makkelijk totdat je hem zelf speelt en dat je dan toch altijd een beetje achter je oren krabt. Maar Kira, ik ga je nu allemaal positieve energie sturen, zodat het je gewoon gaat lukken. Wat is jouw startletter?
3: De G van Gerard.
2: Oké, ben je er klaar voor?
3: Yes.
2: Dan gaan we huisdier.
3: Gerbil.
2: Iets in je koelkast.
3: Een liter melk.
2: Film of serie?
3: Ik vaar hem al dicht. Ik weet het niet.
2: Een film of een serie met een K? Nee, je kan niet passen.
3: Een K. Ik heb geen idee, jongens. Het is te vroeg. Ik sta helemaal dicht, joh. Die druk. Wat echt is het?
2: Dat je dan ook zo dat dingetje achter je hoort. Hoe zeg je dat? Hoort
3: nou ja,
2: afgaan.
3: Dat, maar het was ook al. Ik dacht, ik zat even te rekenen. Ik denk 7. Hoe ga je dat dan doen?
0: Ja,
3: ik denk,
0: je moet niet nadenken. Je moet gewoon gaan.
2: Ja,
0: had je
2: gewoon
0: je speel of serie Kill
3: het is,
0: Bill.
3: Ja, jongens. Dit is gewoon niet een spel voor mij. Ik heb het al helemaal door. Oh, wat erg.
0: Karate Kids, King Kong.
3: Ja,
0: had je
3: ja nu,
0: zeggen,
3: kijk, nu kan ik je er 6 vertellen natuurlijk. Maar zometeen, of zo net is het helemaal niks.
2: Hey, maar weet je, je kan het ook gewoon nog een keertje oefenen. En dan doe je gewoon een andere keer mee. En wie weet dat het dan gewoon hartstikke goed gaat.
3: Ja, ik ga het gewoon proberen.
1: Wil jij ook kans maken op een airfryer? Stuur nu je naam via de NPO Luister-app en speel.

0: Freedom, George Michael op 3FM. En we gaan nog even iemand gelukkig maken.
1: Nou, zeker weten, want we zeiden net, er werden tickets weggegeven voor Vrouwtje, haar najaarstour van haar nieuwe album. Morgen gaat de kaartverkoop van start om 10 uur 's ochtends. Maar wij hebben twee kaarten.
0: Ja.
1: En die twee kaarten, die gaan naar niemand minder dan degene die zei: kaartjes voor Vrouwtje in Hedon zou echt fantastisch zijn. Donderdag 5 november, het is Sanne Hemmer!
0: Hey, Sanne, van harte gefeliciteerd. Jij gaat naar Vrouwtje, we nemen contact met je op.
2: NOS op 3.
0: Het laatste nieuws met haar middel. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. In Dordrecht is gisteravond een zwemmer van 18 overleden. Hij dook vanaf een vlot een zwemplas in, maar kwam niet meer boven. Oh. De politieagent is het water ingesprongen, maar kon hem niet vinden. Uiteindelijk heeft de brandweer hem uit het water gehaald. De man is nog met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is hij overleden.
0: Oh, wat een ramp, zeg. Wat vreselijk.
3: Israël roept nog meer inwoners van Zuid-Libanon op het gebied te verlaten. Ook de stad Tyrus ligt in dat gebied, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
4: Tyrus heeft al eerder al van die evacuatiebevelen gekregen. En is ook al wel eerder aangevallen, maar meer in buitenwijken. Vannacht in twee aanvalsgolven ook in het centrum van de stad. En ja, je moet je voorstellen, die evacuatiebevelen, mensen snappen echt niet waar ze dan naartoe zouden moeten. Want Beirut is al overvol. Ze zijn nog altijd heel veel mensen in Tyrus.
3: Israël zegt dat ze het gebied waarin ze aanvallen uitvoeren hebben moeten vergroten, omdat er veel Israëlische militairen sneuvelen door drones van Hezbollah. Jongeren krijgen steeds vaker huidproblemen door alle make-up en crampjes die worden aangeraden door influencers. Dermatologen slaan erover nu alarm in het AD. De skincare-routines op sociale media zijn de laatste jaren erg populair. Maar het blijkt dat de volgers er vaak clowns-eczeem aan overhouden. Je hebt dan een rode, schilferige huid met kleine puisjes rond de mond, neus of ogen.
0: Heb jij ook wel eens clowns-eczeem gehad?
1: Ik heb nog nooit clowns-eczeem gehad, maar ik heb wel veel van dat soort crampjes. Zo, ja.
3: En in Kansas City is zo'n beetje de hele bevolking besmet met oranje koorts. Het Nederlands elftal zit tijdens de poolwedstrijden namelijk in die Amerikaanse stad. Onze correspondent nam alvast een kijkje en liep tegen een enorm kunstwerk met Van Dijk, Memphis en Dumfries aan.
5: It's so exciting for us here in America to be hosting the Netherlands. And we wanted to welcome them to our community in the best way that we could. So I was like, let me get out my orange paint, let me get out the plywood and let's go.
3: Ja, dat is nog niet alles. Ook de Hollandse pot wordt opgediend in Kansas. En daar lusten ze wel pap van, vertelt deze kok.
6: I'm making our Dutch stamp pot. Last week was our first week rolling it out. And I got a ton of text messages. Oh my god, everybody loves this stuff. It's so great. So, and we're probably going to keep it going after the World Cup, to be honest with you.
0: Ah, mooi man.
1: Stamppot.
3: Stamppot en een levensgroot kunstwerk in het oranje met Van Dijk, Memphis en Dumfries.
0: Kansas is ook wel, denk ik, een goede stad voor Nederland om in te zitten.
3: Ja, nou ja, daar hebben ze goed uitgekozen dan, toch?
0: Ja, lekker.
3: Kijk nog het weer. Ja, veel zon, weinig wind. Wordt gemiddeld een graad of 24 vanmiddag. In het noorden iets koeler. In Limburg een paar graden warmer.
0: Met nog een melding van de ANWB. 4 om precies te zijn. Tellen ze op 415 kilometer in Nederland. A1 Hengelo richting Apeldoorn voor Deventer-Oost. Nu een half uur. A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht. Even kijken, 20 minuten. A28 Amersfoort richting Zwolle voor Zwolle-Zuid. Een half uurtje. En de A50 Os richting Arnhem. Voor Renkum nu 25 minuten vertraging.
7: Bad bitches schreeuwen good morning. Bad bitches zijn al uit bed. Bad bitches die zijn vroeg wakker. En bad

0: Date donderdag. Bad bitches, last red 3. Altijd geswiped en gesneuveld. Onderdeel van de show waarin een luisteraar met een dateverhaal komt, waarbij de date het onderwerp is, want die date is gesneuveld. En vandaag bellen we met Nina.
1: Ja, en het schijnt een hele vieze date te zijn geworden.
0: Oh?
1: Ja.
0: In welke zin van het woord?
1: Ja, smerig. Dat is wat ik weet.
0: Ik ben heel erg benieuwd. Je gaat het zo meteen horen. John Newman staat voor je klaar. Love Me Again. Ik weet niet of dat ook haar vraag was, maar goed. En allereerst.

0: echte date donderdag dit, hè?
1: Waarom?
0: Het is een buitendate donderdag. Het is echt wel. Ja, dit is...
1: ja, dat is wel waar. Vind ik leuk, omdat meteen voordat we hier gaan beginnen, even een kleine tip.
0: Jij mist het ook een beetje.
1: Als je een beetje, ik mis af en toe even daten.
0: Nee, ik zie gelijk, ik zeg, oh ja, zegt ze.
1: Ja, ik vind dat zo leuk. En donderdag was echt mijn datedag ook. Dan 's avonds even met iemand uit eten of een drankje doen of weet ik het wat. Maar nu zou ik aanraden het park. Doe leuk even een mandje vullen, weet je wel.
0: Kleedje.
1: Een paar kaarsjes, kleedje. Doe even lekker drankje erbij.
0: Of level up, een bootje huren.
1: Dat is helemaal leuk, maar dan moet je wel water hebben. Ja, er zijn ook plekken waar geen water is.
0: Oh, om op te varen. Ik denk, je moet een fles water meenemen. Dan moet je wel water hebben. Hoezo? Yeah.

0: We lagen samen in een bootje gaan zitten op een voetbalveld.
1: Ook best grappig, eigenlijk. Ja.
0: Ja, het zijn de verhalen die je kunt doorsturen. 3fm.nl/swipe. Of even swipe sturen via de NPO Luisterapp. Heb je ooit iets meegemaakt tijdens een date? Je dacht, dit is heel raar. Of dit is echt heel gek gelopen. Of misschien heb je dat verhaal bij iemand anders gehoord. Maar je kent het wel en kun je het met ons delen. Je bent altijd welkom. En als beloning daartegenover staat gewoon een etentje voor twee. Dus gebruiken we je verhaal op de radio, dan krijg jij een etentje voor twee.
1: Ja, en dat gaat ook gebeuren bij Nina. Goedemorgen, Nina.
2: Goedemorgen.
1: Ik kan niet wachten op dit verhaal. Ik ben zo ontzettend benieuwd wat er nou precies is gebeurd.
0: Begin dus, bij het begin.
1: Ja, vertel even. Jij ontmoet iemand.
2: Ja, dit is echt 8 jaar geleden. In echt de piek van mijn studententijd. En het was super warm weer, net als deze week eigenlijk. En hij stelde voor om lekker naar Scheveningen te gaan.
0: Leuk.
1: Leuk, naar het strand.
2: Dus ik dacht, leuk, oké. Okay, want wij wonen in Enschede. Dat is echt de andere kant van het land, precies. Dus ik dacht, leuk, we gaan naar Scheveningen. Zo gezegd, zo gedaan. Wij liggen op het strand, het is super warm weer. Veel gedronken, weinig gegeten. Dus je zit denk ik altijd denken van, dat kan op de lange termijn die dag niet echt goed gaan.
1: Nee, maar, zonnetje op je bol is natuurlijk ook al wel een beetje heftig dan, ja.
2: Ja, precies. Dus we gingen terug naar Enschede en hij stelde voor, wil je anders nog wat drankjes doen bij mij thuis? En ik dacht, oké, hij woonde in het studentenhuis en ik kende een goede vriend van mij, die woonde daar ook. Dus ik dacht, oké, ik ken ook mensen die daar wonen, wat is het ergste dat kan gebeuren? Dus wij zitten nog bij hem in de tuin. Bij hem in de tuin wat drankjes te doen. Weinig, nog steeds heel weinig gegeten. Dus ik dacht, oké. Op een gegeven moment was ik best moe. En hij ook. Dus hij zei, ach, waarom blijf je niet bij mij slapen? Ja. Dus ik dacht, oké. Ik vond het nog steeds een hele leuke jongen. Ja. Dus ik dacht, ja, helemaal goed.
1: Ja.
2: Dus wij gaan naar zijn bed toe. En we beginnen een beetje te zoenen. En op een gegeven moment, hij kijkt mij aan. En hij begint te kotsen.
0: Nee!
2: Echt intens veel te kotsen over mij heen, over het bed, over zichzelf. Het zat echt.
1: Echt
2: overal. En hij had een badkamer meteen naast zijn kamer. Dus hij rende daar echt heen en begon zichzelf af te spoelen. Maar ik lag daar nog.
1: Ja, helemaal waar zat die kots? Van,
2: ja. Op mijn gezicht, op mijn shirt. Ja, echt.
0: Jij lachte.
2: Zo
0: hij rende weg en jij lag daar met je gezicht vol met zijn braaksel nog in zijn bed.
1: Echt waar.
2: Ja, echt
1: dit
2: heel
1: is
2: erg.
1: Mijn grootste nachtmerrie. Oh. Echt, wat zou dit erg zijn? Moest je zelf er niet van overgeven? Want dat zou denk ik mijn.
2: Ik was zo in shock dat ik echt dacht. Ik was ook meteen weer nuchter. Dat ik echt dacht, wat is hier nou gebeurd?
0: Met zijn braaksel over jouw gezicht.
1: Oh.
2: Ja, en dus ik dacht, oké, ik veeg het een beetje weg. Ik sta op, ik loop ook naar die badkamer. Maar hij was alleen met zichzelf bezig. Dus ik dacht, oké, ga ik me ook afspoelen. Maar hij liep daarna eigenlijk meteen naar zijn bed. Hij ging liggen en hij was weg. Dus ik stond daar nog van. Oké. Dus ik appte die vriend van mij die daar woonde. Van, hey, ben je nog wakker? Kan ik even naar je toe komen? Want dit gaat niet helemaal goed. Dus ik had het een beetje van me afgespoeld. En ik was naar die vriend van mij gelopen. En ik zei, weet je, ik ga naar huis. Er is net echt iets super ranzig gebeurd. Maar ja, hij kon het natuurlijk ook wel ruiken.
1: Ja.
2: En ik ben toen zo snel naar huis gefietst. Maar het enige wat ik dacht is, ik hoop dat niemand mij nu ruikt. Het was echt 3 uur 's nachts of zo. Niemand is natuurlijk op straat. En ik kwam thuis. Ik heb de kleren in een hoekje gegooid. Ik ben gaan douchen. Ik heb mezelf wel 5 keer afgespoeld. Maar toch denk je, oké, ik ruik het nog steeds. Ik ruik het nog steeds. Ik ruik het nog steeds.
1: Ik. En ik ben mijn haar en zo allemaal. Gadver.
2: Ja, exact. En ik heb de kleren in een was gegooid. De wasmachine is ook wel 3 keer aangegaan. En ik heb die kleren echt wel een tijdje niet aangeraakt. Maar toen ik die avond in bed lag, dacht ik wel echt, wat vreselijk.
1: Ja,
2: waarom is dit gebeurd?
1: Dat en snap ik.
2: nog wel die dag erna geappt met hoeveel het me spijt. En dat hij me nog wel wou zien. Maar ik dacht echt, laat maar zitten.
1: Groot gelijk. Nou, Nina, ik denk dat dit een van de ergste dates is die mij in ieder geval, als ik zou moeten kiezen, alles wat ik heb gehoord, zou dit mijn allerergste date ooit zijn. Dus
0: ik word er
1: daarom,
0: zelf misselijk van.
1: Daarom dat jij dan ook zeker een dinertje voor twee wint om deze date toch een beetje te overleven.
0: Ja, en te vergeten.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel voor het delen van je verhaal.
2: Geen probleem.
0: Oh, wat een verhaal zeg. Heb jij ook zo'n verhaal? Of ken je zo'n verhaal? Laat van je horen.

0: MC Hammer, Can't Touch This, 3FM. Het is 8 voor 9. Met een fantastische date gehoord van Nina. Ondergekotst in bed. Och, jongens, jongens, jongens.
1: Het is een fantastische date. Misschien je grootste nachtmerrie of niet dan.
0: Maar wel blij gemaakt met een dinerbon. En Niels zegt er nog bij. Wel goed, die dinerbon. Dan kan ze de volgende keer eerst een goede bodem leggen. Voordat ze gaan kantelen, dat is waar.
2: Dit is onze nieuwste single.
3: Here is my new single.
4: And this is my new single.
5: Nieuw op 3FM.
6: Bakermat en Rani. I love life.

0: Friday.
1: Air Friday!
0: En ook een Friday voor Jamie Barentan. Opa Flex sinds een paar weken. En de bus. De bus die gaat rijden. Harry Styles bus die eerder deze week van Groningen naar Amsterdam reed. Gaat hij morgen van Maastricht langs Sittard, langs Eindhoven, om daar allemaal luisteraars op te halen die naar Harry Styles gaan. Wij nemen ze mee en zorgen dat ze het hele concert kunnen zien. En weer veilig thuiskomen, ga je morgen ook alles over horen. Zometeen Ivo met onder andere David Guetta en Aiken.
2: Oh, dat is leuk!
0: Sexy bitch.
3: 3FM.
4: Ster. 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.

0: Delfzijl. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Hey, ik kan niet werken vandaag.
5: Hoezo?
4: Sorry, het is WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Nu bij Kruidvat, heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen, live your dreams.
10: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
11: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
12: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
13: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
12: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
13: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
15: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Bij een brand op een meisjesschool in Kenia zijn minstens 15 leerlingen omgekomen. NOS op 3. De brand brak iets na middernacht uit in een slaapzaal. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. De brandweer en politie hebben de brand geblust en zoveel mogelijk leerlingen geëvacueerd. Er zijn helaas vaker dodelijke schoolbranden in Kenia. 2 jaar geleden vielen er nog 21 doden bij zo'n brand. In Friesland is voor de 2e nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Vanochtend vroeg gebeurde dat in Drachten. Gisternacht in Burgum, nog geen 15 kilometer verderop. In beide gevallen is niet bekend of er iets is buitgemaakt. De verdachten zijn nog niet gepakt. De laatste eindexamens voor middelbare scholieren zitten er na gisteren echt op. En er is dit jaar flink meer geklaagd over de examens dan vorig jaar. Scholierenclub LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten. Dat is 100.000 meer dan vorig jaar. Er zat van alles tussen.
2: Ja, denk aan leerlingen die zich niet kunnen concentreren door geiten die tegen het examen zou mekkeren. Een leerling die zich niet kan concentreren doordat een surveillant te hard ademt. En daarnaast gaat een heel groot deel ook van de klachten over de druk die leerlingen ervaren. En dat zij het examen ook wel heel erg lastig vonden.
1: Voor eindexamenleerlingen is het nu 2 weken wachten totdat ze horen of ze geslaagd zijn. De herkansingen beginnen de week daarna. Ja, Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. Dat is heel bijzonder, want de club uit het zuiden van Londen speelde überhaupt nog nooit Europees voetbal. In de finale gisteravond werd het Spaanse Rayo Vallecano uit Madrid verslagen, dankzij de 1-0 van spits Mateta. En hij voelt zich zo.
3: I feel fantastic! I feel fantastic! We did it! First time in Europe, we did it! Now I just want to celebrate, I just want to party. And that's how I feel.
1: Ja, met het winnen van de Conference League staan er nu 3 trofeeën in de prijzenkast van Palace. En die hebben ze ook nog eens allemaal in een jaar tijd gewonnen. Het weer, gewoon weer zomer. Veel zon, weinig wind. 22 graden in Groningen, 28 graden in Limburg.
4: Yo. 3FM verkeer door de ANWB. Je krijgt van mij de 3 langste vertragingen in Nederland. Op de A10, Knopend Koenplein richting Knopend Koenplein. Voor Knopend Nieuwmeer, 48 minuten. De verbindingsweg naar de A4 richting Den Haag is dicht. Dan de A28 Amersfoort Zwolle voor Zwolle Zuid, 27 minuten. En de A50 Os Arnhem voor Renkum. Daar is je vertraging een kwartier.
5: En zo meteen hoor je Ivo.
6: 3FM.
7: Ster.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.

0: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal meer.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.

Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

Mind Shift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je voor vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mind Shift.

0: Ivo, wat een dag weer, hé. Wat een dag weer. 26 graden, strak blauwe lucht. De koperen ploert hoog aan de hemel. Ik zou zeggen, als het werken toelaat, doe niet te veel. Ook niet te weinig, maar zeker niet te veel. En vergeet je vooral niet in te smeren vandaag. En dat is niet het enige wat blijft plakken, hè. De tracks ook, die zijn echt jovel. Bijvoorbeeld zometeen nog een Italo da-da-da-da-da disco classic.
1: Hey Ivo, goeiemorgen.
0: Hey, good job, Toetie.
2: Goeiemorgen.
3: Gast erop.
0: Een onverwachte rock'n'roll classic van Joan Jett en The Blackheart. Dit is I Love Rock'n'Roll in tijdloze tracks bij 3FM.

0: in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
0: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
0: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu

Martin Garrix en Ed Sheeran Repeated op 3FM. Martin Garrix en Ed Sheeran Repeated op 3FM. Jaar de making. Hij werd zelfs jaren geleden al eens in een DJ-set van Martin Garrix geprimeerd. Maar inmiddels is ook echt uitgekomen eindelijk. En het mooie is, Martijntje die speelt deze zomer ook weer in Nederland. Die gaat het Formule 1 weekend op Zandvoort op de zondagavond afsluiten daar. De laatste Formule 1 van Zandvoort.

0: zijn van de partij. Oh, maar dat zou vet zijn. Zouden Akte en de Munnik het volkslied gaan doen dan, denk je?
1: Nou ja, zou ik geen slecht idee vinden.
0: Helemaal niet.
1: Ik zie ze dat wel doen.
0: Ja? Super vet.
1: Ja.
0: Of een andere mooie mashup of zo tussen boven genoemde namen zou ook hartstikke mooi zijn. Goed, we gaan het allemaal meemaken dit jaar in Zandvoort. De laatste Formule 1 voorlopig op de kalender. Diezelfde kalender staat dat het vandaag 28 mei is. En dat het zonnetje hoog aan de hemel staat. Geniet ervan. Met tijdloze tracks. Ryan Paris zometeen aan de Lumineers. En Ho Hey bij 3FM.

0: Lonely Boy. Hoor je bij 3FM, meer tijdloze tracks zometeen. Onder andere Linkin Park en ook Man at Work komt eraan zometeen.
1: De meeste muziek tijdens je werkdag. 3FM.
2: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
5: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
5: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 plus 1 gratis. Almhof Kwark en Mühle Milk, 1 plus 1 gratis. En

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
4: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.

0: is 1 minuut voor 10. Het nieuws met Martijn Middel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er gaat veel mis bij onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag.
2: NOS op 3.
1: Dat zegt Mariette Hamer, die het kabinet daarover adviseert. Als bedrijven een melding krijgen dat iemand zich grensoverschrijdend heeft gedragen, wordt er vaak een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Maar veel onderzoekers stellen niet de goede vragen of niet aan de goede mensen. En dat is pijnlijk, zegt Hamer.
3: Want als zo'n onderzoek niet goed gaat, kan dan iemand beschuldigd worden, terwijl het toch niet duidelijk wordt wat er nu precies is gebeurd. De melder zit vaak dat hij uiteindelijk toch niet een goed onderzoek heeft gekregen. En dan is dat eigenlijk nog erger dan als het er niks was.
1: Daarom moet er een speciale opleiding komen voor dit soort onderzoek, zegt ze. Zodat onderzoekers beter weten welke vragen ze moeten stellen en aan wie. Waarom zou je elektrische auto niet gebruiken als thuisbatterij? Vandaag starten autobedrijven Kia en Hyundai samen met energiebedrijf Vattenfall een proef waarbij 80 elektrische auto's als batterij aan het stroomnet worden gekoppeld. Als er genoeg stroom is, laat je auto op. Is er te weinig, dan kan je auto stroom terugleveren aan het net. Dat laatste is handig als veel mensen tegelijk stroom gebruiken en er extra nodig is, zegt deze expert.
4: Ik ben ervan overtuigd, als je een woonwijk hebt waar 1 op 10 auto's terug kan leveren, dat je met alle pieken in zo'n woonwijk recht kan halen. Een elektrische auto is een enorm krachtig apparaat als je hem goed inzet.
1: Nou, het is nu nog een proef. Veel elektrische auto's zijn ook nog niet geschikt om stroom terug te leveren, maar de meeste nieuwe modellen kunnen het wel.
2: Het WK voetbal.
1: Ja, en een opsteker voor bondscoach Ronald Koeman. Want Memphis Depay heeft vannacht de eerste helft meegedaan bij zijn Braziliaanse club Corinthians. Memphis was een tijd geblesseerd, maar kwam afgelopen weekend voor het eerst weer een half uurtje in actie. Het is net op tijd allemaal, want zaterdag moet hij zich melden in Zeist voor de voorbereiding op het WK. Het weer, ja, het is weer een zonnige dag met ook nog eens weinig wind. Met temperaturen van 22 graden in Groningen tot 27 in Brabant.
0: Dankjewel Martijn.
1: Jojo.
0: 3FM Verkeer door de ANWB. Je krijgt van mij de 2 langste vertraging in Nederland. Op de A27 Breda Utrecht voor Lexmond. 32 minuten vertraging door een ongeluk. En de A28 Amersfoort Zwolle voor Zwolle Zuid. Daar doe je er 14 minuten langer over.
5: En zo meteen door je IFO.
2: 3FM.
6: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Crayon kozijnen.
8: Je gaat de hele tijd dus heen en weer. Dat je denkt van Jezus, wat mooi dit. Naar wie ben ik, wat doe ik hier.
9: En dan ook nog lachen erbij.
8: Maar wow, ik denk, waar slaat dit op?
9: Waar slaat dit op?
8: Dit is toch niet hoe het
9: gaat. We staan 20 jaar, bro. Dat moeten we toch vieren?
10: De making of de jeugd van tegenwoordig. Morgen 10 uur VPRO NPO 3.
11: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
12: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Ila.

0: last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
2: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
4: 3FM. Ivo van Breukelen.
5: Hey, goedemorgen. Tot 12 uur alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde. Tijdloze tracks bij 3FM. Met zometeen uit Australië. Man at Work Down Under. Eerst Ellie Goulding. Dit is Barn.

tijdloze tracks zijn die je nog niet voorbij hebt horen komen. Die kan je altijd insturen, hè. Gratis en voor niets. Nou ja, niet voor niets, maar wel gratis via de NPO Luister-app. Laat maar weten wat je zou willen horen. Zometeen hier Just A Jack Style, Turn the Lights Up. En eerst link.

Hi, Remember Me, hoorde je een tijdloze tracks bij 3FM... waar we nu aankomen bij een plaat die voor mij altijd onlosmakelijk verbonden zal blijven met de begrafenis van mijn ex-vriendinnetje, die overleden is op haar 21ste. Vandaag toevallig in 2012. En met het instarten van deze muziek kwam destijds inderdaad de kist de kerk in. Dat vergeet je dus nooit meer. Wat dat betreft, mooi om die vandaag te draaien. Coldplay Paradise voor Lieke.

En Sofa King hoorde je bij 3FM. Het is 1 minuut voor 10:30. Dat betekent 1 minuut voor tijd om een bakkie breuk weg te geven. Breukies, breukies, er is niemand die daarop let hoor, op die tijd. Dus wat dat betreft kunnen we gewoon van start gaan. Het principe van het spel is eigenlijk best eenvoudig.

het juiste antwoord insturen via de NPO Luisterapp om kans te maken op een bakkie breuk. Koffiebonen, gemalen koffie of thee. Laat maar weten via de NPO Luisterapp. JCA komt eraan, Bruno Mars, Risk It All. En eerst in tijdloze tracks, Vanessa Carlton bij 3FM.

0: Ja, waarom dan?
1: Ik heb, viskat vind ik wel moest.
0: En met of zonder bies?
1: Nou ja, ik werk er pas net, dus ik heb er een hele verstand van, maar ik weet wel van vis gaat, dat vind ik het mooist.
0: Nou, dat wordt nog even met de neus in de boeken dan. In de laminatenrietjes zit je.
1: Ja.
0: Hey, het hoge woord is van jou, Tigo. Welke twee tracks staat in deze mashup?
1: Story I'm Here for Someone Else van Benson Boone en Gangster Paradise van Coolio.
0: En dat betekent dat het bakkie leuk vandaag voor jou is. Je kunt kiezen, sterker nog, je mag kiezen. Nee, je moet kiezen. Koffiebonen, gemalen koffie of thee?
1: Doe dan met thee, want ik lust geen koffie.
0: Kijk, dan zijn we er snel uit. Gaan wij een bakkie breuk in de vorm van thee naar je opsturen. Thanks voor het meespelen. En nog een hele mooie donderdag.
1: Ja, dankjewel. I'm sorry I'm here for
2: someone else.

0: zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal meer.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.

0: Je gaat de hele tijd dus heen en weer. Dat je denkt van Jezus, wat mooi dit. Naar wie ben ik, wat doe ik hier.
1: En dan ook nog lachen erbij.
2: Maar wow, ik denk,
3: waar slaat dit op?
1: Waar slaat dit op?
3: Dit is toch niet hoe het
1: gaat. We staan 20 jaar, bro. Dat moeten we toch vieren?
4: De making of de jeugd van tegenwoordig. Morgen 10 uur VPRO NPO 3.
5: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
6: Honda, the power of dreams. Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
7: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
6: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
9: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
12: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
13: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1, plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2, plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: Goedemiddag, goedemorgen.
1: Goedemorgen, straks hoor je waar de kleine generaal gisteren uithing. NOS op 3. Eerst iets anders. Israël heeft vannacht de stad Tyrus in Zuid-Libanon gebombardeerd. En Israël roept nog meer inwoners daarop om het gebied te verlaten. Gisteren werd bekend dat de Israëlische troepen verder Libanon zijn binnengetrokken. Libanezen op de vlucht weten niet meer waar ze heen kunnen, vertelt verslaggever Sander van Hoorn in Tel Aviv.
2: Daar zijn dus honderdduizenden mensen in Libanon die zich vertwijfeld afvragen of ze nog veilig zijn. En of ze dan moeten vluchten naar plekken waar ook al honderdduizenden mensen naartoe gevlucht zijn. En waar het dus overvol is en waar ze niet wonen, hun leven niet hebben. Duivels dilemma.
1: Officieel geldt een wapenstilstand tussen Israël en de Libanese regering, maar dat betekent dus niet dat er geen aanvallen meer zijn. Israël zegt te bombarderen om Hezbollah in Libanon te kunnen uitschakelen. Kinderen in groep 8 zitten steeds meer op hun telefoon. Maar toch bewegen ze nog net zo soepel als een paar jaar geleden. Blijkt uit onderzoek van de onderwijsinspectie. Bijna de helft van de leerlingen speelt meer dan 3 uur per dag spelletjes op hun telefoon. 15% zelfs meer dan 5 uur. Maar in de gymzaal scoren ze nog net zo goed op beweegvaardigheid. Wel komen kinderen minder vaak in beweging dan vroeger. Ze komen steeds minder op de fiets naar school en spelen ook minder buiten.
3: Het WK voetbal.
1: Hoog bezoek voor amateurclub RVV Blijdorp in Rotterdam. De selectie van Curaçao kwam daar langs voor meet and greet. En dus was het handtekeningen en foto's jagen voor de fans van Curaçao.
4: Oh ja, nou daar gaan we met die mooie foto, hè? Nou, dit leggen we sowieso vast. Historisch moment. Hij is mijn zoontje, de buren, familie, neven. Iedereen is mee, wat in mijn auto paste.
5: Iedereen in de auto geladen en nu op de foto met de grote baas.
4: Zeker weten, hè?
5: Met Dick Advocaat.
4: Yes!
5: Wie wordt de wereldkampioen?
6: Curaçao.
5: Tuurlijk, Curaçao.
7: Hey, gewoon blijven dromen, kan gewoon.
1: Curaçao bereidt zich in Nederland voor op het WK dus. Over 2,5 week spelen ze hun eerste wedstrijd tegen Duitsland. Het weer, het is weer een zonnige dag met ook nog eens weinig wind. Met temperaturen van 22 graden in Groningen tot 27

0: Het is slechts 23 minuten, dus dat schiet al op.
1: En zo meteen een Ivo.
2: 3FM.
3: Ster. Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
5: Peugeot.
3: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
10: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
9: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
11: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
14: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in het Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
15: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
16: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Van Breukelen.
0: Ja, hartelijk goedemorgen. Het is 11 uur geweest. Die luistert tijdloze tracks bij 3FM. Met zometeen.

Onze tijdelijke medelandbewoner Harry Styles hoorde je American Girls in tijdloze tracks bij 3FM. Gisteren draaiden wij een waanzinnige plaat van Whitney Houston. Toen zei ik al, nou morgen misschien leuk om er nog eentje te draaien. Nog zo'n vergeten 90's parel van Whitney Houston. Daar kwamen gisteren ook wat appjes over binnen. Via de NPO Luisterapp. Onder andere van Jelle. En die vroeg deze aan. Ja, daar ben ik helemaal game ben ik. Geniet van een van de mooiste stemmen die deze aardkloot ooit gekend heeft. Whitney Houston. Er is Step by Step in tijdloze tracks bij 3FM. Well,

0: Dancing in the Flames, you're the Weeknd bij 3FM. Ja. Heerlijk hoor, nee. Kijk toch wel elke dag als ik dan thuis zit. Weer naar uit naar dit moment. Waarom kijk jij daar zo verbaasd bij? En Jan-Willem, waar is jouw plofkap?
1: Sorry, een momentje hoor, dan zal ik heel even...
0: Ja, dank u.
1: Sorry.
0: Kijk.
1: Beter met bescherming.
0: Ja.
1: Goed, waarom kijk je daar zo naar uit?
0: Omdat ik dat al een leuk moment van dit programma vind elke dag.
1: Nou, dat mag ook, en vind ik ook.
0: Nou, hartstikke mooi. We zitten weer lekker op één lijn, je hoort het. Wij gooien zo een balletje op ons roulettewiel. En dan komt dat op een gegeven moment stil te liggen op een vakje. Dat gaat de laatste dagen betrekkelijk snel. Dus dat scheelt ook weer. Als hij stil komt te liggen op een vakje, weten we in welke muzikale categorie jouw ultieme tijdloze deck kan aanvragen. Daartoe heb ik weer de pauken van Rob Jansen geleend. Robert Jansma, dankjewel. Croupier, take it away.
1: Dankjewel.
0: Kletter weer.

0: tijd relatief snel mee.
1: Je hebt het gejinxed.
0: Ja, dat blijkt maar weer, joh. Blijf maar gaan. Hey. De rook is wit.
1: De rook is wit, de witte rook. Ja, en dit is toch weer bijzonder. Maar het is geworden nummer 0.
0: Niet waar.
1: Het groene vakje.
0: Nou, dan zijn er dus nummer 0 is het groene vakje inderdaad. Dat betekent geen beperkingen. Gewoon simpelweg de vraag. Wat is jouw ultieme tijdloze track? En dat is dus genre, taal, geslacht, alles overstijgend eigenlijk. Mag alles zijn. Het kan iets van eigen bodem zijn. Het kan iets van andere bodem zijn. Het mag iets AI zijn zelfs.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dat kan, hè. Ja, als jij zegt, van, ik vind die Pavel Uthé, die Afro-Soul-versie... waar Jasper Leijders ook zo dol op is, zag ik bij Nieuwsuur.
1: Ja.
0: Dat kan ook gewoon, hè. Die kan je ook aanvragen. Dus de vraag is simpelweg, wat is jouw ultieme tijdloze track? Kom maar door via de NPO Luister-app.

0: Shady hoorde je in tijdloze tracks bij 3FM. Vraag een plaat aan, vraag een plaat aan, vraag een plaat aan. Het was weer eens een keer het groene vakje vandaag, oftewel de categorie 0. En dat betekent dat je geen genrebeperking hebt en dus gewoon alles kan aanvragen wat je in je hoofd opkomt. Harmen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen jongen, hoe is het met jou dan?
1: Goed.
0: Dat is mooi.
1: Lekker wat koeler, dus dan...
0: Dat is fijn.
1: Kun je wat doen.
0: Dat is fijn. Hey, gaan we elkaar nou nog zien over, wat is het, een paar weken bij Lago Lago?
1: Hey, ik ben bang voor niets.
0: Hoi, hoi, hoi.
1: Ja, sorry.
0: Nou, mooi weer. Zit ik me het hele jaar op te verheugen,
1: ja.
0: Haakt die af.
1: Nou ja, ik ben op zich waarschijnlijk wel in de buurt. Dus als je buiten de park kan, dan schrijf ik de kalm mee.
0: Dat lijkt mij onveilig.
1: Nee, precies.
0: Hey, nou dan maar gewoon een goede plaat draaien op de radio. Wat is jouw ultieme tijdloze track?
1: Spiller en Sophie Ellis-Bextor met Groove Jazz.

0: Ja, inderdaad. Ja,
1: ja, heerlijk.
0: Ik heb een handdoek aangetrokken vandaag. Heerlijk. Lekker in het zonnetje.
1: Nou, hartstikke mooi.
0: Zo uitspreiden op de parkeerplaats. Ga ik er lekker op liggen na de show.
1: Kan je weer afdrogen natuurlijk. Na het draaien van al die hete hits.
0: Ja, dat wordt zweten zometeen. onder andere natuurlijk, je weet het hè, de drie belangrijkste liedjes van vandaag. De 3 over 12 van 3 FM. Er komt een classic band weer vandaag naar Nederland.
1: Oeh.
0: Graag geziene gasten in Nederland. En ook Nederlandse muziek komt voorbij. Want een Nederlandse grootheid heeft een hele tour aangekondigd. Dat is wel even geleden.
1: Oh.
0: Mooi zometeen.
1: Nou, dat zometeen dus in de 3 over 12. Bij Mart, veel plezier zo. En ik stap weer in mijn fast car.

0: Dit was een programma in de zendtijd voor...
1: Zometeen op 3FM. Maart. Met onder andere deze.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.

0: en altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Helemaal los bij Ethos.
4: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Obelink, alles voor kampeergeluk.
7: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
6: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
8: Alles voor kampeergeluk.
9: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
10: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
11: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
12: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
13: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
15: Lekker zoet.
14: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95.
16: Dan gaan we vieren.
14: Aldi.
13: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
15: Dat is nog eens voordeel.
14: Ja.

0: liedjes van deze donderdag. De 3 over 12 van 3FM hoor je zo meteen. Eerst gaan we naar het nieuws. Krijg je van Stef Bandstra.
1: Ja, goedemiddag. Deze vrouw kwam in actie na een vakantieergernis.
2: En toen ben ik op balkon gaan zitten. Ja, het waren leuke reacties. Want ze wisten toch niet wie het gedaan had.
1: NOS op 3. Ja, en wat voor ergernis precies, vertel ik je zo meteen. Eerst heel wat anders. Bij nieuwe aanvallen van Israël op het zuiden van Libanon zijn meerdere doden gevallen. Er zouden zeker 9 slachtoffers zijn. Onder meer de stad Tyrus werd gebombardeerd. Gisteren riep Israël inwoners van die stad al op om te vluchten naar het noorden van het land. Maar dat gaat lastig, vertelt verslaggever Sander van Hoorn.
3: Dan kom je al vrij snel in Beirut uit. Maar daar zijn natuurlijk eerder al zoveel mensen naartoe gevlucht. Daar zitten in totaal nu al meer dan 1 miljoen ontheemden in Libanon. Die dus nog voor een deel in Tyrus zitten en in andere wat grotere steden en dorpen in het zuiden van Libanon. Maar het overgrootste deel zit in Beirut. Daar zitten de mensen niet op die mensen uit het zuiden te wachten.
1: Ja, officieel is er een wapenstilstand tussen Israël en de Libanese regering. Maar dat betekent dus niet dat er geen aanvallen meer zijn. Israël zegt te bombarderen om Hezbollah in Libanon uit te schakelen. Nog altijd is alcohol de belangrijkste reden dat mensen aankloppen bij de verslavingszorg. Dat blijkt uit nieuwe landelijke cijfers. Er is verder een stijging te zien in het aantal mensen dat hulp zoekt voor online gokken en ook designerdrugs. In totaal werden vorig jaar bijna 68.000 mensen behandeld in de verslavingszorg. En dat is ongeveer evenveel als het jaar daarvoor. Voor het eerst is echt aangetoond dat één en dezelfde bruinvis zowel in de Oosterschelde als in de Westerschelde rondzwemt. Onderzoekers van Stichting Delta Bruinvis hebben daarvoor gebruik gemaakt van foto-identificatie. Ja, grote vraag is nu hoe die bruinvis van de ene in de andere zeearm van de Noordzee is terechtgekomen. Ja, en het vakantiegeld is binnen. De reis is misschien al geboekt. Omroep Brabant hoorde dat mensen zich nu al druk maken om het handdoekje leggen bij het zwembad van het hotel. Deze oudere vakantiegangers weten er wel wat op. Van een soort parkeerkaart op je stoel tot een wat lompere actie.
2: Ik heb wel eens alle handdoeken bij een hotel het zwembad ingekikkerd.
4: Welke reactie kreeg je toen?
2: Nou, de portier vond het geweldig. Die lag helemaal in een deuk. En toen ben ik op balkon gaan zitten. Nou, het waren leuke reacties. Want ze wisten toch niet wie het gedaan had.
1: Ik heb nog weer voor je. Nou, zonnebril op en smeren zou ik zeggen. Vanmiddag zon overgoten bij 20 graden in Groningen tot 28 in Maastricht. 3FM.
5: Ster. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Hey jij daar.
7: Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
7: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Een nieuwe grill. Op ons terras.
9: Sorry, het is WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor €139,99. Alleen bij Mediamarkt.
7: Heb jij ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrij vakanties.
10: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
12: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
13: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
14: Kijk op kwf.nl/voor wie.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Nu bij Quantum tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
17: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
18: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
19: Chris?
20: Ja?
19: Hoef jij niet te werken vandaag?
20: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek.
19: Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
20: Dus, heb je nu...
19: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
20: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
21: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
22: Yes, hij doet het.
23: Ja hoor, dat kan zeker.
21: Oh ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
24: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
25: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.

0: tijdstretch van de dag in de 3 over 12 van 3FM. Met vandaag op nummer 3 een act die je vanavond live kunt gaan aanschouwen. Skank en Nancy staan ook op Doop op dit jaar, mocht je daar naartoe gaan. Maar vanavond staan ze ook in Nederland. Je hoort ze op nummer 3 met Hedonism.
1: 3 over 12. Nummer 3.

0: de Nederlandse radio.
1: 3 over 12.
0: Hoorde je op nummer 2 Fever Dream van Alex Warren. Een van de allerpopulairste artiesten van het moment wereldwijd. En daarom een plekje waard in de 3 over 12 van vandaag. Dat is waar je naar luistert. Ik ben Maarten en ik vind het fijn om je elke dag even een kleine update te geven. Net na 12 breken we samen even die dag doormidden. En hoor jij meteen wat het belangrijkste muzieknieuws is. In de vorm van de 3 belangrijkste tracks van de dag hier op 3FM. En oh, gisteren is er een bommetje gedropt waar zo'n groot deel van Nederland zo gelukkig mee gaat zijn. Het was Vrouwtje die gisteren, ja, ook voor mijn gevoel niet echt iets geteased had of zo dat het eraan zat te komen. Maar ineens kondigde ze aan, er komt een nieuwe clubtour aan. Als je vanmorgen naar de ochtendshow van 3FM hebt geluisterd, raad ik je sowieso aan om elke dag tussen 6 en 9 te doen naar Wijnand en Jamie in de ochtend. Dan ben je altijd op de hoogte van dit soort scoops. Ze was vanmorgen al even de gast in de ochtendshow. En daar vertelde ze dat die tour onder andere langs het Paard in Den Haag, Hedon, Paradiso en ook een aantal zalen in België gaat, waar ze ook bakken vol met fans heeft. Je hoort Vrouwtje met haar nieuwe clubtour bovenaan in de 3 over 12 van 3FM. Dit is Ik Wil Dansen.

0: artiesten gaat zijn. Maar ik kan me indenken dat je denkt, god ja, die drukt allemaal voor somber. Ik ben zelf meer van andere artiesten, andere soorten festivals, waar het misschien net iets minder dring is om alle hippe, alle coole artiesten te zien, waar alle mensen met moeilijke kleren naartoe willen. Nou, dan hebben we echt sensationeel nieuws voor je.
1: 3FM op Pinkpop.
0: Dan moet ik zeggen, zet ik het eigenlijk een beetje slecht neer. Want Pinkpop heeft een line-up, jongen, dit jaar. Dat is echt ongekend. En zeg je Pinkpop, dan zeg je 3FM. Zeg je 3FM, dan zeg je Pinkpop. Dus over een kleine 3 weken kan je je biezen pakken naar Landgraaf. Kan je naar het zuiden des lands om daar een ongelooflijk keur aan artiesten te gaan zien. Het grote voordeel, dat is wat ik probeerde te zeggen, is Lowlands heeft allemaal van die soort van tent stages. En die puilen op een gegeven moment helemaal uit. Pinkpop, bloed eenvoudig. Supergroot veld, 2 grote stages en je bent er gewoon. En daar ga je, nou, bijvoorbeeld, ik ga er een paar noemen. The Cure, 21 Pilots, Foo Fighters en Editors zien. Voor de mensen die een beetje van het stevige, een beetje van het rockwerk houden. Sarah Larsson, Teddy Swims, Roxy Dekker. Kan je daar ook gewoon gaan zien voor de popliefhebbers. Ik zou je graag Kingfisher willen tippen. Of bijvoorbeeld Bente en Susanna Freek. Die zijn daar ook. Nou, echt een ongelooflijke hoeveelheid aan artiesten. Waarom vertel ik je dit nou? Want je denkt, ja, ik weet wat een kaartje kost. Ik heb op dit moment geen kaartje. Nou, dat hebben we bij 3FM dus voor je gefixt. Vanaf komende maandag maak je hier bij 3FM kans op de laatste tickets voor Pinkpop. En ze hoeven je helemaal niks te kosten. Daarvoor zetten we het welbekende 3FM ticketalarm in. Hoor je vanaf komende maandag,

luisteren naar 3FM en je hoorde Summer met Potential. Op zich goed nieuws. Als je Summer live zou willen gaan zien, hij is dit jaar te spotten tijdens Lowlands in Biddinghuizen. En ik denk dat hij daar een van de meest bezochte

Shortchanger winning team. Ze hebben namelijk een nieuw liedje. Althans, ze zijn bezig met een nieuw liedje. En mocht je denken, goh, over welke boeg zouden ze het dit keer gooien? Exact dezelfde. Dit stond in hun Insta-story.

opzet van het liedje, dat begrijp je. Ze zijn hem nog aan het maken in de studio. Maar ze dachten, dat pianootje dat heeft ons goed gezet, dus dat gaan we er gewoon lekker in houden. Hey, laten we eerlijk zijn, iemand als Kygo die heeft ook 900.000 zomerhits met een vergelijkbaar receptie gescoord. Ik sta ook 4 keer in de week gewoon pasta bolognese te maken, dus ik geef ze groot gelijk. Je hoorde de Bauza en de Magnetic, zojuist bij 3FM. Dit is Kensington nu.

0: Garrix & Jax Told You So hoorde je bij 3FM. She is back.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: En met She bedoel ik in dit geval Lola Young. Afgelopen weekend stond ze voor het eerst in bijna een jaar, give or take, weer op de planken in Engeland. Ze heeft het afgelopen jaar moeten gebruiken om af te kicken en om in therapie te gaan, nadat ze een soort spoor van slechte ervaring had achtergelaten op podia waar ze stond en in televisieshows, afgebroken optredens, last minute afgezegde late night shows, allemaal dat soort zaken. Nou, toen ze afgelopen weekend eindelijk weer op het podium stond, deed ze daar haar nieuwste liedje. En dat nieuwste liedje gaat over hoe het nu met haar is. En je kent haar van haar liedjes Messi en Dealer van vorig jaar misschien wel. En dat zijn, hebben een beetje een rauw randje, zijn een beetje poppy, zijn net wat vrolijker dan dit liedje. Maar dat heeft een goede reden, want hoe het nu met haar gaat, dat is waar dat liedje over gaat. En het gaat over dat ze nu niet meer drinkt, dat ze geen drugs meer gebruikt en dat ze het leven gewoon even helemaal opnieuw moet uitvinden. En waar ze eigenlijk over zingt, vind ik wel bijzonder. Ze zingt over, ja, ik kom nu weer op dezelfde plekken, ik doe weer dezelfde dingen. Ze zit in haar geval nu weer in de studio om liedjes te maken, maar ze herkent die plekken gewoon niet meer zoals vroeger. Een stukje van haar ligt daar nog en dat stukje krijgt ze nooit meer terug en ze heeft een beetje moeite dat te accepteren. Ik vind het een heel bijzonder liedje en ik denk ook waard om het te bewaren voor als je een keer niet zo lekker in je vel zit. Over hoe gewoon niks meer hetzelfde voelt als je ergens doorheen gaat, ook al doe je nog wel precies dezelfde dingen. De nieuwste van Lola Young is hier op 3FM. Hij heet From Down Here.

Dit is 3FM. Home of the tijdloze tracks. Deze hoort daar zeker bij. Tijdloze tracks hoor je iedere werkdag tussen 9 en 12 met Ivo van Breukelen. Liedjes met eeuwigheidswaarde. Wat mij betreft hoort Mojo met Lady daar zeker ook bij. Maar deze twee ook. Die hebben een liedje gemaakt die gaat tot in de eeuwigheid mee. Durf ik wel €2 op in te zetten. Sam Fender, Olivia Dean.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten. Nu 1, plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs. 2, plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Nu bij DA. Alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
5: De vriendelijke specialist. DA.
2: Fit voor iedere rit. Met de banden van Goodyear en de service van Profile.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-reizen. Live your dreams.
7: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
6: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
7: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
8: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joujou.
8: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
11: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
12: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
11: En met extra korting.
12: Zullen we?
11: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: eerst het nieuws, dat krijg je van Stef Banstra.
1: Ja, goedemiddag, het stadhuis van Den Haag is ontruimd geweest. NOS op 3. Volgens de politie was er een verdachte situatie. Een man zou tegen de portier hebben gezegd dat hij een bom bij zich had. Deze verslaggever van Omroep West ziet dat er iemand is opgepakt.
2: Een ontklede man, niet helemaal ontkleed, op een onderbroek na en geblinddoekt. En geboeid uiteraard. Die werd naar buiten geleid en in de politiewagen gezet en afgevoerd. Het gebeurde allemaal vrij rustig. Het bleef ook vrij rustig, maar dat het een hele verdachte en heftige situatie was, dat is wel duidelijk.
1: Ja, vanwege die situatie zijn trams en bussen in Den Haag een tijdje omgeleid. En nu rijdt alles weer normaal. Je gaat meer dan 2 keer zoveel betalen als je met PostNL een rouwkaartje de volgende dag wil laten bezorgen. Die prijs is nu nog €1,40 en dat wordt €3,25. Ja, er zit echt niks anders op, zegt de directeur van PostNL.
3: Als we een netwerk hebben wat we aanpassen op deze nieuwe tijd, en de postbezorger komt nog 3 keer in de week in de straat in plaats van 5 keer in de week, maar je wil de rouwpost wel de volgende dag hebben, dan moeten we dat in een ander netwerk brengen. En dat is een duurder netwerk en daar zullen we dus de tarief ook op moeten aanpassen om dat kostendekkend te doen.
1: Ja, vanaf juli mag PostNL 2 dagen doen over het bezorgen van gewone post. Dat is nu nog 1 dag. En rouwkaarten moeten om die reden worden meegegeven aan pakketdiensten als die de volgende dag moeten worden bezorgd. Ja, en dat is een stuk duurder, zegt PostNL.
4: Het WK voetbal.
1: Ja, dat is eigenlijk nog niet eens begonnen, maar in Kansas City is zo'n beetje iedereen nu al besmet met oranjekoorts. De Nederlands elftal zit tijdens de poolwedstrijden, namelijk in die Amerikaanse stad. Onze correspondent stam alvast een kijkje in Kansas City en lief tegen een enorm kunstwerk aan met Van Dijk, Memphis en Dumfries.
5: It's so exciting for us here in America to be hosting the Netherlands and we wanted to welcome them to our community in the best way that we could. So I was like, let me get out my orange paint, let me get out the plywood and let's go.
1: Ja, dat is nog niet alles. Ook de Hollandse pot wordt opgediend in Kansas en daar lusten ze wel pap van, ziet deze kok.
6: I'm making our Dutch stand pot. Last week was our first week rolling it out and I got a ton of text messages. Oh my god, everybody loves this stuff. It's so great. We're probably going to keep it going after the World Cup, to be honest with you.
1: Ja, gaan we naar weer toe. Nou, niet echt weer voor een stempot, zou ik zeggen. Vanmiddag zon overgoten bij 20 graden in Groningen tot 28 in Maastricht.
0: Dat brief en verkeer van de ANWB. Iets meer files inmiddels, maar ja, het mag allemaal niet echt een naam hebben. Alleen wat problemen in Limburg op de A2 in de richting van Maastricht is een ongeluk gebeurd. Daar zijn er ter hoogte van echt 2 rijstroken dicht. Heb je 40 minuten vertraging. Dat is net voor het punt waar de A2 en de A73 samenkomen. Dus ook op die A73 in de richting van Maasbracht staan door dat ongeluk best wel veel auto's op een rijtje. 30 minuten vertraging voor knooppunt het Vondelenaar. Andere verlies in Nederland zijn op dit moment 10 minuten of korter.
4: 3FM.
7: Ster.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
9: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
9: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
11: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
11: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
0: 3FM. Mark Meijer. Kan het nog lekkerder dan met David Guetta when Love Takes Over op de radio? Jouw kans zometeen op een 3FM kantoorplantje. En de nieuwste Olivia Rodrigo onderweg? je moet het er wel mee doen.

Kelly Rowland, When Love Takes Over. Wat een zomerbanger. En ik wil hem speciaal opdragen aan Freddy, die een appie gestuurd heeft. Die zit gewoon op Kos, in Kos, I don't care, in een of ander prachtig resort in Griekenland. Lekker met oortjes in. 3.

0: het nou leuk vindt of niet. Dan wordt het een beetje een eenzijdig spelletje, want je hoeft niet mee te doen. Maar hallo, weet je wat er op het spel staat? De 3FM kantoorplant. Dat is een ding, jongen. Dat is een beste unit. Dat is een pannenkoekplantje met het 3FM-logo in het blad. Hij komt ook al met een naamkaartje. Ze hebben allemaal al een naam. Zijn ze mee geboren? Zo gebeurt dat. Ingeschreven bij de burgerlijke stand. En daar zijn ze dan. Ze kunnen voor jou zijn. Er kan een plantje jouw kant op komen als je meedoet aan BN'er met een baan. Het concept van het spelletje is... je hoort zometeen de stem van een BN'er en achtergrondgeluiden van een bepaald beroep. Ik heb die BN'er in audio een nieuwe baan gegeven, gewoon omdat het leuk is om dat af en toe een keertje voor je te zien. De vraag is dus, wie is deze bekende Nederlander en welke nieuwe baan heb ik die persoon gegeven? Ik ga alvast even zeggen, hij is niet zo makkelijk. Dus tune up, zet die oortjes wat harder, zet die radio wat harder. Luister even, spits je oren, wie is deze BN'er en welke nieuwe baan heb ik die persoon gegeven?
1: Ik vind wel dat we de selectie hebben en de groep hebben die een heel hoog niveau kan halen. Dat hebben we gezien ook tegen Noorwegen met vlagen. En op de WK heb je natuurlijk meer nodig dan alleen goede kwaliteit in de koers. Je hebt ook een beetje geluk nodig. Je hebt jongens nodig die in vorm zijn. En je hebt ook gewoon een toestand nodig en de wil om te winnen. En hopelijk samen met onze fans kunnen we daar iets heel speciaals van maken.
0: Alright, van wie was deze stem? En welke baan was diegene aan het uitvoeren op basis van de geluiden die je hoorde? Antwoord kan je insturen met een gratis berichtje in de NPO-luister-app. Je maakt dus kans op die 3FM-kantoorplant. Nu op 3FM, Olivia Rodrigo. Dit is Drop Dead.

0: jij bent omgevingsmanager en je bent in Amersfoort.
1: Ik ben in Amersfoort, inderdaad.
0: En als er toch een stad in Nederland is waarbij ik het gevoel heb dat er weinig omgeving gemanaged moet worden, omdat het in mijn... Het is voor in mijn hoofd, als je een soort prototype zou maken van een perfect functionerende Nederlandse stad, dan is het Amersfoort. Waarom niet?
1: Nou, dat gaat op zich best lekker inderdaad, ja, in Amersfoort. Dus het is soms wat weinig te doen, maar heel soms toch nog wel zeker even ergens langs moeten.
0: Leg eens even uit, want ik spreek wel eens mensen die omgevingsmanager zijn, dan zit ik zo heel in stemmen te knikken en om te onthouden dat ik dan oogcontact moet maken en moet zeggen, inderdaad, maar help even, wat is nou precies je dagelijkse bezigheid?
1: Ja, het is wel inderdaad een beetje lastig uit te leggen. Het is vrij breed, maar voor mij is het vooral gezorgen dat we gewoon de klachten en alle, dat het allemaal een beetje soepel verloopt, zeg maar. Dat werkzaamheden gewoon uitgevoerd kunnen worden zonder dat de bewoners er al te veel last van hebben.
0: Kijk.
1: En dat iedereen gewoon weet wat er gaat gebeuren, dat soort dingetjes.
0: Nu hoef ik niet nep in stemmen te knikken en te zeggen, oh ja, nu begrijp ik het gewoon. Je bent lekker bezig, Peter. En het biedt je blijkbaar ook nog de ruimte om eens kritisch naar 3FM te luisteren, want het was geen makkelijke opgave bij NM.
1: Gezorgen dat we gewoon de klachten en alle, dat het allemaal een beetje soepel verloopt, zeg maar. Dat werkzaamheden gewoon uitgevoerd kunnen worden zonder dat de bewoners er al te veel last van hebben.
0: Kijk.
1: En dat iedereen gewoon weet wat er gaat gebeuren, dat soort dingetjes.
0: Nu hoef ik niet nep in stemmen te knikken en te zeggen, oh ja, nu begrijp ik het gewoon. Je bent lekker bezig, Peter. En het biedt je blijkbaar ook nog de ruimte om eens kritisch naar 3FM te luisteren, want het was geen makkelijke opgave bij NM met een baan zojuist. Ik heb een bekend

0: alleen goede kwaliteit in de ploeg. Je moet ook een beetje geluk nodig. Je hebt jongens nodig die in vorm zijn. En je hebt ook gewoon een plan nodig om de wil te winnen.
1: Nou, vertel het maar, Peter. Wie hebben we hier gehoord en wat was je nieuwe baan?
2: Het was volgens mij Virgil van Dijk als vuilnisman.
1: Ja, wat gaf de vuilnisman voor jou weg?
2: Nou, de zoemende muggen en het piepje achteruit rijden, dat was wel,
1: Kijk,
2: dat was hem wel, denk ik.
1: Heb jij heel goed gehoord en dan gaan we die stem ook nog even losknippen.
0: En op een make-up heb je natuurlijk meer nodig dan alleen goede kwaliteit in de ploeg. Je hebt natuurlijk een beetje geluk nodig.
1: Ja. Dan gaat het ineens over het WK en dan weet je het zeker. Het was inderdaad onze captain Virgil van Dijk. Goed gehoord.
2: Kijk.
1: Betekent dat de 3FM kantoorplant naar jou toe komt. Komt hij dan op kantoor of komt hij dan thuis?
2: Dan moet ik nog even kijken, maar ik denk op kantoor.
1: Kijk, daar is het een kantoorplant voor. Je hoeft hem ook geen naam meer te geven. Die heeft hij al. Die van jou heet Mark Jaap.
2: Fantastisch.
1: We gaan Mark Jaap naar je opsturen. Succes met omgevingsmanager vandaag, Peter.

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single.
2: Nieuw op 3FM. Jelly Roll. I'm good.
1: I'm good. I'm good.
3: Met 3FM ontdek je nog.

Telly Roll bij 3FM. Je hoorde I'm Good. Ik hoor wel eens van mensen dat ik niet zoveel moet nadenken over dingen die ik doe. En dat ik het gewoon lekker allemaal los moet laten. Maar ik zag laatst een TikTok van iemand die zei... waarom zijn alle mensen die bij de radio werken toch altijd zo geobsedeerd met het weekend? Vinden ze hun baan niet leuk? Terwijl, ik heb de allerleukste baan ter wereld. Maar ik ben ook geobsedeerd met het weekend. Omdat wij toch met elkaar aan het werk zijn. Dit gebeurt toch op je werkvloer ook de hele dag. Dat mensen het over het weekend hebben. Dus ik ga het gewoon doen. Het is bijna...

komt er toch weinig muziek van Pharrell uit. Niks van waar. Maar je weet ongetwijfeld dat hij veel liedjes maakt voor andere artiesten. Hij is nu onder andere bezig met het produceren van het volledige nieuwe album van Quavo. Die ken je misschien nog wel van dit liedje, samen met Major Lazer. Yeah, you know no better. Yeah, you know no better. En hij is ook bezig met het produceren van het volledige nieuwe album van Rihanna. Daar hoef ik denk ik geen stukje van te laten horen om te herinneren wie dat is. Ik zat er eens naar te kijken. Dat blijft een beetje onder de radar hoeveel Pharrell eigenlijk maakt voor andere artiesten. Maar ik zat er op zijn palmares te kijken. En hij heeft 14 Grammys op zak, waarvan er maar 5... Er zijn heel veel artiesten die daar moord voor zouden doen, maar 5 voor eigen werk. Die andere 9 Grammys van Pharrell zijn allemaal dingen die hij gedaan heeft voor andere artiesten. Waaronder het liedje dat je zojuist hoorde samen met Daft Punk. Get Lucky op 3FM. En dit is Joe nu.

0: Goo Goo Dolls.
1: Je hoorde Iris. Festival zomer onderweg. Buiten vandaag een graadje of 3,24. Ik wil je alvast even mentaal voorbereiden. De komende festivalzomer ga je het volgende liedje horen. Ik denk een maand of 4 lang onder iedere Instagram-story van iedere driekwart spijkerbroek, bandana om het hoofd gebonden, gekke vorm zonnebril figuur die je kent. Het liedje dat je zo gaat horen heeft die classic 90s saus over een heel smerige Britse housebeat. En ik weet gewoon nu al, dit gaat over de hele wereld werken. Van de Coachella-bezoekers tot de Lowlands-gangers tot van die dichtgeplamuurde Britse meiden die een paar van hun veel te lange nepwimpers zijn kwijtgeraakt in een of andere dampende pub in Scottingham on Nottinghamshire. Ja, bottomline van mijn verhaal is in ieder geval, het is een ongelofelijke winnaar, dit liedje, op iedere dansvloer. Hij is nieuw op 3FM. Hij is van Prosa en Clooney en hij heet Free Your Mind.

0: Mars en I Just Might hoorde je bij 3FM. Er komt een punt vandaag. Het punt komt echt, dat beloof ik je, dat je in de auto of op de fiets stapt of de bus, de trein, wat dan ook. En dat je eindelijk door dat restzonnetje, als het niet meer kokend heet is, maar wel gewoon lekker naar huis kan en kan gaan genieten van je avond. En het goede nieuws is, dat punt komt een heel stuk dichterbij als je de radio op 3FM laat staan. Want Sofie Hielkema is hier zometeen. Die heeft tegen het einde van je werkdag de Hocus Focus mix. Dan voelt dat laatste beetje werk voelt nog net iets chiller. En sowieso, zoals je van 3FM gewend bent, de leukste muziek van Nederland.
1: Zometeen op 3FM. Sofie. Met onder andere deze.

0: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
3: Lekker zoet.
2: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
4: Dan gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
3: Dat is nog eens voordeel.
2: Ja, dus... Aldi.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
10: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
11: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
10: Voor pallets van 100 kilo?
11: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
12: Tijd voor gesponsorde vacatures.
13: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
14: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
15: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
17: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
19: 3FM. Ja, ik zei toch dat de week zou vliegen. We zitten alweer op de donderdagmiddag. Welkom met zometeen de nieuwste van Noah Kahan. En hier is het laatste nieuws van 1 voor 2. Een hele goede middag, Stef Banstra.
20: Goedemiddag. Deze vriendengroep had toch echt anders gehoopt.
21: We balen hier wel enorm van, inderdaad. Dus die komt rauw op je dakkie.
19: NOS op 3.
20: Welke nieuws zij te verwerken kregen hoor je zo meteen. Ik begin in Den Haag, want het stadhuis daar is een tijdje ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Een man van 28 zou daar naar binnen zijn gelopen en hebben gezegd dat hij een bom bij zich had. Hij is inmiddels opgepakt, zegt verslaggever Michiel Breedveld.
22: Ja, het ging dus om een verwarde man die door de speciale arrestatieteam van de politie is aangehouden hier in de hal van het gemeentehuis. Een hoop onrust dus, maar uiteindelijk een verwarde man die ja, een hoop onrust heeft veroorzaakt, maar geen directe dreiging.
20: Ja, de man werd afgevoerd met een blinddoek om, gekleed in alleen een onderbroek. Vanwege de ontruiming van het stadhuis lag het OV in het centrum van Den Haag ook een tijdje stil. Het lijkt erop dat het Koninklijk Huis kunst en sieraden in het bezit heeft, zonder dat ze daar recht op hebben. Een onafhankelijke commissie heeft de koninklijke privécollectie onderzocht. En veel van die objecten zijn buitgemaakt door militairen en later aan de koning geschonken, zegt een van de onderzoekers.
0: In het algemeen is hier het woord roofkunst niet, zoals we dat voor de Tweede Wereldoorlog kennen, waar dus de inbeslagnames, de lirobanken en al dat soort dingen, waar we hier eigenlijk toch op stuiten dat de belangrijkste zorg is krijgsbuit.
20: De onderzoekers pleiten voor een openbaar register. En of die stukken ook worden teruggegeven is nog maar de vraag. En het moet nog steeds een beetje indalen hoor bij AZ-speler Kees Smit. Hij hoopte natuurlijk op een plekje in de WK-selectie, maar viel helaas buiten de boot. En zijn vrienden balen met hem mee, maar maken er wel het beste van. Ze plannen nu een troostvakantie in voor Smit.
1: Ja, het is wel een teleurstelling, denk ik, hè, voor jullie ook.
21: We balen hier wel enorm van, inderdaad. Dus die komt rauw op je dakkie.
1: Wat gaan jullie als vrienden doen om hem een beetje op te vrolijken deze zomer?
4: Misschien even lekker op vakantie of zo. En dan hopelijk is hij er weer snel overheen. Volgend EK, volgend WK. Dus de kans komt wel.
20: Ja, vanaf 11 juni kan hij het allemaal via de tv gaan volgen, Kees Smit. Want dan begint het WK in de VS, Canada en Mexico. Weer toe opnieuw een zonnige dag bij zo'n 23 graden. Vanavond blijft het overal droog. Morgen eerst een mix van zon en wolken. Later vanuit het zuiden wel buien. Het wordt

0: langzamerhandeloos 20 minuten. En een kortere file, de A28 Amersfoort richting Utrecht. Bij Soesterberg 10 minuten.
1: 3FM.
2: Ster.
3: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
7: Yes, hij doet het.
8: Ja hoor, dat kan zeker.
6: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
9: Hey jij daar, het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij Prijsvrij Vakanties en je krijgt tot wel €600 korting.
10: Dus heb jij ook zo zin in vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
9: Prijsvrij Vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Heb jij ook zo zin in vakantie?
9: Prijsvrij vakanties.
12: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
13: Dit is niet normaal meer.
14: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruik minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.

de kade gaan staan en heb je geschreeuwd: dit flik je niet! Dit doe je niet! Dit is onmenselijk! Een faithless liedje gebruiken om daar dan een nieuwe tekst op te maken. Nou goed, Bibi Rexha die durfde het aan met alle gevolgen van die New Religion bij 3FM.

Als Bibi Rexha het kan, kan ik ook wat lef tonen. Heb jij misschien wellicht de laatste aflevering van Temptation Island gekeken? En luister, ik heb twee kanten als mens. Ja, ik ben dol op bands als de staat. En ik heb lekker alternatief, heb ik een neuspiercing. Maar ik ben ook heel erg dol op troep tv. En als mensen vreemd gaan op tv en dan vooral voor ons als publiek dan volhoudt dat het niet zo is, ja, dat vind ik zo intens genieten. De laatste aflevering staat online en dat is de kampvuuraflevering. Dan zien de stellen elkaar weer na 10 dagen. Dat je denkt, dit lukt je ook niet om je

Je denkt, ik luister naar de radio, dus ik krijg heel veel feiten over muziek. Ik weet niet wat het is, maar ik zit helemaal in de tv-hoek vandaag. Bon Jovi, die had ooit een interview met Daphne Bunskoek. Nou, die ken je nu voornamelijk van RTL Boulevard bijvoorbeeld. En toen was zij 20, 21 en ze werkte voor TMF. En het eerste wat ze zei in het interview tegen Bon Jovi was: ik ben ontmaagd op jouw album. Zag je hem echt zo kijken van, nou, die Nederlanders die zijn knettertje gek. Dit is ook sowieso een instructie geweest van de redactie om dan met een lekkere binnenkomen dat interview te starten. Nou, dat is gelukt. Ben benieuwd of Bon Jovi het inmiddels al verwerkt heeft, deze hele situatie. Door in ieder geval Living on a Prayer bij 3FM. Met morgen New Music Friday. Nou, er komt me toch een bak met parels uit. Ik hou het bijna niet meer bij. Sowieso de bekendmaking van de 3FM megahit morgen bij Wijnand en Jamie. En die megahit die eraan komt, hij is zo vet. Hij is heel nice. Dus morgen zeker luisteren vanaf 6 uur naar de 3FM ochtendshow. En ook deze man komt met een nieuwe plaat morgen. Dus ik dacht nog even genieten van het...

I See What You Did There. Het is natuurlijk een kleine knipoog naar Harry Styles, die daar afgelopen week ook een paar keer gespot is. Omdat hij nu een paar weken in ons Nederland verblijft vanwege die enorme concertenreeks. Nou, Julian is hem nog niet tegengekomen, dus vanavond moet hij weer gaan hardlopen. En wij gaan ook even een rondje doen samen, maar dan in het archief der megahits. Nou, ik heb echt weer een parel voor je uitgekozen. Iedere dag hier op de radio een oud megahit die voorbij komt. En van deze ga je dansen. Ook als je een houten Klaas bent op de dansvloer. Maar welke is het, is de grote vraag. Luister je mee, let goed op. The way you move. Ja, ben jij zo scherp op deze donderdag dat je weet welke ik heb meegenomen? Dan wil ik nu een berichtje zien in de NPO Luister-app met daarin de artiest en de titel van een megahit memory van vandaag. Heb je het goed? Krijg je een dikke, vette shout-out op de radio. Succes!

op dit einde. Live is dat ook zo lekker hoe dit eruit klapt. Hey, en de zomertour is aangekondigd. Ze gaan heel veel steden langs. En ze gaan lekker ook met nieuwe muziek.

zichzelf het er vrij makkelijk van afmaakt, als ik heel eerlijk ben. Waar is die tijd gebleven dat als je echt iemand wilde, dat je brieven moest versturen, dat je postduiven moest gebruiken, dat je onder het raam een soort serenade moest geven? Ik heb het over Mr. Calvin Harris. Hij wilde dolgraag werken met een vrouw op een van zijn tracks. Nou, daar heeft hij ervaring mee. We blikken even terug op

2018 zat hij heel lui achter het laptopje. Toen bestond Twitter nog. Heeft hij een soort van DM gestuurd naar Dua Lipa met de vraag: hey, zou je met mij willen samenwerken? En the rest is history. Nou, wie ook geschiedenis hebben geschreven zijn Shanoe, Frank, Vince, Jaden, Barry, Tijn, Boy, Siree, Sven, Rogier, Jos, Anita en Arjan. Zij wisten hem te raden. De mega hit memory van vandaag. Calvin Harris, Dua Lipa

0: in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
0: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
0: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu in de 3FM Livebox.
0: We spreken ook nog eens al je favoriete artiesten.
1: Iedere avond vanaf 10 uur op 3FM.
0: 3 voor 12 Radio.

Oké, ik wil even iets met je delen. Dit valt me op. Het verschil tussen man en vrouw zal het wel zijn. Ik zeg dus altijd als iemand weggaat bij mijn huis en ze zijn met de auto, dan zeg ik altijd, nou, rij veilig. Of soms in het Engels, drive safe. En een vrouw die ontvangt dat altijd compleet anders dan een man. Dat vind ik zo fascinerend. Als ik dit tegen een vriendin zeg, dan zegt ze, ja, lief van je, ik zal je even appen als ik thuis ben gekomen. En als ik dit tegen een man zeg, dan is het altijd, oh ja, maak je niet druk. Komt heus wel goed, hoor. Alsof je dan zegt, jij kan echt niet rijden. This is

0: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Lieselot van Prijsvrij.
2: Lot, je bent op de radio, hè?
1: Weet ik. Ik heb een belangrijke mededeling.
2: Over de vakantiegeld supersaleweken?
1: Ja, dat wou ik dus zeggen.
2: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
3: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix. 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers. Dat is de ja van Jumbo.
1: Heb jij ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrij vakanties.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.

0: op alles. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.

0: Stef Banstra, een hele goede middag.
1: Hey Sophie, goedemiddag. In Rotterdam zijn ze begonnen met een proef. Komt-ie.
2: Kan jij extra veel lawaai maken?
1: Wat hier precies gebeurt, hoor je zo meteen. Eerst dit. De Chinese webwinkel Temu krijgt een boete van 200 miljoen euro van de Europese Commissie. Volgens Europa doet het bedrijf te weinig om te voorkomen dat mensen illegale producten op Temu kunnen kopen, zegt correspondent Chris Ostendorf.
3: Zoals gevaarlijk kinderspeelgoed of onveilige telefoonopladers. En dus volgt er nu een boete. Want, zo zegt de Europese Commissie, wie zijn spullen in de EU wil verkopen, moet zich aan de EU-regels houden.
1: Temu is het niet eens met de boete. Een bedrijf denkt erover na naar de rechter te stappen. Ja, we wisten het eigenlijk al wel, maar leven zonder je telefoon doet je goed. In Oostenrijk legden tienduizenden jongeren 3 weken lang hun smartphone weg. En wat bleek? Ze sliepen beter, hadden minder depressieve klachten en voelden zich gelukkiger. Onder meer het Oostenrijkse ministerie van Onderwijs en de publieke omroep daar werkten eraan mee. In Oostenrijk zijn ook al langer plannen voor een social media verbod. Nog altijd is alcohol de belangrijkste reden dat mensen aankloppen bij de verslavingszorg, blijkt uit nieuwe landelijke cijfers. Er is verder daarin een stijging te zien in het aantal mensen dat hulp zoekt voor online gokken en ook designerdrugs. In totaal werden vorig jaar bijna 68.000 mensen behandeld in de verslavingszorg. En dat is ongeveer evenveel als het jaar daarvoor. En Rotterdam is begonnen met het testen van een speciale geluidscamera. Die scant niet alleen maar kentekens, maar kan ook registreren hoeveel lawaai een voertuig maakt. Nou, er is daar veel overlast van optrekkende auto's. En deze camera moet ze gaan pakken, zegt de wethouder.
4: Ik krijg er echt letterlijk dagelijks brieven over of appjes over van, ja, wethouder, doe er iets aan, want ik word uit mijn slaap gehouden. Ik moet in de weekenden bij mijn ouders slapen om een beetje rust te krijgen. Ja, het gebeurt echt dat mensen ook op het punt staan te verhuizen uit onze mooie stad. Dus het is echt een groot probleem waar we maatregelen op moeten nemen om de pakkans te vergroten.
1: Ja, voor de proef lieten ze deze vrouw op een grote motor langs de camera schuren.
5: Vandaag de test ASO, hè? Ik ga mijn best doen.
1: Ja, ik kan je vertellen, hij werkt. De camera in Rotterdam moet verkeersASO's gaan pakken die meer dan 80 decibel produceren. Dat is vergelijkbaar met ongeveer een voorbijrijdende trein. Het weer nog. Vanavond nog steeds zonnig en droog overal. Morgen eerst een mix van zon en wolken. Later in het zuiden en oosten ook buien met kans op onweer. Het wordt ook een stuk warmer dan vandaag, zo'n 30 graden.
0: Merci Stef. Dan nog de ANWB verkeersinformatie op 3FM. Het begint al vroeg drukker te worden op de Nederlandse wegen. Te beginnen op de A12 Arnhem richting Oberhausen bij 7 naar 10 minuten. Dan de

0: vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
3: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
4: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
5: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
6: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
7: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voor wie.
9: KWF, tegen kanker voor het leven.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
11: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
14: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
15: Nu bij Quantum tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
16: 3FM. Sophie Hielkema.
17: Ik heb een superster voor je meegenomen. Volgens het Brabants Dagblad is het de Harry Styles van Brabant. Die hoor je zo meteen. Eerst nog Another samen met 54 Ultra.

Can Dream. En hij is ook een trendsetter, want man-vrouw duetten, nou, dat is allemaal leuk en aardig, dat kennen we inmiddels wel. Vrouw-vrouw duetten worden ook wat vaker gedaan. Maar ik wil wat meer man-man duetten. Vind ik ook heel vet klinken. Nou, hier is onze Jim Gardner, had hij op zijn Instagram gezet, een cover van Still the One van Shania Twain.

ijsje te gaan halen in plaats van hard aan het werk te gaan. Maar ik ga je helpen. Komt allemaal goed met onder andere een Hocus Focus mix. En nu even een ander klappertje. Series Quest Vibes. Dit is Morten Solveig bij 3FM.

wel leuk. Eergisteren zijn ze weer even herenigd. De heren van de Black Eyed Peas samen met Fergie. Deze is speciaal voor de AMA's, de American Music Awards. En ook nog eens gewonnen. De prijs voor beste throwback song met Rock That Body. Nou, dit was ook een hele goede tijdloze track. Where is the Love by 3FM. En nu is het een goed moment om die volumeknop even een flinke slinger te geven. En waag het niet om hem uit te zetten, want dat ga je echt spijt van krijgen als je dat doet. Het klinkt alsof hij al 30 jaar in het vak zit. Want hoe kan je met, nou, relatief weinig ervaring zulke hits produceren? Ik weet niet hoe die het voor elkaar krijgt. Die Time to Move, dat was echt al een enorme klapper. Ik denk dat er kan nooit overtroffen worden. En ja hoor, daar is meneertje. Als 3FM talent Lemmer, ik draai met alle liefde nog een keer voor je. Dit is Alive bij 3FM. Hartelijk goedemiddag.

0: altijd bonuspunten als je een audiobericht stuurt in een NPO-luisterapp. Dat kan je dus doen. Ik draaide hiervoor namelijk 3FM Talent Lemmer met Alive. En David, die is enthousiast.
1: Zo, Sof, ik wil bij deze een petitie starten om deze man de aankomende Lowlands in de Bravo te krijgen. Heerlijk, wat een klapper, joh.
0: Wat een klapper, hè?
2: De Hocus Focus Mix.
0: En over klappers gesproken, dat gaat zeker nog niet stoppen. Ja, ik heb het altijd op de donderdag. En dat heb jij vast ook, zo'n kantelpunt dat je denkt het is bijna weekend. Maar we moeten echt nog even door. Nog een middagje en voor sommige mensen ook morgen nog de hele dag. Dus ik wil je graag ondersteunen. Nou, nu is het echt een heel slecht idee om mij administratie te laten doen of om mij ergens in een bouwkeet neer te zetten. Daar wordt het ook niet beter van. Wat ik wel kan doen op afstand is een beetje energie creëren hier bij 3. En dat doe ik dan ook iedere dag na 3:30 met de Hocus Focus Mix. Als jij een klusje hebt en het kan midden in de nacht zijn, vroeg op de ochtend, je kan ook on demand mixen luisteren. 3fm.nl/mix. Daar staan ze allemaal op een rijtje. En als je het leuker vindt dat ik er iets over vertel, nou, dan zou ik zeker inschakelen iedere werkdag hier bij 3FM. Zometeen dus de mix. En mijn nieuwsgierigheid is zoals iedere dag weer groot. Want ik ben benieuwd waar jij de mix voor gaat gebruiken. Moet je de kids van school halen? Ga je alvast de aardappelen schillen? Moet er nog een verslag worden afgetypt op de werkvloer? Het kan van alles zijn, maar voer het lekker uit tijdens de Hocus Focus Mix. En je wordt echt vooruit geduwd. Dus let me know in de NPO Luister-app. Wat ga jij fixen tijdens de mix? Als je dat berichtje stuurt, maak je kans

0: even een tip voor alle vrouwen die luisteren. Als je zoiets hebt van, nou, ik ben al een beetje te laat met de summer body, de sportschool middagen, die hebben een beetje ingeleverd. Dan zou ik niet op mijn Instagram stories kijken, want ik heb een foto doorgepost van de nieuwe cover van Vogue, waar Zara Larsson op staat. Nou, als je daar geen complex van krijgt, dan weet ik het ook niet meer.
1: De Hocus Focus Mix.
0: We gaan lekker naar de mix. Henriette die zegt ook, ik heb er zin in dat nieuwe mix. Zie nou en terecht, want hij is echt heerlijk vandaag. Ik ben heel erg benieuwd wat je gaat uitvoeren tijdens de mix. Ik heb zoals iedere dag een snoeppot klaarstaan. Voor één gelukkige die zich flink heeft uitgesloofd. Misschien wel Marjolein. Ze stuurt een berichtje in de NPO Luister-app. Ze zegt, ik ben weer bruidstaart aan het maken. En die bruidsparen van morgen, die hebben wel echt een topweertje te pakken. Lekker bezig Marjolein. Heel veel succes. En niet te wild natuurlijk.

0: Q-Music Mix.
1: Hey Hein, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Wat vond je van de mix?
2: Ja, geweldig.
1: Geweldig. Zullen we nog even doornemen welke liedjes er allemaal in zaten?
2: Ja, graag.
1: Nou, we begonnen met Bazaar en Goud. Toen gingen we naar James Hype met Ferrari. Toen nog Maan en Goldband met Stiekem. Just Stay, Jack Style en John met Turn the Lights Off. En ook nog Ginger Ninja en Sunshine.
2: Ja, allemaal lekkere dingen.
1: Allemaal lekkere dingen, absoluut. En wat ook lekker is, is dat ik jou allereerst mijn excuses moet aanbieden, Hein.
2: Waarvoor?
1: Nou, gisteren had jij ook een appje gestuurd dat je topografie aan het leren was. En je had erbij gezet, ik ga een 10 halen. Jij was hartstikke zelfverzekerd. En ik dacht heel eerlijk gezegd, ik moet nog maar eens even kijken of hij een 10 gaat halen. Nou, en wat blijkt? Wat voor cijfer had je voor je topo?
2: Ja, ik had een dikke 10.
1: Een dikke vette 10! Had ziek idee. Dus die zelfverzekerdheid die is gewoon terecht. En je had samen geleerd met een vriend, toch?
2: Ja, samen met Ben.
1: Samen met Ben. Shout-out naar Ben. En wat had Ben voor cijfer gehaald?
2: Hij had ook een 10.
1: Dat meen je niet. Dat meen je niet.
2: Ja.
1: En op dit moment ben je een klusje aan het uitvoeren. Want dat doet heel Nederland natuurlijk tijdens de Hocus Focus Mix. Waar was jij mee bezig? Behalve een 10 ontvangen voor je topografie.
2: Nou, ik was bezig met pas op onze hond Frits.
1: Frits! Want, wat een leuke naam. Ik hou ervan. Wat voor hond is Frits? Wat moeten we een beetje voor ons zien?
2: Frits is een kokkerpoel. Hij is een jaartje oud. Is nog redelijk klein.
1: Ja.
2: Hij is bruin haar en hij heeft een beetje op zijn borstje heeft hij een soort wit plekje.
1: Oh, wat lief, wat lief. En heeft Frits nog bijzondere instructies die je hebt meegekregen als je op hem past?
2: Nee, niet per se. Het is onze hond, dus ik ken hem eigenlijk wel.
1: Ah, je kent hem natuurlijk. Je kent hem. Nou, omdat ik zo cynisch was over die 10 voor jouw topografie. Allereerst nogmaals sorry om het goed te maken. En omdat je zo lekker bezig bent geweest tijdens je mix, krijg je van mij een snoeppot, Hein. Van harte gefeliciteerd.
2: Oh, dankjewel.
1: En we spreken elkaar snel weer. Deal?
2: Ja,

0: talk about.
1: Madonna en Sabrina Carpenter met Bring Your Love. Zometeen uiteraard een nieuwe editie van Barend en Banner. Ze hebben iedere donderdag Beentje Besta Je Nog. En ze hebben me toch straks een superster aan de lijn. Ken je deze nog? Ja, dit is zo leuk. Ik ben zo benieuwd wat ze allemaal te vertellen heeft. Het gaat over Ann Lee. Ja, ik weet verder helemaal niks van deze vrouw. Behalve dat dit een gigantische hit was. Maar de vraag is, ja, wat doet ze anno 2026?

0: langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Je gaat de hele tijd dus heen en weer, dat je denkt van Jezus, wat mooi dit, naar wie ben ik, wat doe ik hier.
3: En dan ook nog lachen erbij.
2: Maar wow, ik denk, waar slaat dit op?
3: Waar
2: is toch niet hoe het
3: gaat. We staan 20 jaar, bro, dat moeten we toch vieren.
4: De making of de jeugd van tegenwoordig. Morgen 10 uur VPRO NPO 3.
5: Obeling, alles voor kampeergeluk.
6: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
5: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
7: Alles voor kampeergeluk.
8: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaart tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
5: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
8: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
9: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Joujou.
13: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
16: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
15: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
16: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
17: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
18: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
19: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
20: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
21: Wie, ik?
20: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
21: Echt waar?
20: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
21: Dat is stoer van mij.
20: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
21: Woehoe!
20: Op sunweb.nl.

0: houden. Maar goed, dat doe ik dan ook. Het middagshowfeest gaat bijna beginnen. Het is 700 graden. En dan is er altijd Stef Banstra met een paar nieuwtjes die we toch graag willen horen. NOS 3.
1: Ja, zeker. Goedemiddag. De vakbonden praten niet meer met het kabinet over sociale zekerheid.
2: NOS op 3.
1: En dan moet je bijvoorbeeld denken aan werkloosheidsuitkeringen of de AOW. De vakbonden willen eerst dat allerlei bezuinigingen van het kabinet van tafel gaan. Maar dat gaat niet gebeuren. En daarom zetten ze hun acties door.
3: Ondanks dat het prachtig weer is, blijft er gewoon een politieke mist hangen. En het is nodig dat die mist rond de bezuinigingen en de intenties van het kabinet eerst optrekt voordat we met elkaar in gesprek zouden kunnen. Dus daar komen we verder nu niet meer aan toe. En de acties liggen dus gewoon op tafel.
1: Ja, FNV maakte eerder bekend dat er op 24 juni zal worden gestaakt in het openbaar vervoer. Eerder deze week kwam het kabinet de vakbonden nog wel tegemoet, want het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen werd ingetrokken. Ander nieuws dan. Presentator van Ongehoord Nederland, Reisa Blommestein, heeft in hoger beroep een lagere taakstraf gekregen. De straf gaat nu van 40 naar 20 uur. Volgens de rechter liet Blommestein zich in 2023 beledigend uit over mensen met een zwarte huidskleur. De rechters erkennen dat die uitlatingen werden gedaan in een maatschappelijk debat over migratie en vrijheid van meningsuiting. Maar ze vinden de uitspraken van Blommestein onnodig kwetsend. Een oud-medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA zit vast, omdat hij honderden goudstaven in zijn huis had liggen. FBI-agenten vonden ook $2 miljoen cash en luxe horloges. De goudstaven zijn in totaal zo'n $40 miljoen waard. Volgens de New York Times had de man tot voor kort een hoge functie bij de CIA. Eerder loog hij ook al over zijn opleiding en militaire achtergrond. En wie nu door zoute landen loopt, ziet bijzondere prullenbakken staan. Het zijn een soort vierkante kooien met open zijkanten. Niet heel handig voor allerlei blikjes en andere kleine rommel, maar wel voor pizzadozen. En daar zijn ze dan ook precies voor bedoeld, zegt de wethouder.
4: Ja, je zou denken dat het verpakking is, dus bij de verpakkingsafval hoort. Maar er zitten vaak voedselresten in, de dozen zijn vet. Dus daarmee horen ze eigenlijk bij het restafval. Alleen die containers restafval, daar gaat natuurlijk heel veel andere dingen ook in. En die containers, die zitten heel snel vol als je daar een aantal pizzadozen in stopt. Dus vandaar dat we nagedacht hebben over oplossing voor dat vraagstuk.
1: Ja, die pizzaprullenbakkers staan in de buurt van het strand in Zoutelanden, omdat daar twee pizzeria's zitten waar veel strandgangers op afkomen. Het weer vanavond nog steeds zonnig en droog. Morgen begint met een mix van zon en wolken. Later ook buien met kans op onweer. Het wordt een stuk warmer dan vandaag, zo'n 30 graden.
0: 3 FM met het verkeer. Allereerst de A2 Utrecht naar Bosporen, Zaltbommel. 17 minuten. De A4

0: weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1, plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2, plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
5: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
6: Die flitsers met Tom bij TomTom.
7: Hey, jij daar.
8: Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
8: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
9: Een nieuwe grill. Op ons terras.
10: Sorry, het is WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry en Grill XXL voor €139,99. Alleen bij Mediamarkt.
8: Heb jij ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrij vakanties.
11: 3FM. Barend en Benner.
12: Middagshow 3FM. Welk gender, man of vrouw, heeft meer slaap nodig? Oh. En een vraag die

0: 26? Ja. Is het echt 27?
1: Nee, het is echt 26, niet 27.
0: Nee, maar is het echt 27 mei vandaag? Of is het
1: 28 mei.
0: Hey, 28 mei. Oh, wat zijn we blij. We hebben vandaag een nieuwe Beetje Besta Je Nog. Ik weet niet of je weet wat het is. Maar heel simpel, jij en ik consumeren zoveel muziek in de loop der jaren. En dan is het lekker, ook op een mooie zonnige dag als vandaag, om eens even te checken, in te checken bij iemand waarvan je denkt, hey, waar is hij of zij gebleven? En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik had een beetje moeite met dat we haar gingen bellen. En dat heeft te maken, je weet gelijk dat het een vrouw is. Er is een fase geweest in 1999 dat ik dacht, kap nou maar met die kutplaat. Ik ben helemaal... Zo moet het dus voelen als je front row in Guantanamo Bay zit en de hele dag wordt geïndoctrineerd met alleen maar dezelfde plaat. Ken je dat, die Martin-methode van de Amerikanen?
2: Ja, ja, dat was Metallica.
0: De hele dag gewoon Metallica. Of als ze echt een slechte dag hadden, gewoon een hele album, een hele dag het album van Janne. Om mensen een beetje door te laten slaan.
3: Nieuws. Wat heeft het nieuws? Net niet gehaald.
4: Net niet gehaald.
0: Jannes heeft trouwens echt goede platen.
1: Heeft die goede platen? Ik ken er niks van.
0: Jannes is de André Hazes van Drenthe. Die heeft een paar platen, die kunnen mij echt wel raken. Maar dat was wel in de tijd dat ik nog dronk.
1: Nee, maar
0: meen ik echt serieus.
1: Maar waarom raakt hij dat dan?
0: Ja, er zat iets in, dat kon ik heel erg waarderen.
1: Ben je heel melancholisch van? Of juist ging je juist dan dansen?
0: Ik zal zo meteen wel even een hoekje laten horen. Oh. Ik denk dat er, als er meer dan 10 mensen zijn in de app die het een goed idee vinden.
1: Niet
0: alles wat uit Amsterdam komt.
2: Jannes is een legende.
0: Is een legende, ja. Die verkoopt eerder de Gelderdom uit dan weet ik voor je.
1: Ja,
0: respect the legend,
1: ja,
0: hè?
1: Oké.
0: Oké, daar gaan we. Barend en Binnen, met wat het nieuws net niet heeft gehaald. Dat is even een rondje door onze eigen telefoonschermen. Dat is leuk. We hebben hem op anoniem staan, dus maak je geen zorgen. Komt allemaal goed. Volgens onderzoek hebben vrouwen gemiddeld iets meer slaap nodig dan mannen. En dat komt doordat hun hersenen anders werken en vaak meer tegelijk verwerken gedurende de dag. Het verschil is klein, maar kan oplopen tot zo'n 20 minuten extra slaap per nacht wat nodig is. Wat wel echt wel te verklaren is, heel vaak worden mijn vriendin en ik al hetzelfde tijdstip wakker. En het eerste wat zij altijd zegt, en dan slapen we ongeveer net zo lang, is het, oh, het lijkt nog wel nacht.
1: Ja, ik herken dat.
0: Ja.
1: Ik dacht dat vrouwen een uur langer slaap nodig hadden. Tenminste, dat zeg ik thuis altijd.
3: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
2: Nou, Jan-Willem Jonker, die stond op het station van Ede-Wageningen.
0: Hey. Oh.
2: En dan denk je, het is wel lullig. Want Jan-Willem zit in een elektrische rolstoel en die kon niet van het perron af, want de lift was kapot.
1: Ja, dat is altijd zo ruk.
2: Ja, het schijnt daar vaker voor te komen. En je kan het van tevoren ook opzoeken. Had hij ook gedaan. Er stond gewoon, ja, die doet het hoor. Maar wat heeft hij gedaan? En ik vind het ook wel weer heel vindingrijk. Hij heeft een stationnetje teruggepakt. En toen is hij 7 kilometer langs het spoor gereden om uiteindelijk toch maar in Ede-Wageningen aan te komen bij zijn ouders, waar hij een uur te laat aan.
1: Nou, echt applaus voor deze. Ja, echt een held.
2: En ook Kloever.
1: Jan-Willem
2: Jonker.
0: Jan-Willem Jonker, als ik het had geweten, had ik een plaatje voor je gedraaid. Iets van Koos Alberts of de Foo Fighters met Wheels.
3: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
1: Een mannelijke cavia met de bijnaam Randy wist terecht te komen in een verblijf met alleen maar vrouwelijke cavia's. Niet veel later ontdekten medewerkers dat bijna 100 vrouwelijke cavia's zwanger waren geraakt nadat Randy wekenlang tussen hen had gezeten.
0: Lekker man, heerlijk. Nou, dat is een beetje hetzelfde als bij jou thuis.

0: Goedemiddag, jongens. We hebben net gevraagd in de NPO Luister-app van joh, moeten we wat van Jannes laten horen? En de meningen zijn dan verdeeld, maar ik zit eraan te denken. Ik denk, ja, Jannes, weet je, het is, ik ga het niet helemaal draaien, maar ik wil best wel een stukje laten horen van iemand die superveel succes heeft. Al 20, 25 jaar, best wel een grote carrière. Als je hem wil boeken, betaal je voor een half uur 8500 of 8750 euro.
1: Zo.
0: Maar hoe ik Jannes heb leren kennen is wel een bizar verhaal. En waarom het zo aan het hart gaat, is ook gek. Het was 2007. Ik was DJ in een café in Ede. En ik was DJ, daar was ik redelijk serieus mee. Maar ik was ook redelijk serieus in het gebruik van middelen en toestanden. Dat was echt een hobby van me. En ik ben op een gegeven moment aan het draaien. En dat deed ik toen de tijd nog wel altijd nuchter, want ik nam dat heel serieus. En op een gegeven moment staat mijn dealer uit Veenendaal, staat voor mijn DJ-boot. Het was een Marokkaanse jongen. Die heette Camel. En die was helemaal lam. En dat was niet gewoon, hè, want het was hij deed wel dealen, maar een islamitische jongen, dus drinken deed hij niet. Maar hij was helemaal lam, Camel heette hij, stond alleen maar op de DJ-boot te slaan. Ik wil Jannes horen, ik wil Jannes horen, ik wil Jannes horen. En dat ging de hele avond maar door en vervelend. En ik vond het ook ongemakkelijk dat ik die jongen natuurlijk zag. En ik dacht, oh, ik moet die, nou, je kent mij dan. Maar dat wordt niks natuurlijk. Op een gegeven moment, was nog in de cd-periode, vond ik onder het DJ-meubel vond ik een soort top 100 met allemaal Nederlandse liedjes. En ja, 10 voor 2, 10 minuten voor sluitingstijd, vind ik op cd2 van de beste Hollandstalige hits ooit gemaakt. Een track van Jannes en die heette Adio Amore. En die hoorde ik toen. Ik was denk ik toch ondertussen stiekem een beetje dronken geworden. En die kwam wel binnen. Ik denk, dat is toch wel. Het is heel plat. Het is heel anders. Maar het heeft toch iets breekbaars. Iets moois. Moet je maar even horen. Oh, moet ik wel even goed instarten. Het die...
1: klinkt ook alsof het een keer dat je dan draaien was.
0: Ja. Echt geweldig.
2: Oh. Ik zie jou en Camel. Nu samen.
0: Ja, die heb ik vooral daarna nog heel vaak gezien.
2: Aan het schuifelen.
0: Ja. Hey,

0: toch wat moois in zijn stem, dat hoor ik. Ja, vind ik echt.
1: Ik vind het zo lief.
2: Dit. Zou je hem ook als een piraat kunnen afkondigen?
0: Nee, maar jongens,
2: hij is de piratenkoning, hè?
0: Zeker, maar er wordt altijd gelijk zo meewarig gekeken.
3: Maar ik ben ook zo blij dat ik jou heb ontmoet.
0: Hij heeft toch wat moois in zijn stem, dat hoor ik. Ja, vind ik echt.
1: Ik vind het zo lief.
2: Zou je hem ook als een piraat kunnen afkondigen?
0: Nee, maar jongens,
2: hij is de piratenkoning, hè?
0: Zeker, maar...

0: identificeert als koekenpan. Terwijl ze een of andere linksdravende pleurisering naar buiten gooit. Vind jij het weer kloten? Ja, en kun je het niet verkopen aan je vrienden?
1: Ik zie wel een hoop nepmarmer en zo'n sigarettenklikker op tafel.
0: Nou, en daar is echt heel weinig mis mee. En over interieur, ik ben bij jullie allebei thuis geweest. Jullie mogen interieur mogen jullie echt allemaal niks zeggen.

0: Willem, Barend en Benner, Steffen gaan we het over hebben. We binnen nu in een paar minuutjes in het nieuws.
1: Nou, een bekende televisiepresentator keert terug op televisie.
0: Oh, wat leuk. Wat leuk. Oké, nou, je hoort het binnen nu in een paar minuten. Echt groot.

Middagshow 3FM, Olivia Rodrigo, good for you. Ik nam je net al even mee naar de zomer van 2007. Ik weet niet of iedereen die luisterde dat verhaal kon waarderen. Zeker niet de persoon waar het over ging. Maar goed, dat zien we buiten wel. En we zitten nu binnen de veilige muren van NPO 3FM. En we hebben binnen nu in exact een kwartier, donderdag, jawel, Bentje besta je nog. Er was een fase in 1999, waar ik je even mee naar terug wil nemen, dat ik dit nummer verafschuwde. Dat ik dacht, weg uit die Sony klapper stereotoren van. Maar ik kan het niet meer horen. Gaat om deze track. Wie is dit ook alweer?

0: zijn toch je gasten, weet je wel.
1: Ja. En de wereldster.
2: NOS op 3.
0: Zo is het. Wie is het? Laat het even weten. Drop het in de NPO-lijst. Zet je naam erbij. En win eeuwige roem. Ondertussen is het gewoon 5:01. Stef Wanstra, goedemiddag jongen.
3: Goedemiddag. In Zandvoort heeft de politie extra bevoegdheden gekregen om overlast tegen te gaan op het strand daar in de boulevard. Aanleiding is de onrust in Zandvoort van afgelopen weekend. Vanwege het warme weer was het er super druk. Er werd gevochten en ook een beveiliger daar werd in zijn gezicht gestoken met een stok van een parasol. 7 mensen werden opgepakt die dag. De gemeente Zandvoort heeft daarom het strand nu aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat er preventief gefouilleerd mag worden.
4: Die denken dat ik. Ja, oké. Okay. Ik zei net achter de schermen. Ik zat te wachten. Ik dacht,
0: wat een dooie
4: wat
0: ben jij.
4: Wat een kutstrand.
0: Ja, helemaal. Ja. Jij ging helemaal,
5: helemaal los achter de schermen. Toen zei Baart, zeg dat dan zo ook op zender. Ja. Ja, ja, maar mag dan ook kut zeggen? En zij zei, ja, maar jij gaat dan weer nuanceren. En jawel hoor. Och, zijn ja. De
4: ik vind het een walgelijk kutstrand. Echt zo druk, overgewaardeerd, overprijsd. Mensen gedragen zich als tokkies. Juist. Strand moet zijn voor rust, gezelligheid. Gewoon fijn, zonnetje, relaxed.
0: Hoppakee.
4: Ja, op zout
0: allemaal. Dit is wat we willen, hè. Eindelijk. En je vader, we hebben de puur, hoor. Eindelijk. Ja. Die luistert. Gewoon, we zitten terug bij de geboorte is. Heel goed.
3: Gaan we door naar Winterthur in Zwitserland. Daar heeft iemand willekeurige voorbijgangers aangevallen met een mes. Gebeurde bij een treinstation. 3 mensen in Zwitserland raakten gewond, van wie eentje ernstig. Onze correspondent Gimbal Duk vertelt wat er bekend is over de aanvaller.
6: De aanvaller stond bekend als een radicale moslim. Hij is in 2015 al eens vervolgd in Zwitserland voor het verspreiden van IS-propaganda. En ook is bekend dat hij psychische problemen had. Hij verbleef tot gisteren nog in een psychiatrisch ziekenhuis, waaruit hij gisteren is vertrokken om vandaag over te gaan tot de terreurdaad die hij heeft gepleegd.
3: Ja, ooggetuigen in Zwitserland zeggen dat de daden rondrinden in Allahu Akbar. Ja, en de wereld draait door, zeker voor Matthijs van Nieuwkerk. Hij komt weer terug op televisie, meldt het AD. Hij gaat samen met zangeres Shirma Rouse een programma maken voor SBS6. Ja, ze maken in Amerika een muzikale roadtrip in de voetsporen van Aretha Franklin. Het programma wordt aan het eind van dit jaar uitgezonden.
0: Klinkt als heel verdrietig.
4: Waarom zo?
0: Ja, kom op SBS6. Gewoon, dan moet je gewoon mensen met een bal in het water laten vallen en Johan Derksen een grap laten maken. Kom op, man. En er zit,
4: ja, maar dit is waarschijnlijk, deze kans heeft hij waarschijnlijk gegrepen. En ik kan best wel begrijpen dat hij denkt van, ja, weet je, ik wil niet zo van de tv.
0: Nou ja, en dan moet je met Shirma Rouse moet je 8 minuten in een auto gaan zitten en dan weer dit programma wordt aangeboden. Dat doe je.
4: Ja, dan wil je 4 reclameblokken.
0: Hoezo? Je bent 65. Ik
5: kan gewoon heerlijk stoppen.
0: Ja, ga lekker zitten, man.
4: Ik begrijp het wel.
0: Ga lekker zitten. Hij schrijft een mooi artikel. Moet je maar even checken. Hij heeft een Substack. Dus waar hij zeg maar columns schrijft. En dat zijn best wel leuke verhalen. Ja, ik begrijp. Ja, natuurlijk. Anderzijds, wie ben ik? Weet je, ga lekker zitten.
4: Dan kijken.
5: Je kan lekker naar Amerika. Je krijgt nog voor betaald ook nog. Ja, waarom zou je het niet doen, toch?
0: Ja. Nee, als je het zo presenteert, dan.
4: Denk ik, wat een goed idee.
0: Wat een wereldidee eigenlijk. Ja, kunnen wij
5: iets fixen?
0: Wanneer begint het, Stef? Hoe laat?
3: Eind van het jaar,
0: Ja. Nee, maar dat ik even de agenda leegruim. Wat een wereldidee. Ja. Kun je ESPN even bellen dat het voetballen niet doorgaat dit weekend? Kom maar.
3: Ik heb nog een berichtje over Sardinië, want daar is een Franse toerist opgepakt die een bijzondere souvenir mee naar huis wilde nemen. Het is 40 kilo aan strandzand, wilde die vrouw meenemen. Het is al een aantal jaar verboden om dat te doen in Sardinië. De vrouw van 69 werd gesnapt toen ze de veerboot daar werd gecontroleerd.
4: Waarom zou je dat doen?
0: Ja, Nel, we gaan even door.
5: Omdat ze niet in Zandvoort wilde.
0: Nee,
3: denk het ook. Jij loopt kans een boete van €3000 te krijgen.
0: Oké, jongens. We doen het weer nog even, Stef.
3: Zeker vanavond nog steeds zonnig en droog overal. Morgen eerst een mix van zon en wolken. Later buien met kans op onweer. Het wordt een stuk warmer, 30 graden.
0: 3FM met het verkeer. Dankjewel, Stef. Waar gaan we?
4: Meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Zaltbommel 20 minuten. De A4 Amersfoort-Den Haag voor Knooppunt Burgerveen 25 minuten. De A5 Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10 55 minuten. De A9 Amstelveen Alkmaar voor Uitgeest 37 minuten. En de A10 Koenplein Amstel voor Amsterdam Buitenveldert 15 minuten.

Ik moet nog een beetje aan wennen, maar de zang is goed, joh. Ja, Jelmer is weer in de studio in geweest. Zo, even goed, goed stukje zang, heerlijk. Oké, 6:30, de middagshow van 3FM. We zijn er voor je, maar binnen nu in 10 minuten een beetje besta je nog. En dit is ook goed, hoor. Mr. Martin Garrix, Ed Sheeran, repeated by...

0: stel je voor, ik maak ooit iets wat, ja, wat voor eeuwig waarde is. Of niet herkenbaar.
1: Ja, dat is geweldig.
0: Om die reden hebben wij Bentje Bestaai nog met vandaag een track met absoluut eeuwigheidswaarde. En jij kent hem zeker nog. Anne Lee, superstar uit Italië. Zometeen met Two Times.

0: Waarom sta je nog? Heel tof. We hebben echt een geheimje te vertellen. We hebben het hele gesprek hebben opgenomen. Omdat we gisteren moesten bellen met Italië. En heb je verder allemaal geen reet van gehoord. Maar we hebben iets van een kwartier met haar gepraat gisteren.
1: Zo leuk.
0: Zij bleef maar lullen. Was zo gezellig. En dat hele gesprek vind je terug op de programmapagina van Maarten Benner in de NPO Luister app. Wat sowieso het domein is van meer groot nieuws. En dat hoor je dan weer zo meteen. Zo fan van deze. Niet normaal. Laatste. Nathan Matthijs, Evolution.

beetje eens, een beetje Volbeat sound. Dat heeft Arnold. Ja, maar dan niet zo warm afgemixt of zo. Gewoon net wat rammelender en daarom lekker. En af en toe hoorde je. Zo direct zijn we terug met onder andere, ja, best wel groot nieuws. 3FM.

0: En het nieuws met Stef komt er ook aan. Wil je horen?
1: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikkie anders doet.
1: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
2: De vriendelijke specialist.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
5: Je gaat de hele tijd dus heen en weer. Dat je denkt van Jezus, wat mooi dit. Naar wie ben ik, wat doe ik hier.
6: En dan ook nog lachen erbij.
5: Maar wow, ik denk, waar slaat het op?
6: Waar slaat het op?
5: Dit is toch niet hoe het
6: gaat. We staan 20 jaar, bro. Dat moeten we toch vieren?
7: De making of de jeugd van tegenwoordig. Morgen 10 uur VPRO NPO 3.
8: Hey jij daar! Het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij Prijsvrij Vakanties en je krijgt tot wel €600 korting.
9: Dus heb jij ook zo zin in een vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Prijsvrij Vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
10: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
11: Yes, hij doet het.
12: Ja hoor, dat kan zeker.
13: Rozer!
10: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
9: Heb jij ook zo zin in vakantie?
8: Prijsvrij vakanties.
14: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
15: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.

0: gaan we praten met Lars. Ken je Lars? Lars Bos? Sneller. Zometeen in de show. Eerst NMS 3. Hier is Stef Bandstra.
1: Goedemiddag. Zometeen in een serieuze oproep van de reddingsbrigade.
2: Ga altijd met meer mensen.
3: NOS op 3.
1: Ja, zometeen meer daarover. Eerst dit. Er komen waarschijnlijk weer stakingen aan in het OV. De vakbonden komen er niet uit met het kabinet over de sociale zekerheid, zoals een verhoging van de AOW-leeftijd. Daarover werd vandaag gepraat in het Catshuis. Het kabinet wilde daar niet beloven dat de bezuinigingen helemaal van tafel gaan. En dus komen er acties, zegt vakbond FNV.
4: Niet omdat wij dat leuk vinden, maar omdat we geen andere weg zien. Omdat die bezuinigingen, die toch als een zwaard van Damocles bovenhangen, wat iedereen weet, wat iedereen voelt, ja, die raken uiteindelijk gewone mensen. En daar moeten we in een ander gesprek zien te komen met het kabinet.
1: De vakbonden kondigden eerder aan dat er vanaf zaterdag landelijke stakingen aankomen, waaronder dus een OV-staking. Het stadhuis in Den Haag is vanochtend korte tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Een verwarde man was naar binnen gelopen en zei dat hij een bom bij zich had. Hij is uiteindelijk opgepakt door een gewapend arrestatieteam. In zijn tas werden geen explosieven gevonden. De website ticketveiling.nl krijgt een boete van 270.000 euro. Volgens de toezichthouder werden bezoekers daar misleid. Je kunt er bijvoorbeeld Conair bieden op bijvoorbeeld hotelovernachtingen of een dagje weg. Maar wat klanten niet wisten is dat ze tegen een computer opboden. En daardoor werd de prijs opgedreven. De toezichthouder zegt dat klanten erop moeten kunnen vertrouwen dat zoiets eerlijk verloopt. Ticketveiling.nl bestaat inmiddels niet meer. En de reddingsbrigade trekt aan de bel over het risico op verdrinking. Het is superwarm nog steeds en dus nemen veel mensen even een duik. Maar dat is zeker niet zonder risico. Gisteren nog verdronk een jongen van 18 in een zwemplas in Dordrecht. Onze verslaggever Dagmar Mul ging naar recreatieplas Vlietland, net onder Leiden. Ze sprak daar met badgasten en ook met Koos de Blecour van de reddingsbrigade. En hij weet waarom sommige zwemmers in de problemen komen.
5: Omdat ze niet weten wat de risico's zijn en omdat ze niet op elkaar letten. Het lijkt hier appeltje eitje, vlak water. Maar het is nog begin van het seizoen, dus het onderwater is heel, heel koud.
6: Zijn jullie al pootje bezig baden?
7: Ja, maar nog niet helemaal kopje onder geweest hoor. Alleen een beetje met de voeten erin.
6: Je was hier gisteren en toen kreeg je kramp.
8: Ja, alleen omdat we toen heel even wat dieper gingen. Maar daar is het echt nog zo koud dat je daar eigenlijk niet zo lang wil zwemmen.
5: Het gaat van nul tot ballenlijn 70, 80 centimeter. En daarbuiten is het 35 meter.
6: 35 meter diep?
5: Ja, dat is heel diep. En als je daar naar beneden gaat, is het over.
6: Wat is de belangrijkste tip?
5: Ga altijd met meer mensen. Als jij hier gaat zwemmen en je gaat opeens onder water en niemand kent jou, dan moet je geluk hebben dat iemand denkt, hé, ik zag net een hoofd en dat is weg.
6: Deze influencer die zegt op Instagram dat het allemaal onzin is wat u zegt.
9: Als ik nu met het warme weer zomaar in dat koude water spring, nou, dan kan ik zomaar last krijgen van mijn pony.
6: Wat vindt u hiervan?
5: Apenkool. Dit is zogenaamd geestig doen en bagatelliseren wat de risico's zijn.
1: In Nederland overleden vorig jaar 100 mensen door verdrinking, blijkt uit cijfers van het CBS. En de meeste van hen zijn 60-plussers. Gaan we even naar het weer toe. Vanavond nog steeds zonnig en droog overal. Morgen eerst een mix van zon en bewolking. Later buien met kans op onweer. Het wordt ongeveer een graad of 30.

0: collega's meer van Koenplein. 65 minuten.
1: 3FM.
2: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
7: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
9: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
10: Pap, wat doe je?
11: Ik ben een vakantie aan het boeken.
10: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
11: Omdat het vakantiegeld super sale weken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel 600 euro korting krijgt.
10: Lekker!
12: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
13: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
14: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
15: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Heb jij ook zo zin in vakantie?
11: Prijsvrij vakanties.
16: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Joujou.
19: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vegan en frisse salades. Kies een mix 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.

0: Ochtend en Benner.
1: De drie dingen van de dag die ertoe doen of toe deden.
2: Even een rondje door de hersenpannen van Barentje, Benner en Jelmer. Allereerst wil ik beginnen vandaag. Mag dat, Nel?
3: Ja.
2: Ik heb gisteravond zo'n leuke avond gehad. Ik heb een live podcast album luistersessie gehost.
3: Zo, die gaat heel snel. Live podcast album luistersessie.
2: Ik was bij platenmaatschappij en daar was een geweldige ruimte met een mannetje of 80 aan publiek. En ik zat daar op een stoel met Snelle, die vannacht om 12 uur zijn nieuwe album uit heeft, Binnenspiegel. En dan gingen we gewoon liedje voor liedje luisteren en een beetje nerden over die muziek en zo. En ik wil zo even met een terugblikken op de avond die gisteravond was. En vooruitblikken op de avond die vanavond gaat komen, namelijk de lancering van zijn nieuwe album. En de 24.000 mensen die hij over anderhalve week thuis moet geven, want dan gaat zijn festival Thuis Besnellen de lucht in Brussel.
3: Geweldig, leuk.
2: Leuk, man. Ja. Oké, okay, top. Jelmetje, wat heb jij?
4: Nou, het is weer zover, hè?
2: Ja, ja.
3: Ja!
4: Hij staat weer online.
3: Ja!
4: De podcast Rank the Reviews.
2: Hey, en dit is de podcast met de Teeth White Strips.
4: Ja, de Teeth Whitening Strips.
2: Ja.
3: Nu zien we er allemaal uit als de gemiddelde volkszanger, toch?
2: Ja,
3: ja, dat is eigenlijk wel een beetje.
4: Nou ja, dat weet je niet.
3: Dat weet je niet.
4: Het werkt niet. Dat hoor je al in de podcast.
2: Ja.
4: Het nadeel is wel pas na 7 uur te beluisteren. Tot die tijd moet je het met ons doen op de radio.
2: Het is eigenlijk heel simpel. Wij ranken een review. Dus we hebben een review, in dit geval van een Teeth Whitening Strip. En die staat dan op in dit geval 4,8 sterren. Klopt die review of klopt er geen hol van? Nou, ja. Dan gaan wij met onze grijpgrage onderzoeksvingertjes even diep invloeden. En dan komt het goed.
4: Maar ja, heel eerlijk gezegd, mag ik gewoon even eerlijk kritisch zijn op onze eigen podcast?
2: Nee, ja. Nee.
4: Oh.
2: Jawel, tuurlijk.
4: Ik vind eigenlijk onze mini-ranking het leukste onderdeel van de show, van de podcast show.
2: En mocht je nou bij zeggen, denken, waar heeft het in vredesnaam over?
4: Goeie luisteren.
2: Barend en Benner, ranken de reviews, luister, deel 14 staat online. Nel, wat heb jij?
3: Nou, we kennen allemaal triggers, toch? Dingen die spanning, stress of verdriet oproepen.
2: Ja, ja.
3: Dus ik kwam vandaag voor het eerst in aanraking met het woord glimmers.
2: Glimmers.
3: En dat vond ik zo leuk. Ja, glimmers is het tegenovergestelde van triggers.
2: Ja.
3: Maar kleine dingetjes in het leven, zoals als je de geur van koffie ruikt, of je ziet zo'n heel mooi lichtinval.
4: Ja, vers gemaaid gras.
3: Of je hoort een heel mooi melodietje.
4: Een vogeltje die fluit.
3: Ja, echt van die kleine dingetjes. Op gewoon een geluksmomentje met je vriendin glimmers. Samen. Glimmertjes. Een klein grapje. Een glimmertje. En het schijnt dus ook, als je vaker bewust die glimmertjes opvangt, dat je hersenen die steeds vaker gaat zien en dat je steeds gelukkiger wordt. Dat wilde ik met jullie delen. Kijk eens wat vaker naar een glimmertje.
4: Okay, en een glimmertje.
3: En een glimmertje.
2: Even buiten de cliché dingen zoals versgemaaid gras en bakje koffie en wat dan ook. Noem eens even een glimmertje, Jelmer, voor jou.
4: Oh, als ik mijn paardje zie.
2: Nel?
3: De eikel van mijn vriend.

0: luister-app waar je Barend de Benner rankende reviews kunt beluisteren. Ook op Spotify. Gewoon heb je een luister-app.
1: Gratis.
0: Daar kun je dus checken. En daar kun je ook terugkijken. De grande finale van Hunted Vips, waar we gisteravond in zaten. Waar Daniel terecht over opmerkt. Hallootjes, ik heb gisteren naar de finale van Hunted gekeken. Hoe vonden jullie zelf dat het ging?
2: Ja, leraar Daniel.
0: Ja, ik vond het goed.
2: Geweldig.
0: Heel goed. Heel goed vond ik. Moshe David Keta.
3: You

0: liedje, liedje. Een van de beste platen van Moshe David Guetta. Met de vocatie van Sam Martin. Dangerous bij Barend en Benner op NPO 3FM. Even, Jelmer en Nelly. Ben ik een beetje enthousiast geweest over wat ik gisteravond...
1: Een beetje.
2: Weet je dat je denkt
1: bijna
2: van...
1: alsof je er aandelen in had.
2: Nou ja, of dat je misschien een beetje een kleine crush hebt.
1: Oeh, ja.
0: Lars.
3: Ja.
0: A.K. Snelle, dames en heren.
1: Woe!
0: Wij hebben toch gewoon gisteravond een hele, hele leuke avond gehad.
3: Nou, ik vond het echt supergezellig. Ik vond het leuk. Het was...
0: Ja.
3: Het was eerlijk, het was gezellig. Het was zelfs hier en daar nog wel eens een klein beetje inhoudelijk. Het was een heerlijke avond.
2: Maar, Snelle, ik moet wel zeggen... Barend kon niet goed uitleggen wat er nou precies gebeurd was. Ik snapte het niet helemaal.
1: Doe jij
0: het
1: nog maar even.
0: Wat hebben we gedaan gisteravond?
3: Ja, wij hebben een luister-event gehad voor mijn nieuwe album. Alleen dat hebben we gedaan in een soort podcast-vorm. Dus we hebben allemaal... mensen uitgenodigd die het album al gepre-ordered hadden. Die kwamen allemaal samen bij ons, bij het label op kantoor. We hebben de songs geluisterd, over de songs gekletst. En Barend praten we het aan elkaar. Stelde mij af en toe een leuke en heel soms een kritische vraag. En dat werd een podcast en die komt binnenkort online.
0: Ja, wat leuk. Echt leuk. Het was bizar, weet je. Ik kwam hier gewoon uit de showgas. Ik reed 1855, reed ik hier weg. En ik reed 1927 een parkeergarage in Amsterdam. En er stond iemand te wachten. Er ging een lift in. En 3 minuten later zat ik in een stoel. Zat ik over dat album te praten. Ja. Maar wat echt leuk is, weet je. Ik bedoel, het is ook een avond voor de fans. Weet je, er waren gewoon 70 of 80 mensen. Die zitten dan in de zaal. En dan, ja, hoe was dat voor jou?
3: Ja, dat was echt leuk. Dat maakt het heel echt. Weet je, dat is... in deze tijd is... nou ja, alsof ik dat van vroeger ken, maar goed. Muziek is wel heel vaak stream stellen.
0: Ja.
3: Even je Airplay checken op een app.
0: Ja.
3: Of de plugger een appje sturen of de manager. Maar streams verkopen, weet ik wel. Maar dit is mensen. Dit zijn mensen. En dit zijn mensen die ook hun interpretatie van een liedje met jou delen.
0: Ja.
3: Ik kan zien aan de blik in iemands ogen wat een liedje met iemand doet. En dat is gewoon, dat maakt het weer heel echt wat we aan het doen zijn. Dat is heel cool.
0: En ze weten veel, hè. Zijn op de hoogte, weet je. Ik zeg, een beetje nerdachtige mensen qua vakkennis in de zaal. Dat vond ik leuk.
3: Ja, mooi was dat, hè. Iemand die zei, wat was dat weer? Die zei, ja, het valt me op, je webstem gebruiken op deze plaat. En dan dacht ik, oké, die hebben wel echt geluisterd. Heel vet, heel vet.
0: Ja, heel goed. Okay,
1: dat denk ik ook zo geweldig leuk, want dat zei jij toch ook, Baar. Gewoon dat jij sneller gewoon zo fanatiek met de muziek bezig bent. Dat het zo prachtig mooi te maken. Echt als een,
0: ik zei dat ik ondertussen, dat we waren natuurlijk het album aan het luisteren, dat ik nog even je fanatisme zag als het gaat om het productieproces. En dat je met je producer nog bezig was en goed luisterde. Dat is ook leuk om dat even dichtbij te zien bij een muzikant.
3: Ja. Ja, toch? Ja, we moeten laten we het vaker doen, Barend.
0: Ja,
3: en dan
0: gaan
3: we het lekker over andermans muziek hebben. Lekker uitdiepen en over muziek lullen. Leuk, hoor.
0: Ik zei dat ik ondertussen, dat we waren natuurlijk het album aan het luisteren, dat ik nog even je fanatisme zag als het gaat om het productieproces. En dat je met je producer nog bezig was en goed luisterde. Dat is ook leuk om dat even dichtbij te zien bij een muzikant.
3: Ja, toch? Ja, we moeten laten we het vaker doen, Barend.
0: Ja,
3: en dan gaan we
0: het
3: lekker over andermans muziek hebben. Lekker uitdiepen en over muziek lullen. Leuk, hoor.
2: Waar komt dit online?
0: Maar wacht even. We moeten een format bewaren.

0: Zo, dat is een goede vraag. Ja. Volgens mij komt het op Spotify en YouTube uit.
1: Ja, leuk.
2: We delen leuk. Het vanzelf. Ja. Dat komt allemaal dik in orde. En laten we ook niet vergeten, vanavond gaat hij uitkomen over exact 6:35 gaat het album Binnenspiegel uitkomen vanavond 12:00. Er staan ontzettend veel goede liedjes op. Er gaat nog een bonus track aankomen. Dat zijn allemaal dingen die ik sinds gisteravond heel goed weet. Volgende week is het festival en laten we gewoon jou feliciteren. We gaan je onwijs supporten met die hele prettige all-time summer hit classic die je hebt gemaakt samen met Mark Floor. En die gaan we nu weer draaien. Gefeliciteerd, jongen.
0: Leuk, vriend. Dankjewel, jongen. Ik moet even parken, biertje.
3: Vrienden, ik heb mijn hoofd vol.

0: heel prettig liedje, Mark Floor en snelle parkje, biertje, vrienden, buiten Ben en middagshow 3FM. Waar gaan we het over hebben, Stef, zometeen?
1: De comebacker van een televisieprogramma. Wat voor mij echt jeugdsentiment.

0: Oei, 2001 zeg, 25 jaar geleden en niet kapot te krijgen. Dat is het geluid wat je hoort. Ik hou ervan. Ik zit in mijn autistische hoofd te zoeken naar een volgende vraag. Maar we hebben natuurlijk al een kandidaat. We hebben een familie-editie deze week.
1: Ja, erg
2: ja, ja, het is alleen, ja, je kan hem de vraag nog een keer stellen.
0: We hebben
2: gewoon meer als je denkt van, ik wil gewoon even meedoen.
0: We hadden afgelopen dinsdag hadden we Petra, hoe heette zij?
1: Nee, Anouk.
0: Anouk van 22.
1: Die ging helemaal de mist in.
0: Die ging de mist in te melden. Haar vader zich gisteren van, dat kan ik beter. Nou, die was ook niet in topvorm.
2: Gerald.
0: En vandaag hebben we haar broer, die Timo heet, iets ouder is of iets jonger, dat weet ik niet zo goed.
1: Jonger.
0: Ja. En die speelt dan weer mee en hij denkt dat hij de slimste van de familie is. Nou, dat is een voedingsbodem voor ellende. En hoe dat zich uit gaat laten pakken, hoor je binnen nu in een kleine 10 minuten.
3: NOS op 3.
0: Eerst het allerlaatste nieuws van NOS op 3. Hier is Stef Bandstra.
4: Goedemiddag nog steeds. Je kunt gefouilleerd worden als je vanavond naar Zandvoort gaat. Het strand, de boulevard en het station daar zijn in elk geval tot middernacht veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie dan meer bevoegdheden krijgt om in te grijpen. Met het mooie weer van afgelopen weekend was het erg druk in Zandvoort en was er veel overlast ook van jongeren.
1: Ja, het is wel een drama. In Scheveningen is nou ook een soort warzone met dit weer.
0: Jongens, overal in Nederland waar het drukte is, heb je plekken waar het uit de hand loopt. En waar
1: het is wel next level, hoor.
0: Ja, weet ik dat het next level is. Maar er zijn ook plekken die ik dan even ga beschermen, die ik gewoon niet ga noemen, omdat het gewoon zulke goede stranden zijn. Dat ik dan,
2: veel lekkere, brede, grote. Ja,
0: maar er is gewoon, ik ben de afgelopen week ben ik 2 keer op een strand geweest. Dat is dan ook gewoon moken druk. Maar niks, geen gezeik. Ja, dus helemaal niks.
1: Dat moet de slingerplas in Bredevoort zijn.
0: Nee. De slingerplas in Bredevoort.
2: Dit klinkt niet als een strand.
1: Nee. Ja, wel, dan heb je een strandje.
0: Ja, ook
2: strandje.
1: Slingerplas in Bredevoort. Nou, dat is een meertje in de buurt van Aalten dus, bij Bredevoort.
0: Ja.
1: Daar ging ik altijd naartoe. En dat was in de jaren 90. Daar liepen ze nog topless rond. Nou, ja. Daar had ik de tijd van mijn leven.
0: Nou, dan hoop ik dat ze dat nu nog steeds doen daar.
1: Ja,
0: tenminste, niet als het nog dezelfde personen zijn. Nee. Dan hoop ik het niet voor je.
4: En dat was even flink schrikken voor medewerkers van het stadhuis in Den Haag vandaag. De boel moest er worden ontruimd vanwege een verdachte situatie. Een man had gezegd dat hij een bom bij zich had, zegt de politie.
5: Die man die geeft aan, wij hebben een bom. Nou, vervolgens is het pand ontruimd en schalen alle hulpdiensten op. Die komen hier ter plaatse. Ook omliggende panden zijn ontruimd, zoals het café en de bibliotheek. En vervolgens gaat het arrestatieteam dus naar binnen en die houdt die man aan.
4: Honderden mensen in het stadhuis van Den Haag en ook de bibliotheek ernaast moesten naar buiten. Op een foto is te zien dat een arrestatieteam de man oppakt in naar buiten begeleid met alleen een onderbroek aan.
5: Dat kan verschillende redenen hebben. Bijvoorbeeld wanneer iemand zegt dat hij een bom draagt op zich, dan kan het zijn dat het arrestatieteam daarop inspeelt door aanwijzingen te geven dat die persoon zijn kleding uit moet doen, zodat zij zeker kunnen weten dat hij niet een bom op zijn lichaam draagt bijvoorbeeld.
4: De man die dreigde met die bom is een man van 28 uit Den Haag die volgens de politie vaker onbegrepen gedrag vertoont. En in zijn rugzak werd uiteindelijk niks gevaarlijks gevonden.
0: Ik had wel het idee toen ik die foto zag dat je zou kunnen denken dat hij zijn shirt nog aan had en daar de bom misschien onder had.
1: Ja, wat een
0: ongekend kanon.
2: Nou, en ik vind ook dat onbegrepen gedrag vertoont, vindt onbegrepen ook een beetje een understatement.
0: Nou ja, onbegrepen gedrag is een beetje Nelly Bennerbarend van Delen.
2: Ja, tijdens hun het.
0: Een beetje een soort grillige linksbuiten. Dat je denkt van ja, een beetje apart, maar
2: ja.
0: Dit is gewoon lunatic.
2: Nou ja,
0: lunatic behavior.
4: En dit televisieprogramma maakt een comeback.
6: Hallo!
4: Helemaal terug naar de Zero's. Het tv-programma Kids Top 20 keert terug. Voor mij helemaal jeugdsentiment.
1: Oh, ben je zo jong?
4: Ja, ik ben een 90s kid.
0: Ja, wauw.
4: Ja, 31.
0: Ja,
4: het programma waarin de kinderen op hun favoriete muziek stemmen komt niet terug op televisie, maar op TikTok en Instagram. Vroeger gepresenteerd natuurlijk door Kimmy-Ann van der Meij en Monique Smit onder andere. Het programma heeft nu een nieuwe presentatrice.
7: De Kids Top 20 is terug. Vanaf vandaag zie je op ons TikTok-kanaal alles over jouw favoriete muziek en artiesten. Wil je niks missen? Volg ons dan op TikTok. En vergeet niet te stemmen op jouw favoriete hits in de Kids Top 20.
4: Ja, ik denk je misschien klinkt iets te gelikt. De nieuwe presentatrice is AI. En de makers van het televisieprogramma noemen haar Yes. Oude presentatoren zoals Kimmy-Ann van der Meij die noemen het maar helemaal niks dat er is gekozen voor een AI-presentatrice. AfroTros stopte begin dit jaar door bezuinigingen met de Kids Top 20. En zij zeggen niet achter deze nieuwe online vorm van het programma te zitten.
0: Oh, oké, ik schrok al. Maar dit is dus waarschijnlijk gewoon iemand die dit in de lucht heeft
2: gegooid.
0: Ja,
1: dat vind ik slim. Ja. In eerste instantie dacht ik, wat een klote actie. Als je dat doet als... Ja, je zit
6: als Avrotros, hè?
1: Ja. Want dan zie je gewoon mensen brood uit de mond te halen. Maar dit vind ik gewoon super slim.
6: Nou, niet brood uit de mond. Ik vind het gewoon altijd leuk om ook gewoon weer zo'n nieuwe movement aan presentatoren en presentatrices te zien.
1: Ook dat?
6: Dat vind ik leuk.
2: Ja, en ik vind het ook altijd leuk dat ze ouder worden.
6: Hoe bedoel je?
2: Ja, gewoon inderdaad. Dat er gewoon steeds een nieuwe generatie komt. En dat je op een gegeven moment een vrouw zegt, oh jeetje, is dat Bassie? Dat is Adriaan. Jeetje, die is oud geworden.
6: Soms denk ik bij de Jeugdjournaal mensen ook wel eens, ja, jullie zijn al te oud.
1: Ja,
6: dat denk ik wel eens. Dan denk ik wel eens, ja, maar luister, dat moet je laten presenteren door mensen van 28.
1: Ja, max.
6: Vind ik, zoiets.
2: Ja, misschien wel. Ja, vind ik ook wel.
6: Of ja, of je moet er echt zo uitzien als jij natuurlijk. Dat is een ander verhaal.
2: Nee, ja, ik zat te denken, is dat ook niet juist grappig door een heel oud iemand?
1: Ik ken ook iemand die heel oud is, maar wel een hele jonge doelgroep. Dat is Sinterklaas.
2: Ja, precies.
6: Ja, heel goed. Stef Jonge, de jongste bediende van de show. Wat gaat het weer doen?
4: Vanavond nog steeds zonnig en droog overal. Morgen begint met een mix van zon en wolken. Later komen de buien aan met ook kans op onweer. Het wordt een stuk warmer dan vandaag. Zo'n 30 graden.
6: Oh. Lekker, Stef. Dankjewel. Dan 3FM met het verkeer.
2: Ja, hele drukke spits. De belangrijkste, de A2 Utrecht Den Bosch voor Zaltbommel. 21 minuten. De A9 Amstelveen Alkmaar voor Akersloot. 41 minuten. De A10 Amstel. Watergraafsmeer voor knooppunt Koenplein. 25 minuten. De A10 Koenplein voor Durgerdam, 43 minuten. En de A58 Vlissingen, Bergen op Zoom voor afrit Ierseke, 24.

0: Middagshow 3FM, Camilla Cabello met een dwingend en zeer bepalend advies. Don't go yet. Want we hebben de familieeditie van Volgende Vraag deze week. Dat hebben we gespeeld met Anouk van 22 uit Bodegraven. De vader die kwam in het spel gisteren, Gerald van Leiden. En vandaag hebben we broertje Timo aan de telefoon van 20 uit Rotterdam. Studeert economie en recht. Timo, applaus! Woe!
1: Goeiedag.
2: Ik moet wel al gelijk heel even de complimenten uitdelen. Ja. Want ik denk dat jij gebeld bent door je vader.
1: Ja, mijn vader die belde me op. Hij zei, Timo, ben je morgen vrij? Je moet iets voor me doen.
2: Ja, en dan zeg jij gewoon, ja, pa is goed.
1: Ja, tuurlijk. Hij is de grote baas, hè.
0: Maar woon jij ook jezelf in Rotterdam?
1: Zeker. Nou, ik heb nog een paar leuke huisgenoten.
0: Het is 17:15, we bellen je wakker, hoor ik.
1: Ja, zoiets wel. Nee, ik kom net van het strand af.
0: Oh echt? Waar ben je geweest, ook strand?
1: Hoek van Holland, dicht bij Rotterdam.
3: Hey, en hoeveel atjes heb je getrokken?
1: Stuk of 5.
0: Nee, lekker. Dan ben je scherp, dan ben je er klaar voor.
4: Dan moet het goed komen.
0: Volgende vraag. We spelen met jou volgende vraag. Onze topstudent Economie en Recht. Waar ga je vanavond heen of moet je morgen wel college?
1: Vanavond nog even in Breda feesten en dan morgen weer college.
3: Dit is leven, jongen. Ja. Geniet hiervan.
0: Ja. Nou, dit is echt een geweldige periode, man.
3: Beste
0: echt zo van, lekker. Ja. Wat is een max studiebeurs tegenwoordig per maand? Hoeveel betaalt dat uit?
1: Ja, ik zou het niet eens weten eigenlijk.
0: Oh, jij hebt dat niet?
1: De sommen die maak ik aan het einde van het jaar.
0: Wat een mooie schudding.
3: Laat wel wezen. Gerald, die doet het niet moeilijk, hè?
0: Gerald stort wel wat
2: bij. Gerald stort af en toe wel even wat centjes.
3: Ja, een tikkie van Timo.
0: Kom wel goed, oké. Okay. Nou, here we go, Timo. Volgende vraag. Daar zit je moet de familie hier wel een beetje hoog houden. Want jouw zus luistert altijd naar ons. En die zat even mis. Gerald, die dacht het beter te kunnen. Jouw vader. Nou, dat viel op zich ook mee. Laten we het sympathiek houden. En jij hebt de halve gal legers open, maar bent wel de slimste van de familie. Dus ja, we hebben goede hoop. Jammer, legt het uit in 2 zinnen.
3: Bij de eerste vraag geeft Timo als antwoord volgende vraag. Daarna geeft hij bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
0: Are you ready, Timo?
1: Yo, jazeker.
2: Er zitten 3 mensen op een scooter. 1 voorop en 1 achterop. Wie zit er in het midden?
1: Volgende vraag, alsjeblieft.
2: En welke Arjen debuteerde bij FC Groningen en scoorde 37 keer voor het Nederlands elftal? Arjen?
1: Ja, dat is Rob.
2: Wat voor soort zeezoogdieren zijn de orka en de tuimelaar?
1: Dat is Robin.
2: Wat is de overtreffende trap van fijner?
1: Dat zijn dolfijnen.
2: Waar staat de letter F voor in de afkorting FYI, wat in het Nederlands betekent ter informatie?
1: Dat is fijnst.
2: Wat is de Engelse vertaling van het cijfer 5?
1: Voor.
2: In welke boyband zaten onder andere Niall Horan, Zayn Malik en Harry Styles?
1: 5.
2: Waar staat de afkorting OD voor als men te veel drugs heeft gebruikt?
1: Ja, deze weet ik helaas niet.
0: Ja, je zat ook al een beetje in de war bij die vorige, maar die kon het net goed doen. Hey, maar de familie eer is daar. Heel goed gespeeld, Grootvriend. Hoeveel had hij er goed?
3: 7!
0: Nou, zeer een 7.
3: Ja,
1: zeven.
3: Goed, jongen. En jouw vader wil nog even wat stichtelijke woorden spreken tegen je.
0: Ja. Vader Gerald.
5: Hey, hallo. Ik ben zo trots op die jongen.
0: Ja, ja. Gerald, we hebben hem straalbezopen in de uitzending, terwijl hij aan het rijden is door Rotterdam, maar het gaat goed.
5: Ik denk dat ik het vroeger met 20 biertjes ook had gered, maar nu niet meer. Nee.
0: Dankjewel, jongen. 3FM.

0: Middagshow 3FM. Waarde en banner. We zijn er. We gaan even We gaan even wisselen. Ja, je hoort het. Ik moet ook nu. Het is een beetje klaar.
1: Ja.
0: De koek is op, weet je wel. Ja, we gaan even wisselen. Jij gaat even lekker achter de tafel zitten. Ik ga tegenover je zitten. En vandaag, dat is binnen nu in 10 minuten, ben ik voor het eerst echt fanatiek met 90's tijd. Omdat ik vind dat dit, als deze vandaag niet wint, hebben we echt een probleem.
1: Oké, nou het wordt tijd een beetje fanatisme.
0: 90's tijd zometeen.

0: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
1: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
0: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
2: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar 13 euro. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Je gaat de hele tijd heen en weer. Dat je denkt van Jezus, wat mooi dit. Naar wie ben ik, wat doe ik hier?
8: En dan ook nog lachen erbij.
7: Maar wow, ik denk, waar slaat het op?
8: Waar slaat het op?
7: Dit is toch niet hoe het
8: gaat. We staan 20 jaar, bro. Dat moeten we toch vieren?
9: De making of de jeugd van tegenwoordig. Morgen 10 uur VPRO NPO 3.
10: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
11: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bemigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bemigo.com. Wacht niet te lang, hè?
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
14: Bij de radio. Papa wil iets zeggen.
15: Klopt. Het zijn namelijk vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties.
14: Wat is dat?
15: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel 600 euro korting.
14: Wie heeft daar nou geen zin in?
16: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
17: Sorry. Maar het is WK!
18: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense No-Frost Coolfreeze combinatie voor 388 euro. Alleen bij Mediamarkt.
14: Heb jij ook zo zin in vakantie?
15: Prijsvrij vakanties.

0: Ja, hongerige zieltjes, we hebben twee heerlijk pruttelende minuutjes in de oven voor je staan. Maar eerst NOS op 3 met Stef Vanstra.
1: Goedenavond. Tennissen in 30 graden. Ja, niet per se een goede combi.
2: NOS op 3.
1: Maar dat wel gebeurde, hoor je zo meteen. Eerst dit, de vakbonden komen er niet uit met het kabinet over sociale zekerheid. Het kabinet wil gaan bezuinigen op bijvoorbeeld werkloosheidsuitkeringen. Maar de vakbonden zijn hierop tegen en komen nu met actie, zeggen ze.
3: We hebben gezegd dat we gaan staken. Dat is ook voor ons geen plezier, ook niet voor de actievoerders. Maar dat doen we omdat er nu heel veel zekerheid op de tocht staat voor gewone mensen die bang zijn hun baan te verliezen, dan geen WW meer hebben. Misschien weer bij hun moeder op zolder moeten gaan wonen omdat ze dan het geld niet meer hebben. Of ziek worden waar ze niks aan kunnen doen.
1: Vakbond FNV heeft in elk geval een OV-staking aangekondigd. En of er nog meer acties komen is nog niet bekend. Premier Jette vindt het jammer dat het zo loopt.
4: Ik hoop dat de acties, en dat is een goed recht, wel beperkt blijven. Om niet een te grote impact te hebben, ook op onze samenleving.
1: En dan hoopt dat hij binnenkort wel weer snel met de vakbonden om tafel kan. De Filipijnse ambassade in Nederland gaat tijdelijk geen visa meer geven aan Filipijnse au pairs die hier komen. De Filipijnse regering onderzoekt mogelijke misstanden bij Nederlandse au pairbureaus in gezinnen, meldt Nieuwsuur. Volgens de IND kwamen het afgelopen jaar tientallen meldingen binnen van au pairs die te lang moeten werken of zwaar huishoudelijk werk moeten doen tegen een superlaag salaris. In een sporthal in Warfum in Groningen worden sinds vandaag 150 asielzoekers opgevangen voor 4 dagen. En het dorp helpt daarmee het overvolle Ter Apel, zegt de beheerder.
5: Het is natuurlijk beschamend dat dit überhaupt nodig is, maar je gaat geen mensen buiten laten slapen. Dus dan moeten we een stap naar voren doen en dit gaan organiseren.
1: De asielzoekers blijven alleen 's nachts daar in Warfum en overdag moeten ze zich weer melden in Ter Apel. Tegen ouders uit Dalfsen die vorig jaar hun 2 kinderen ontvoerden nadat die uit huis waren geplaatst, zijn celstraffen geëist. Het Openbaar Ministerie wil dat de vrouw 1,5 jaar de cel ingaat en ook TBS krijgt. Tegen de man is iets meer dan 3 jaar cel geëist. De rechter doet over een paar weken uitspraak. En het is over en uit voor tennisser Jannik Sinner. Hij is uitgeschakeld op Roland Garros. De nummer 1 van de wereld was tegen Juan Manuel Cerundolo dicht bij een overwinning, maar stortte tijdens die wedstrijd compleet in, zag onze verslaggever Jan Roels.
6: De kandidaat om de titel te pakken op Roland Garros, het Grand Slam dat hij nog steeds niet heeft, gaat ook nu aan zijn neus voorbij aan een probleem wat hem vaker parten speelt. Fysiek kramp als het zwaar wordt. En dat was het vanmiddag.
1: Ja, het is namelijk bloedheet in Parijs met temperaturen boven de 30 graden. Eerder moest een andere tennisser al van de baan af in een rolstoel. En een ander moest overgeven door die hitte. Weer hier dan. Vanavond en vannacht helder. Morgen tropisch warm. 30 tot 32 graden. Later wel kans op onweer.

0: transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
4: Nu bij Quantum tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
8: Honda, the power of dreams.
9: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6.

0: Starboard the Weeknd. Ja, ze komen, het weekend komt letterlijk en figuurlijk naar je toe. 16, 17 en 18 juli staan ze in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.
1: Het weekend?
0: Ja, en er zijn nog kaarten.
1: Het weekend staat in...
0: Het weekend komt er bijna aan. En de weekend staat 16, 17, 18 juli in de Johan Cruijff Arena.
1: Oké, en is dat nou eens even gewoon even heel eerlijk, Nel. Is het nou iets waar jij echt... Kijk, je bent in de bevoordeelde positie dat jij... Je hoeft jezelf maar om te draaien of je staat ergens op een gastenlijst.
0: Ja, ja.
1: Dat is Nel, haar lezer.
2: Ze is een motherfucking stargirl.
1: En, ja, stargirl. Maar is het iets waar... Ik neem aan dat jij en je vriend wel vaak ook... De Weeknd luisteren of zo. Zo ja, stel zijn jullie wel.
0: Ja, klopt.
1: Denk
0: ja.
1: ik. Dus is het ook ja. iets waar je geld voor zou betalen?
0: Om daar naartoe te gaan.
1: Ja.
0: Wel als het... Ja, het klinkt een beetje gek, maar ik vind hele grote concerten soms... Dan ga ik liever naar een Paradiso, waar het wat kleiner is.
1: En waarom
0: ik vind
1: dan?
0: Het soms zo massaal. Ja, omdat ik dan uiteindelijk toch nog naar een scherm zit te kijken.
1: Wat is er dan?
0: Ja, zo voelt het. Alsof ik toch nog naar de tv zit te kijken.
1: Ja, maar dat kan, ja, ik snap het wel, hoor.
0: Toch? Dat is dan niet een gek idee.
1: Nee, maar het is... Jammer zit jou al belachelijk te maken.
2: Nee, het is een standaard opmerking van... Ik heb ze nog gezien, klein in een team.
1: Nee, ja. Nee, zo bedoelt het niet.
0: Nee.
1: Ze bedoelt gewoon de mensenmassa.
0: Maar het dus is zo massaal.
1: De toppers is of, ja, of Harry Styles. Nel vindt het gewoon te druk.
2: Ja, maar soms heeft het ook wel wat, toch? Ik bedoel, met vuurwerk en gekkigheid en boem en
1: ja,
2: knallen.
1: Ik vond niks zo mooi als gewoon... De allermooiste dag ter wereld was de laatste dag van Defcon. Gewoon, ja, dat, weet je, met 40.000 man die er nog over waren na zo'n weekend.
2: Boom.
1: 4 dagen, iedereen helemaal naar de jantjes, kapot en weet ik veel wat. En dan werd het donker. Dat was ultiem geluk, man. Dat ja. was fantastisch.
0: Dat ben ik de enige jongen wat ik nooit met jou heb mee mogen maken.
1: Defcon.
0: Ja, had ik al 1 keer gewild.
1: Ik ga nog steeds, maar ik eet nu een vegetarische hotdog en een glaasje wortelsap. En voor de eindshow zeg ik piepende bandjes.
0: Ja,
1: dan worden de pikkels te veel voor papa.
0: Ja. Houtje.
1: Lekker. Het is 90's tijd. Het is 90's tijd.
0: Ja, gaan we. Tijdens het snaaien is het 90's tijd. Ja, de jaren 90. Iemand zei het net even, ik moet even niet moeilijk. Iemand zei het in de app. Ja, als je in de jaren 90 bent geworden, dan ben je een Zero's kind. Precies. Als je in de jaren 80 bent geworden, dan ben je natuurlijk een 90's kid.
2: Ik ben eigenlijk een 90's kid.
0: Jij bent echt een 90's kid. Ik ben ook echt een 90's kid.
1: Ja, ik ben 80. Vooral echt een heel lekker jochie met een enorme voorliefde voor mooie
0: voor
1: vrouwen.
0: Spaanse mannen?
1: Nee, mooie vrouwen.
0: Want ik dacht Spaanse mannen.
1: Nee, mooie vrouwen. Dat is namelijk de link die ik in eerste instantie met hem heb. Dat is misschien heel apart om te zeggen. Alleen, het was 99, echt een bijzonder muziekjaar met een hoop klote platen die gewoon leuk zijn. Mambo No. 5, Jennifer Lopez, Waiting For Tonight, Let's Get Loud. Weet je, dat soort tracks. Yeah. Eiffel 65, Blue Dabba Dee, The Backstreet Boys, I Want It That Way. Maar de zomer van 99, heb ik het al eerder over gehad deze week, was gewoon top zomerplaten. En mijn aandacht werd getrokken dat ik dacht van oké, jouw vader is een wereldster.
0: Ja.
1: Jij ziet eruit alsof je net uit een Hugo Boss reclame komt lopen.
0: Heb je nu over mij of over de artiest?
1: Over de artiest. Oh, en jouw vrouw is ook echt heel knap. Die heet Anna Kournikova.
0: Ja.
2: Niet normaal.
1: Dat was een tennisser uit het Rijk van Poetin volgens mij ergens.
2: Ja, niet normaal.
1: Een Russische vrouw. En die zijn nog steeds samen trouwens. En ja, ik vond dit een van de allerbeste zomerhits aller tijden. Enrique Iglesias, Minuutje A vandaag. Daar ga je ook voor. Dat hoor ik al. Als je stemt op de poll in de NPO-lijst hebt. Dit is

0: heerlijk. Echt een soort Spaanse volkszanger vond het voor mij.
1: Ja, ja, ben je dus gewoon de Spaanse Mart Hoogkamer?
0: Nou, wel een beetje.
1: Een beetje wat hij doet.
0: Ja, ja, lekker. Ja. En heb je al opgeroepen tot actie?
1: Ja, tuurlijk.
0: Het bolletje menu, staat open.
1: Menu A, ik ben even Anna Koenigova 2025 aan het googlen.
2: Ja, dat is nog steeds,
0: nog steeds een prachtige vrouw.
1: Ja, tuurlijk.
0: En Ricky Martin zit er nog ook steeds prachtig.
1: Ja,
0: Ricky Iglesias zit er ook nog steeds.
1: Ricky Martin mag er ook wezen, hoor. Ja. Een wereldgozer is. Ja. Echt niks mis mee.
2: Het is een beetje goede wijn, hè? Ja. Het wordt steeds beter.
1: Wel heel erg homo, maar het is wel een goede gozer.
2: Ricky Martin,
1: ja, tuurlijk.
0: Ach, doen! Mag gewoon naar Duitsland?
1: Ja, tuurlijk. Let's go.
0: Oké, ja, het was, denk 1994, hutten bouwen in Assendelft. En dan ging je, dan mocht je er ook blijven slapen. Je ging eerst ging je een week lang ging je een hut bouwen. Mm-hmm. Dan kreeg je weer spijkers in je verrotte, verroeste spijkers in je poten. Dan moest je weer naar het ziekenhuis. Maar je had hutten. Dat was echt helemaal te gek. En dat was ook ongeveer de tijd dat deze klapper er kwam. Ja, het is gewoon een grappige track. Maar ja, het hoort wel gewoon echt bij de jaren 90. 1, 2, Polizei, Modo!
3: Menu D.
0: Ja, helemaal te gek. Het is gebaseerd op een kinderliedje. De poll is geopend. Menu A of menu B. Jij mag bepalen.
4: Kom maar.

0: luistervinkjes. Pak dat telefoontje maar bij de hand. Want er moet gebeld worden.
1: Het is 90's tijd. Het is 90's tijd. Tijdens het snaaien is het 90's tijd.
2: 09091336. Twee platen uit de jaren 90. Aan de ene kant hebben we Harry K. Iglesias met Bailamos. En aan de andere zijde een hele vieze, dikke Duitser. Modo genaamd Einzweipolizei. Maar het staat gelijk 50% op 50%. 09091336.
3: Ja, ik zie het nummer van Nathalie al.
2: Nee, dat kan niet.
3: Ja, dat is Nathalie. 100%.
0: Ja, ja, kom maar. Heel goed.
3: Ja, die herken ik uit duizenden. Ja.
2: Nathalie!
4: Ah, jongens. Dame. Hey. Hun tits. Hey. Geweldig, jongens. Hey.
0: Hey. Oh, ik dacht, je wilt ons nu even afmaken.
2: Hey, hoe was hun tits? Ja, hoe was hun tits? Ik speel het wel goed, hè?
4: Ja, maar je bent wel een beetje met een beetje bravoure, hoor.
2: Ja, en terecht.
4: Een beetje stoer. Ja, jullie hadden veel meer die telefoon uit moeten laten.
0: Maar kijk, ik zei net al achter de schermen tegen Barend. Iedereen zegt tegen jou dat jij dom bent. Maar dat is eigenlijk ben ik veel dommer, Nat. Weet je waarom?
4: Nou?
0: Kijk, Barend die volgt in ieder geval nog zijn intuïtie. Kijk, dat het niet een hele sterke intuïtie is, daar zijn we het allemaal over eens. Ik gooi mijn intuïtie gewoon ergens, die gooi ik gewoon overboord. Dat is nog veel dommer.
4: Ja, maar ja, misschien is de combi wel heel erg goed.
0: Ja, ja, dat blijkt maar weer.
4: Maar jullie zijn best ver gekomen. Dat is natuurlijk, ik had allemaal in mijn agenda geschreven. Ik denk, je moet die twee zien, hè?
2: Ja.
4: Dus ik vond het wel heel spannend. Maar ik had die telefoon meer uitgelaten. Dan waren jullie verder gekomen.
2: Nathalie, heel eerlijk. Wij waren zelf ook bijzonder geschrokken toen we alles terugzagen. Hoeveel mensen kunnen checken van je? Dus hoeveel is in de gaten? Ik had geen idee. Ik denk, nee, ik zie die lijn niet. Ik ben vanavond weer, slaap ik ergens. Ik zit lekker sushi te eten ergens. Jongens, er is niks aan de hand. Ik zie die gasten niet. Die hebben mij niet in de gaten. Hoe kunnen ze mij in de gaten? Nou, dus wel. En zo geschieden, maar hele leuke ervaring. Weet je wat nou het leukste was van dat hele Hunted Vips?
4: Nee.
2: Kijk, je komt gewoon wel bij Nederland even aan de voordeur. Ja. Dus dan zit je bij een gezin in Oesgeest. Geen idee, weet je wel. En die deur gaat open, kom je in een hartstikke leuk gezin. Hartstikke druk met korfballen. En Nel is s'avonds nog even bij die vent in bed gaan liggen.
0: Nee, ik heb alleen maar in kinderbedjes, in prinsessenbedjes, in autobedjes.
2: Anders huis is in het kinderbed. Nee, was ik per avond kwijt.
4: Ik
2: heb
4: meelijden met Jelmer.
0: Met Jelmer.
4: Ik vond het echt superleuk. Ik heb vaker gekeken en het is echt beangstigend wat ze kunnen.
2: Ja, nou ja, laten we dan even teruggaan naar een geweldig mooi jaar. 1999. Vond jij het ook geen lekkere gozer, Nathalie?
4: Nou ja, als je Iglesias zegt, dan...
2: Dan weet je het wel, hè?
4: Dan weet je het wel. Of nou zoonlief is of vaderlief, hè?
2: Ja,
0: hoor ik nou gewoon dat jij voor de Spanjaard gaat?
2: Tuurlijk.
4: Sorry, Nel. Ik ga echt voor Iglesias.
2: Goeie
0: smaak,
2: hoor. Heel goed, heel goed. En wat eet je vanavond, Nat?
4: Oh, lekker stukje zalm met salade.
2: Hoppa.
4: Het is warm.
2: Hoppa.
3: Lekker hoor.
2: Hoppa.
0: Ja, niks mis mee.
3: Niks mis mee.
0: Ja.
3: Wel even bakken, hè? Met die warmte.
4: Ja.
3: Goed zo.
4: Ja. Helemaal goed.
0: Ja. En niet te heet worden van deze man, hè?

0: is happening. We gaan zo meteen bellen met Lina. Zij is dino-bouwer. Klinkt bijna als een, eigenlijk als een soort van...
1: 1 april grap.
0: Nee, meer als een soort kinderboekje. Vind je niet? Wat? Lina de dino-bouwer. Daar gaan we zo meteen mee bellen. Wordt leuk. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst naar Stef. Hoi Stef. Goedenavond.
2: NOS op 3.
3: Goedenavond. In Groningen is een man gewond geraakt bij een steekpartij. Het gebeurde bij een AZC in die stad. Het slachtoffer is een man van 43 uit Groningen. Hij moest naar het ziekenhuis toe. Een andere man van 49 is opgepakt. Het gaat om een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Volgens de politie verzette de man zich bij zijn arrestatie, waardoor agenten hem moesten taseren. De oprichter van Tomorrowland zegt dat de grote brand op het hoofdpodium vorig jaar waarschijnlijk is veroorzaakt door een menselijke fout. Het onderzoek naar die brand loopt nog steeds, maar daar lijkt het wel op, zegt hij in de 3 voor 12 podcast De Machine.
4: Er zijn heel veel... waarschijnlijk ethanol is heel veel ethanol gelekt op allerlei materialen. En ja, die ethanol is alles verwoestend. Want ja, de zwarte stalen palen waar het gelaat aan hangt, is gewoon helemaal gesmolten, gebogen. Dat smelt pas op 1200 graden.
3: En die ethanol kwam uit de vlammenwerpers op het hoofdpodium. Binnen 40 minuten was de hele boel afgebrand op Tomorrowland. De organisatie wil niet ingaan op de uitspraken van de oprichter in die podcast en zegt dat het onderzoek naar die brand nog steeds loopt.
0: Er was niemand gewond geraakt, toch?
3: Nee, dat klopt. Inderdaad.
1: Nee, maar ja.
0: Ik snap even een paar dingen niet.
1: In de oprichter van Tomorrowland is wat anders dan de organisatie.
3: Dat klopt, ja, inderdaad.
1: Oké, dus de oprichter, hij is al uit het bedrijf.
3: Die was er vorig jaar wel bij.
1: Oké.
3: Die heeft wat meer afstand tot de organisatie. Dus die heeft de boel opgericht, maar ja, die werkt samen met de organisatie.
1: Ja.
3: Die doet deze uitspraak en de organisatie die sluit zich daar nog niet bij aan.
1: Dat ethanol, dat is dan ergens iemand die loopt dan met een busje ethanol. Die laat dat per ongeluk vallen. Oh. Die zou maar net die gozer zijn die peuk zo wegschiet.
0: Ja.
1: Die
0: zo,
1: paf, ja, ja, ja, dat, oh, zou, dat zou ik heel goed kunnen zijn.
0: Ja, ja, dat klopt. Ja. Ja. We gaan door.
3: Ja, en dan nog een bijzondere situatie vanochtend op de Bloemgracht in Amsterdam. Daar is een bankstel naar beneden gegooid. 1 persoon raakte erbij gewond. En deze man zag het allemaal gebeuren.
5: Ik zet even een sigaretje te roken op het bankje. En ik zie opeens een bankstel door de lucht vliegen. En ik zie een wat oudere dame lopen. En die krijgt ze op de kop.
0: Oh.
5: Ik hoorde heel hard gillen. Hij lag in een rare houding op de grond. Een beetje zo. En de bankstel lag ernaast. En het niet goed.
3: Ja, je ziet het helemaal voor je, inderdaad. De vrouw is naar het ziekenhuis toegebracht.
0: Oei. We gaan naar het weer.
3: Ja, zeker vanavond en vannacht overal helder. Morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later in het zuiden en oosten kans op onweer.
0: Heerlijk, dankjewel Stef.
1: Yo. Nellebel.
0: Waar staat het vast?
1: Kijken. Ja. De weg, de A2 Utrecht en Bosch voor Zaltbommel, 17 minuten. De A10 Komplein, Komplein voor Durgedam 12. De A27 Utrecht-Breda voor Werkendam 22. En de A58 Tilburg-Eindhoven voor best 37 minuten.
6: Ladies and gentlemen, zijn we een beetje wakker? Ik wel. Want de man is

0: Hey, Shakira, Burna Boy. Ik moet zeggen, ik vind hem wel steeds lekkerder klinken. Het wordt steeds lekkerder anthem.
1: Ik vind Shakira sowieso natuurlijk gewoon 100.000% ook voetbalcultuur. Weet je, met zo'n ongelofelijke klapper in 2010 met het Whenever, Whenever.
2: Ze heeft ook een voetballer gehad, toch?
1: Ja, uit elkaar met Gira Piqué. Maar gewoon toch
0: wij. Waka Waka natuurlijk.
1: Ja, en geweldig. Een goede plaat, lekker.
2: Ja, ja. Leuk.
0: Hey, ik zei het net al. Het lijkt wel alsof we het over een kinderboekje gaan hebben. Maar dat is alles behalve waar Lina de Bouwer. Of Lina, de dino-bouwer, zo moet ik je eigenlijk noemen, toch?
3: Ja, dat klopt helemaal.
0: En het, dus alles, wat jij doet is eigenlijk alles behalve kinderachtig. Wat doe je precies?
3: Ik maak dus inderdaad dinosaurusskeletten. En wat je in musea ziet, dat is eigenlijk wat ik maak. Wow. Dus dat niet per se voor kleine kinderen ook. Maar het heeft ook heel veel te maken met wetenschap.
0: En dan vind ik het zo leuk. Want wat grappig is, ik ken eigenlijk voornamelijk jongetjes. En altijd jong. Die helemaal dinosaurusfans. En er komt op een gegeven moment een fase bij jongetjes.
1: Ja.
0: Toch? Ik denk in jaren 6.
1: Bij mij trouwens ook. Nou, eerder hoor.
0: Nog eerder?
1: Tussen 3 en 6 moesten wij gewoon zeg maar... Ja, gewoon 15 keer per week naar het dierenpark Amersfoort. Die hebben zo'n dino-bos, weet je wel.
0: Ja.
1: En dat was helemaal de shit. Dus dat was echt zo'n fase. Is nu wel voorbij, moet ik zeggen.
0: Maar dat hoor ik dus eigenlijk nooit bij vrouwen. Dan vind ik het ook, heb ik ook nog nooit gehoord van een vrouw die eigenlijk dino's restaureert.
3: Nee, er zijn wel steeds meer jonge meiden, heb ik ook het idee, die het ook wel steeds leuker vinden. Ik vond het zelf als kind niet... Ik was er niet zo gek van. Ik ben er wel echt mee opgegroeid. Maar de fascinatie is bij mij wel echt later gekomen eigenlijk. En dat heeft ook wel weer te maken omdat ik heel erg met mijn handen bezig kan zijn. Zoals bijvoorbeeld het lassen of het prepareren van de botten. En ik ben helemaal gek van anatomie. En daar kan ik helemaal op losgaan natuurlijk met een skelet bouwen. Dus dat vind ik dan weer heel erg interessant.
2: Maar wat ik wel bizar vind, je doet het samen met Emma... Je bent een dino-duo eigenlijk. Wat ik me dan afvraag... Je hebt ook een eigen bedrijf erin. Wanneer... Ja, ik bedoel... kom je erop om een eigen bedrijf... om dino's te bouwen?
0: Ja, dat je pindakaas gaat verkopen, begrijpen we dat wel. Ja, dat maken we ook wel. Maar een eigen bedrijf in dino's restaureren... Ja, dat doen we minder.
3: Ja, mijn opa is eigenlijk al begonnen met taxidermie. Dus met dieren opzetten. Ja. En toen is mijn vader dat ook gaan doen. En hij is uiteindelijk dinosaurusskeletten gaan bouwen. En dat is zo'n 30 jaar geleden. En ik heb natuurlijk heel veel geholpen met het werk. En op een gegeven moment... Ik ben eigenlijk afgestudeerd als diëtiste. En op een gegeven moment dacht ik van... Nou, ik vind dit werk toch eigenlijk wel wat leuker. En het past beter bij me. Dus toen ben ik dit gaan doen. En Emma zei... Hij heeft stage gelopen bij mijn vader.
2: Wat goed.
3: Dus zo kennen wij elkaar weer.
2: En ik vind het ook machtig interessant. En ik kwam er een keer achter dat als je zo'n skelet ziet... dat niet één dino is, maar echt een hele verzameling van botten... van verschillende, zelfde soort dio's. Of dat kan. Maar zijn er meer van die dingen wat mensen eigenlijk helemaal niet weten? Dat je denkt, mensen denken altijd dit, maar dat is helemaal niet zo, want...
3: Nou, vogels... zijn dinosaurussen. En dat weten heel veel mensen niet.
0: Oh, wat geinig. Nee, ja, inderdaad, als je naar het skeletje van een vogel kijkt... doet je dat ook een beetje denken als een minietje van... toch?
2: Ja.
0: Een beetje, denk je?
3: Ja.
2: En dat is natuurlijk ook, we weten ook niet hoe zo'n ding geklonken heeft. Dus misschien zo'n heel grote dino wel...
0: Nou, dat weet je. Maar volgens mij zijn er ook dinosaurussen die heel groot zijn... maar die een ontzettend pieperig geluidje maakten. Of niet...
3: Ik denk dat het wel een vogelgeluid zou... dat het erop geleken heeft. Alleen dan veel zwaarder. Ze hebben natuurlijk een veel grotere keel. En dan betekent dat vaak dat je een zwaarder geluid maakt. Dus het zou een beetje hetzelfde hebben geklonken waarschijnlijk. Ja.
1: Nog even, ik heb wel een vraagje. Ik kan me zo voorstellen, jullie bedrijf... dat het vooral voor de zakelijke, of raaklijke, maar gewoon... musea en dergelijke. Dat je daarvoor maakt. Maar ja, als je bijvoorbeeld naar de docushow van Gerard Joling zit te kijken. Die heeft 88 opgezette dieren alleen in zijn woonkamer al. Is het ook iets wat particulieren steeds vaker willen? Gewoon een opgezette dino tussen de keuken en de woontafel?
3: Ja, steeds meer.
2: Wow.
3: Ja, er zijn veilingshuizen die daar helemaal op in zijn ingericht. En die verkopen dus heel vaak dinosaurussen aan particulieren. Ja. Oh, dus als je genoeg geld hebt, dan...
1: En Velociraptor 41Q. Als ik die zeg maar gewoon voor mijn verjaardag wil vragen... Maar even, waar moet ik budgetair een beetje aan rekenen... voor een gemiddeld leuk dinosaurusje voor in de keuken?
3: Gemiddeld wel echt wel zeker een aantal miljoen.
0: Oh. Moet je nog heel veel doorsparen.
1: Kun jij heel even dat KVK-nummer doorgeven?
3: Ja.
1: Ik ga beginnen. Jongen, ik kan niks met mijn handen, maar ik ben vanaf volgende week dino bouwen.
0: Maar je kan ook wel gewoon je eigen muisje, kat of hond kan je tegenwoordig ook laten opzetten. Ja. En dan in de woonkamer zetten.
1: Ik wil een dino.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, ik merk het al. Jij bent nog steeds een kleine jongetje geweest.
1: Zo is het.
0: Lina, wat ontzettend leuk. Geweldig om je aan de telefoon te hebben. Volgens mij ben je op vakantie in Portugal.
3: In Portugal ben ik nu. Ja, ik zit lekker in het zonnetje.
1: Oh, heerlijk. Nou, wij ook hoor, dus doe me niet zo stoer. Nee.
0: Nee. Nou ja, zij werkt met dino's, maar ik eigenlijk ook met een soort van dino's.
1: Ja, tuurlijk.
2: Hey, heb je het over mij? Ja.
0: Oh. Ik heb het over jou. Lina, dankjewel.
3: Heel graag gedaan.
1: Ja, doeg.
0: En dit is Zikwa met Nobody to Love. Nou, Nobody to Love. Ik heb er hier twee tegenover me zitten. Zijn best wel leuk om van te houden. Heerlijk. Leuk.

0: we toch echt een mokerveel draaien, man. Alles is goed in die plaat. Moet je voorstellen dat je dit gewoon live ziet met allemaal blazers op het podium. Weet je, dat zou zo goed kunnen.
1: Ja, ik kan me ook niet voorstellen, zelfs als je niet van dit soort muziek houdt, dat je niet onbewust een klein beetje met de heupjes heen en weer gaat.
0: Nou, wacht
1: dat
0: even.
1: Moet wel.
0: We hebben de man op straat hebben we gevonden. Het geluid van Nederland. Laten we heel even andere microfoon nemen. Wij zijn van het programma Baart en Benner. Wij doen een diepgaand onderzoek. Wat vond u van deze plaat van Frenna?
2: Wat een verschrikkelijke kutmuziek.
0: Juist. Dat is jammer. Ja, jammer vindt dat. En dat mag.
2: Nee, maar schat. Nee, moet je heel eerlijk zeggen. Ik zou dit heel graag. Ik vind het normaal altijd verschrikkelijk. Mijn kontje gaat ook wel een beetje wiegen. Alleen, ik trek dat.
0: Ja, wat trek je niet? Kom nou eens even.
2: Ik trek die tekst niet. Daar kan ik niks van maken.
0: Ja, omdat je. Heb je wel eens naar die meuk van jou geluisterd? Negen van die gillende nichten die staan te grunten.
1: Wat dat betreft lijkt het op elkaar.
0: Op zondagmiddag. Over gillende nichten gesproken, dames en heren. Andere zoden. Hey.
3: Makkelijk.
1: Ja, ik
0: bel je. Okay.
3: Waar was jij?
0: Waar was je?
3: Ik was hier beneden. Ik kom net uit de kantine gerend, jongens.
0: Oh. Wat heb je hier naar binnen zitten gooien?
3: Zandpasta voor de proteïne. De gains. Het was friet of pasta. En ik dacht, ja, ga wel even gezond.
2: Die Heerlijk. Proteïne, dat is toch voor je spieren?
3: Ja. Ja.
2: Oh, gaan we in je onderkin zitten?
0: Waarom zit dat dan in je linkerwang?
3: Gaan we even buiten staan. Dressie,
0: heb je
3: het allemaal hebben, hè?
0: Ja, dat is een ding, natuurlijk. Ja. Ja. Hebben.
2: Man, ik heb hem hier pas eventjes zo op de grond gevloerd. Dat duurde 2 tellen.
0: Ja, jongens, nou, even, kom op. Andries, ja. Zonnedolle, heb je een lekker weekje gehad?
3: Ik heb een interessante week. Ja,
0: maar interessante week, en is dat iets gewoon... maar leuk, goed.
3: Ja, ook wel een goede week.
0: Ook wel kut.
3: Ik heb jullie veel zitten zien. Jullie zijn echt mijn hele tijd... Ik ging met jullie naar bed, ik stond met jullie op. Ik zag jullie de hele tijd op mijn tijdlijn.
0: Ja, maar dat komt omdat je veel aan ons denkt. Nee, hij neemt dan je algoritme over en dat is hetgene. Jij denkt iedere keer, oké, dit is wat ik wil. Zo goed moet het zijn. Wow, dit is mijn show.
3: Nou, ik ben wel blij dat de schatkamer weer is geopend. Want ik kan nu eens even echt goede middagshows terugluisteren.
0: De schatkamer bij
3: Wilde Geluid. Kun je
0: de oude radio terugluisteren?
3: Ja.
0: Oké.
3: Ja, ik heb... echt heel erg. De dag nadat ik die... ik heb ooit een keer een radioprijs gewonnen.
0: Ja.
3: En toen zat ik midden in de nacht.
0: Ja.
3: En ik had die nacht gewoon een uitzending. Maar we hebben echt tot 4 uur... Nou, tot 4:05 hebben we staan partyen.
0: Ja, tuurlijk.
3: En om 4 uur zat ik dus op de toeter. En ik heb dat nooit meer teruggehoord. Dus vannacht, ik kon niet slapen. Ik dacht, nou, wat zal ik eens terugluisteren? Nou, ik kan echt niet.
0: Maar kun je zo... Oké, dat is dus... Daar hebben we het nu over. Dat wil ik binnen nu in een uur op die zender horen. Ja. Andres, tussen 7 en 8 zometeen. Andres, het doorgesnoven editie van de Marconi Award winning. Geweldig. Nel Kelmerink.
1: Yes, lekker.

0: rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
0: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
2: Nu bij Dirk, kips voor €1,29. €1,29, dat is echt geen geld.
4: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
5: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
6: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
7: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
6: Dus nog meer vakantie voor je geld.
7: Absoluut, kortingen tot wel €600. Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
8: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
6: Heb jij ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrij vakanties.
8: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
9: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
10: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
15: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
14: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
15: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
19: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
18: En met extra korting.
19: Zullen we?
18: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
20: 3FM. Alright, alright. Het is avondshowtijd. Zometeen Ray en Kesso. Zij maakt de Prada. Eerst krijg je het nieuws. Het is 7 uur.
21: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het stadhuis en de centrale bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Een man had tegen de portier gezegd dat hij een bom bij zich had. Honderden mensen moesten naar buiten. De melder werd gearresteerd. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar die volgens de politie vaker onbegrepen gedrag vertoont. Op een foto is te zien dat een arrestatieteam hem naar buiten begeleidt met alleen een onderbroek aan. In zijn rugzak werden geen gevaarlijke spullen gevonden. Vanwege de situatie werden trams en bussen enige tijd omgeleid, maar ze rijden nu weer normaal. Temu krijgt 200 miljoen euro boete van de Europese Commissie. De Chinese webwinkel doet te weinig om te voorkomen dat mensen illegale spullen op de site kunnen kopen. Het gaat onder meer om onveilige laders en babyspeelgoed met giftige stoffen. Eerder deed Temu daar al wel onderzoek naar, maar dat was te algemeen, vindt de commissie. Dat de site geen goed risico-onderzoek doet, noemt de Europese Commissie een ernstige overtreding. Temu overweegt een stap naar de rechter. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. PostNL heeft vorig jaar 35 miljoen euro verlies geleden. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend. Ook is aangekondigd dat het meer dan 2 keer zo duur wordt om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Die post moet voortaan mee met de pakketbezorger en dat is duurder, zegt het bedrijf. Het weer, het is een zonnige dag en het blijft overal droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
20: Dan 3FM Verkeer. Krijg je namens de ANWB vertragingen langer dan een kwartier. Ik heb er 4 voor je. De A2 Utrecht naar Den Bosch bij Waardenburg. Het is daar een kwartier aanschuiven. Dan op de A5, dat is Hoofddorp naar Amsterdam bij knooppunt Raasdorp. Daar zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is er dicht, ook een kwartier aanschuiven. De A27 Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam. Het is daar een file van 11 kilometer, vertraging 20 minuten. En de laatste vertraging voor nu. De A58 Tilburg naar Eindhoven bij Best. Daar is het een kwartiertje.
22: 3FM.
23: Ster. Nu bij Iris Opticiens. Een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
24: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
25: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
26: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
25: Dus waar moet je zijn voor de magic?
26: Jojo.
27: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
28: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
3: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: 3FM. BNN Vara. Andres Oudijk.
2: Zo, het wappert hier in het rond. Ik heb het niet over mijn borsthaar, maar ik heb het over 100 euro. Kan zomaar van jou worden. Hoe je het wint, vertel ik je na Kesso en Ray.

0: Dit ben ik echt de hele dag geweest. Ik weet niet hoe jij dat vandaag hebt gedaan. Het is natuurlijk een ongelooflijk lekkere donderdagmiddag geweest. Mijn handen zweten altijd een beetje. Ja, het is echt heel smerig. Maar ik kan dan moeilijk typen op mijn telefoon. Want dan is het dus nat. En dan gaat mijn telefoon dingen voor zichzelf typen, weet je wel. Dus ik heb allemaal typfouten gestuurd. Ook naar, mensen van mijn werk, weet je wel. Naar mijn baas. Allemaal hele rare berichten. Alvast sorry daarvoor. Ik was ook sokken aan het kopen. En in één keer waren dat er bijna 40 geworden. Ik wil je dit zeggen. Waarom ik dit wil zeggen is dat ik door de spelfouten heen lees. Als je je wil melden vanavond voor de avondstreek.
1: Andres Avondstreek.
0: Dat is dat je elke dag even een berichtje stuurt naar de app van NPO Luister. Je naam alleen al is genoeg. Dan weet ik dat je erbij bent. En net als op Snapchat, wie er het vaakst bij is, heeft de langste streek. Dus ik lees overal doorheen, want ik snap het. Het is gewoon bloedwarm.

0: is niet Parachute. Het is ook niet Magic. Het is ook niet Viva La Vida. Maar dit is toch het allermooiste liedje van Coldplay. Die piano die zo'n grote rol speelt. I love it. You're the clocks bij 3FM.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Als je tickets hebt voor Douwpop dit weekend, dan is dit echt iemand die je 100% wil gaan live zien. En als je geen tickets hebt voor Douwpop, is dit ook iemand die je 100% wil gaan live zien. Kijk, hij komt naar Nederland aankomend weekend. En ik zie dit al helemaal voor me in het zonnetje. Met een grote halve liter in je rechterhand. Je vrienden of je partner in je linkerhand. Genieten van, nou ja, het is een soort crossover tussen pop. Er zitten wel goede baslijnen in, er zitten goede drums in. Deze man weet precies hoe je een product moet afleveren. Zijn naam is Masterpiece.

0: En wel echt een zomertrek hoor. Oh, het is Thirsty Thursday. Je mag vanavond gewoon de stad in. Dan ga je deze sowieso nog horen. De Bausa maakte Magnetic. Die hoorde je bij de avondshow van 3FM. Je hebt nog 3 minuten 38 om even je naam door te sturen. Doe dat naar de app van de NPO Luister of op Instagram. Een DM'tje naar apenstaartje Andres Odijk.
1: Andres Avondstreak.
0: Ik hou namelijk bij wie er elke avond luistert. Als je een berichtje heen en weer stuurt, net als op Snapchat, dan bouwen jij en ik een streak. Ben je er binnen de maand het vaakst bij, dan win je een potvers gemaakte sambal. Ik spreek je straks na Olivia Rodrigo.
2: I hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: avondshow van 3FM. Je naam sturen, dat betekent dat ik hem opschrijf hier. Ik heb hier een document, hou ik alles bij. Ik ben net een Duitser, zo secuur doe ik dat.
1: Andres Avondstreek.
0: Het is net als met Snapchat. Ik vind het gewoon leuk om elke dag even een berichtje naar je te sturen en er eentje terug te krijgen. Zo bouwen jij en ik een streak op. Heb je nou de langste streak aan het eind van de maand, dan win je een pot zelfgemaakte sambal. Dit is een bericht van Jesse.
2: Ja, maar Andres, wat nou als je een ontzettende grafhekel hebt aan elke vorm van sambal?
0: Nou, dan ben je een robot. Ian, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Jij hebt weekend, hè?
3: Ja, ik heb lekker weekend, twee dagen.
0: Ah, wat fantastisch. Wat fantastisch. Zo, wat hoor ik op de achtergrond, joh?
3: Ja, ik sta hier in de loods. Ik moet alleen nog even uitslokken en dan ben ik klaar.
0: Even kijken, in de loods en de loods waarvan? Van Picnic.
3: Van Picnic, inderdaad.
0: Ja. Ian, ik heb daar vroeger ook gewerkt, man, bij Picnic. We waren oud-collega's.
3: Ja, bijna. Maar waar heb je dat gestaan?
0: Ik werkte in Leiden. De Picnic is zo'n die boodschappen die worden thuis bezorgd, weet je wel. Ik zat op zo'n wagentje. Doe jij dat ook, Ian?
3: Dat doe ik zeker. Ik ben net teruggekomen en in de auto heb ik sowieso altijd gewoon lekker 3FM op staan.
0: Heel goed, heel goed. Nou ja, ik zet je bij deze op aanwezig.
3: Hey, weppa!
0: Weppa!

Jim Gardner maakte Hardwired. Binnen nu en 4 minuten €100 te winnen. Ik heb het hier voor je liggen. Het wappert in het rond. Je mag het besteden bij jouw lievelingsartiesten, jouw droomfestival line-up. Waar wil je naartoe? Het maakt mij niet uit. Het enige wat ik nu van je wil weten, is je naam. Spreek ik je naam?

0: zoveel goede muziek hebben zij gemaakt. Buena Vista Social Club, you're the Chan Chan. Pim, een hele goede avond, 24 jaar.
1: Goedenavond.
0: En je komt uit Wittem.
1: Ja.
0: En Pim, wat zijn artiesten waar jij goed op gaat? Wat is jouw lievelingsmuziek?
1: Peter Fox, Nena, dat soort muziek.
0: Oké, okay, dus wel een beetje, nou, best wel een brede smaak wat dat betreft.
1: Ja, voor altijd, gewoon.
0: Kijk, lekker Pim. Het gaat als volgt. Kans op 100 euro. Ik heb 10 vragen voor je over jouw lievelingsartiesten. Heb je die alle 10 goed binnen een minuut, dan pak je vanavond 100 euro. De laatste vraag luidt, kom je morgen weer? Als je daar ja op antwoordt, dan speel je maandag mee voor 200 euro. Zeg je nee, dan cash je vanavond gelijk uit, is het spel helemaal klaar. Je mag de vragen onbeperkt passen, maar er komen geen nieuwe vragen bij. Is dat duidelijk?
1: Ja.
0: Oké, okay, dan gaan we beginnen met de eerste vraag. Die gaat over Nena, een lievelingsartiest van jou. Zij is van de banger 99 Luftballons, maar ze is ook van de banger. En maak hem af. Irgendwie, irgendwo, irgend...
1: Boas.
0: Dan, groot sportnieuws vanmiddag. Yannick Singer is uitgeschakeld op Roland Garros. Welke sport deed hij?
1: Pas.
0: Dan, hij presenteert elke vrijdag de vuurwerkshow, de vrijdag vuurwerkshow op 3FM en is Lamme Frans. Maar wat is zijn echte naam?
1: Even pas.
0: Hoeveel kinderen heeft Peter Fox in zijn song Haus am See?
1: 3.
0: Hoeveel?
1: 2.
0: Oh nee, Peter!
1: Nee, hij talkt het hoor.
0: Hij zegt, ik heb 20 kinderen, mijn vrouw is schon
1: oh, ja.
0: meer...
1: Sorry.
0: Ja, dat zijn de zenuwen dan, hè?
1: Ja.
0: Gert, verderrie. Nou, je hebt het wel goed geprobeerd. Het is helaas niet genoeg voor 100 euro.
1: Oké, okay. Maar niks uit. It's not

gaat het echt niet worden. Je hoorde Casey Musgraves bij 3FM. Dry Spell. Ja, je ziet toch gewoon een paard voor je. Een vrouw met een hoed en laarzen. Je gaat het nog veel vaker horen wat mij betreft op 3FM.

0: just wanna dive. Goed liedje, man. BTS maakte Swim, hoorde je in de avondshow van 3FM. Ja, kijk, het ding is, we zijn al 15 jaar lang bevriend. Dus het gaat niet meer over. We kennen elkaar sinds de basisschool, weet je wel. Maar onze vriendengroep dreigt uit elkaar te vallen. En een redmiddel daarvan is het vriendenweekend. En als je dit nou herkent, dat je ook vaak ruzie met elkaar hebt of op een totaal andere golflengte zit, dan heb ik de ultieme groep tip die de vriendengroep samenhoudt. 3FM. En nee, het is niet 1 seconde lijm. Maar je hebt echt 10 seconden lijm nodig.
1: Lieve Kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van Kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
1: Crayon kozijnen.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: En bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
9: 3FM.
10: Ik durf wel te stellen dat ik zo meteen je vriendengroep ga redden. Ja. Hoe ik dat ga doen, leg ik je straks uit. Eerst krijg je dit nieuws.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Een man had tegen de portier gezegd dat hij een bom bij zich had. Honderden mensen moesten naar buiten. De melder werd gearresteerd. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar die volgens de politie vaker onbegrepen gedrag vertoont. Op een foto is te zien dat een arrestatieteam hem naar buiten begeleidt met alleen een onderbroek aan. In zijn rugzak werden geen gevaarlijke spullen gevonden. Vanwege de situatie werden trams en bussen enige tijd omgeleid, maar ze rijden nu weer normaal. Temu krijgt €200 miljoen boete van de Europese Commissie. De Chinese webwinkel doet te weinig om te voorkomen dat mensen illegale spullen op de site kunnen kopen. Het gaat onder meer om onveilige laders en babyspeelgoed met giftige stoffen. Eerder deed Temu daar al wel onderzoek naar, maar dat was te algemeen, vindt de commissie. Dat de site geen goed risico-onderzoek doet, noemt de Europese Commissie een ernstige overtreding. Temu overweegt een stap naar de rechter. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. PostNL heeft vorig jaar €35 miljoen verlies geleden. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend. Ook is aangekondigd dat het meer dan 2 keer zo duur wordt om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Die post moet voortaan mee met de pakketbezorger en dat is duurder, zegt het bedrijf. Het weer, het is een zonnige dag en het blijft overal droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
12: 3FM.
9: Het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
12: Dus heb jij ook zo zin in vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
9: Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
2: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
12: Heb jij ook zo zin in vakantie?
9: Prijsvrij vakanties.
13: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
14: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
13: Ai, de man met de hamer.
14: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
15: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
16: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
17: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en de service van Profile.
10: Met zometeen echt de ultieme tip om alsnog met je vrienden op reis te gaan, zonder dat het uitmondt in een fitty. Hoe dat zit, hoor je zo.

Het is Olivia Dean en Baby Steps. Henriette die zegt... ik vind dit liedje een beetje vreemd, maar ik vind het wel lekker. Dan heb ik met Jade Anna. Vind ik een beetje vreemd, maar wel lekker.

0: you.
1: Ja, misschien herken je het wel dat je met je beste vrienden soms ook de allerergste ruzie kan hebben. Gewoon echt een vulkaan die uitbarst aan emoties. Ik heb een tip voor je om daar goed mee om te gaan. Ga ik je zo meteen over bijpraten. Ik krijg eerst een bericht.
2: Ik zou graag een beetje chaos aanvragen.
1: Oh, die moet denk ik naar Radio 2.

0: en Jaxomi. Ze maakte Pedro, die hoor je bij 3FM in de avondshow. Ja, weet je wat het is? Het is bij ons gewoon... Gewoon echt harder vechten dan tijdens de Koude Oorlog. Harder vechten dan wat er nu gebeurt met Rico Verhoeven en Alexander Usyk. Terwijl het zijn mijn beste vrienden. Ik moet je dit verhaal een beetje uitleggen, misschien herken je het. Mijn allerbeste vrienden en ik, we kennen elkaar al 15 jaar. We zijn samen opgegroeid in hetzelfde dorp. En nu zijn we een beetje uit elkaar gegroeid. Ik ben een beetje de avonturier die nog steeds niet zijn leven op orde heeft en gesetteld is. De ene guy heeft een huis gekocht, een Volvo en een hond. Ja, de andere jongen die is zichzelf aan het zoeken. En vroeger waren we altijd samen. En dat herken je misschien, dan bind je automatisch, want je gaat elk weekend uit. Ja, dat is op een gegeven moment niet meer. Maar die vriendschap is me ook heel veel waard. Dus de boys en ik hebben afgesproken, we laten elkaar niet meer gaan. Alleen, we moeten op een andere manier met elkaar omgaan. En dat doen we door het vriendenweekend. Nou, het vriendenweekend, ik hoor je denken, dat is zeg maar de sleutel tot gezeik. Dat klopt, maar dit is de tip die ik je graag wil meegeven. Bij ons vriendenweekend plant elk jaar een ander persoon het hele weekend. Dat gaat van accommodatie tot aan verblijf, tot aan activiteit. Alles moet door één iemand geregeld worden en de rest van de groep houdt lekker zijn bek. Weet je wel, zo kunnen we niet een soort hoedfight met elkaar krijgen van ik wil in een hotel. Nee, maar ik wil naar een camping. Alleen, nu ga ik dus morgen weg op dat vriendenweekend. Het is niet mijn weekend. Ik ben toch benieuwd wat we gaan doen. Dus ja, ik ga gewoon even kijken of ik een vriend van mij kan bellen. Want ik kreeg een raar appje vandaag. Ik snap er helemaal niks van. Deze tip mag je gewoon overnemen in jouw vriendengroep trouwens.
1: Hey.
0: Yo, amigo.
1: Hey.
0: Ik dacht ik bel jou even overmorgen, want ik krijg Peet niet te pakken.
1: Ja.
0: Maar weet jij iets meer over waar wij heen gaan morgen? Want ik snap niet helemaal met de route wat hij nou bedoelt.
1: Ik snap er ook geen klote van.
0: Ja, maar bij Peter weet je het gewoon nooit, toch?
1: Nee, maar wat, ik had toch ook al eerder deze week gevraagd of ze van pak blijven. Ik heb gisteren mijn tas al ingepakt, vanavond kan ik niet. Ja, ik moet zo meteen even snel alles in die tas stoppen dan, hoor. Sportspullen ook blijkbaar.
0: Ja.
1: Ja, dus ik weet niet hoe laat hij me morgen ophalen. Ik word eerst opgehaald, denk ik. Ik heb geen idee hoe laat het is.
0: Ja, maar
1: dat is. Jou ook ophalen volgens mij, nee, maar dat weet ik ook.
0: Want hij appt mij van, yo, kan jij naar Lammeschans komen?
1: Ja, maar dat is typisch Peter ook. Die is een organisatie, dat is ook niet zijn sterkste punt.
0: Nee, dat klopt. Maar ja, goed, we mogen niet klagen, hè? We mogen niet klagen.
1: Nee, we gaan lekker weekendje maar, mee. Ik vind het allemaal prima, dus dat...
0: Wat heb jij ingepakt? Want dan weet ik... Ja.
1: Nou, ik heb...
0: Is wel kort.
1: Nee, dat heb ik niet ingepakt.
0: Ja. Nee, ja. Bondage set.
1: Doe even mee. Hè. Nee, ja, ik heb veel shirtjes ingepakt en een korte broek. Een warm broek. En een overhemd. Ik dacht voor zeker een overhemd. Want het kan dus gewoon dat we iets ergens luxe gaan eten of zo, denk ik.
0: Ja, bij dat, Peter zal dat wel zo zijn. Ja. Ik heb mijn vakantiegeld apart gezet.
1: Ja.
0: Oké, nou, ik ga ophangen, Pik.
1: Ik zie je morgen, maat.
0: Hoi, hoi. Ik ben wel benieuwd of je mij een beetje goed kent. Ik leg je straks drie situaties voor.
2: Hi.

Ellie Goulding maakt een light tour bij 3FM. De man die je nu hoort, die gaat van dit... naar, ja, gewoon best wel een country anthem. En dat doet hij goed. Want deze man is zo muzikaal, waar wij dan misschien kunnen dansen op muziek... danst er in zijn hoofdmuziek. Dat is ongelooflijk. Diplo heeft een nieuw liedje, samen met Cameron Withkamp. Het heet Would You Still Love Me? Ik ben benieuwd of je het net zo hard vindt als ik...

Ja, wij zijn echt totaal verschillende karakters in één groep. En onze vriendschap is langer dan de Chinese muur. Dus dat wil je ook niet meer opgeven, toch? Dat herken je, denk ik, als je op een gegeven moment zo lang bevriend bent. Als je elkaar door en door kent, dan wil je dat niet meer opgeven. Ook als je volwassen wordt, je toch niet meer elk weekend met elkaar uitgaat. Je gaat elkaar minder zien. Je hebt minder dingen die je echt verbinden. En daarom ga je af en toe nog met je boys of je girls of allebei op vriendenweekend. Nou, de tip die ik je dus geef is: laat één iemand het elk jaar regelen en rouleer van persoon. De rest moet gewoon zijn kop houden en meegaan en dan wordt het vanzelf wel leuk. Dat is bij ons de regel. 2 jaar geleden was het mijn jaar. En ik vind het wel leuk om te kijken of je mij een beetje kan inschatten. Als je het goed weet te raden in de app van NPO Luister, dan stuur ik je een maaltijdbon. Heb ik ooit geregeld? A. Een hotel met 5 sterren, een masseuse en een chef die in je kamer caviar kwam opdienen. B. Een hostel vol met vieze onderbroeken, 20 backpackers op 1 zaal. Of antwoord C. Een weekendje vakantiepark bij Peter Gillis. Denk even goed na, stuur je antwoord door via DM of via de NPO Luister-app. Spreek ik je zo meteen na muziek van

0: staat een mooi gesprek online met vrouwtje op @NPO3FM. Wat ze had bij de ochtendshow waarin ze vertelde over het verschil met het laatste album en het nieuwe album. Zo even de moeite waard als je ons volgt, dan kan je dit allemaal checken. Je hoorde, iedereen gaat vreemd. Nou, ik ga op vriendenweekend. Hey. Kijk, en ik heb geen relatie. Ja, dat is toch een beetje een koe in de wei, weet je wel. Een paard die in de wei staat en gewoon wil knallen. Alleen het ding is, bij ons is de regel, één persoon uit de vriendengroep, die is verantwoordelijk. Die is gewoon het hele weekend de reisleider. En de rest moet zijn kop houden, betalen en meedoen. Zo wisselen we een beetje om. En dat doen we omdat onze karakters heel erg uit elkaar gegroeid zijn. We zijn echt totaal andere mensen geworden. Maar onze vriendschap gaat wel dieper dan het boren in de grond bij een olieplatform. Weet je wel, we kennen elkaar goed. En daarom doen we dit soort dingen. Guido, goedenavond.
1: Hey, goedenavond Andres.
0: Jij hebt een keer een vriendenweekend gehad in Limburg.
1: Ja.
0: Wat heb je daar gedaan?
1: We zaten daar in een huisje op een vakantiepark. Dat was vrij rustig. Oh, ja. Hebben we eigenlijk vooral bier gedronken.
0: Ja, dat is wel het belangrijkste toch in een vriendenweekend.
1: Ja, dat is denk ik wel een heel het weekend geweest.
0: Fokko, is dat bij jou ook het belangrijkste bier drinken op het vriendenweekend?
2: Ja, nee, niet echt. Ik vind het altijd wel gewoon gezellig om een beetje de natuur op te zoeken en gewoon de stad beter bekijken. Ja. Dat is vooral wat ik leuk vind.
0: Ja, want jullie zijn aan het plannen met jouw vriendengroep om naar Litouwen te gaan, toch?
2: Ja, het lijkt me heel leuk. Ik ben al een keer eerder geweest in Vilnius. Alleen, ja, toen was ik nog wat jonger. En het leek me leuk om ook met vrienden daarheen te gaan. Het is een leuke stad.
0: Ik heb daar ook echt leuke herinneringen liggen. Ik moet er wel even goed over nadenken wat ik ook weer gedaan heb. Maar het is inderdaad echt een hele mooie oude stad, hè?
2: Ja, dat is heel mooi. En de natuur eromheen is ook heel mooi. Dus ja. Ja.
0: Ah, super. Kijk, zo krijg je toch weer wat impulsen. Fokko en Guido, een van jullie die heeft een goed antwoord gegeven op de vraag. Ik vertelde je net, ik heb 2 jaar geleden ons vriendenweekend moeten plannen. De vraag was, wat heb ik gedaan? Heb ik A, een hotel met 5 sterren geboekt, een masseuse en een chef die in de kamer caviar kwam opdienen? Was het antwoord B, heb ik een hostel geboekt, weet je wel, met backpackers die vieze onderbroeken droegen, echt van die korsten, en lagen we met z'n 20 op een slaapzaal? Of antwoord C, een weekendje van vakantiepark bij Peter Gillis. Guido, wat is daarop jouw antwoord? A, B of C?
1: Ik dacht C.
0: Ja, dacht C. Jij denkt het vakantiepark bij Peter Gillis. Fokko, jij denkt antwoord B?
1: Ja, dat klopt.
0: Waarom denk jij het hostel?
2: Nou, dat was gewoon mijn gevoel. Ja, ik weet niet. Daar kan ik niet van.
0: Oké. Okay. We spelen voor een maaltijdbon ter waarde van €15. Dat is toch lekker. Dan hoef je dit weekend in ieder geval een dag minder te koken.
2: Ja.
0: En Fokko?
2: Ja?
0: Jij pakt hem!
2: Top, dankjewel.
0: Jij pakt hem gewoon. Dus ja, jouw gevoel, dat is goud waard, jongen.
2: Ja, daar moet ik meer mee doen. Nee.
0: Zullen we vanavond naar het casino?
3: Dit is onze nieuwste single.
4: Here is my new single.
5: And this is my new single.
6: Nieuw op 3FM. Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it.

0: Je hoorde Somjeus en maakte Dark Before the Dawn, hoorde je bij 3FM. Ja, ik ben echt zo blij dat jij en ik nu dit niet op een festival hoeven te zien.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Je komt er namelijk niet meer tussen. Nee, maar dat is het hele ding. Deze act is zo gigantisch populair. Het gaat over Mono. Het is een elektronische act. Ik heb het 2 jaar geleden live gezien op het Down the Rabbit Hole Festival. Nou, ik zweer het je. Er waren meer mensen in die tent dan op de woonboulevard op Tweede Pinksterdag. Je kwam er niet tussen. Ik heb het niet gezien. Ik heb het alleen gehoord. En als je luistert naar hun nieuwste liedje, dan snap je waar al die mensen vandaan komen.

is gemaakt door Overmono. Hartstikke nieuw. Ik bedoel, het blijft een Thirsty Thursday. Het heet Lock Up. En Thirsty Thursday betekent vanavond eentje met een jas aan, weet je wel. Met je vrienden op het terras. Het is mooi weer. 22 graden in Nederland. Mijn zegen heb je. De avond.

0: Ja, jij bent hier ook hard voor gevallen, hè? Ik kan niet de enige zijn in Nederland die dacht... Oh, lekker voor jullie. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ik weet niet of je een beetje op Instagram en TikTok hebt geleefd de afgelopen dagen. Maar dan heb je al die influencers sowieso gezien zonder koffer. Ja, er is een soort reis gaande vanuit New York Pizza. En dan zie je dus bijvoorbeeld Britt Stam, weet je wel, zo'n influencer. Die zie je met allemaal andere influencers aankomen op een vliegveld zonder hun koffer. Ze hebben allemaal geen koffer. Ik zag denk ik wel 100 berichten in mijn tijdlijn. En dat is heel zuur van mezelf. Maar de eerste reactie die ik had was... Haha, weet je wel, dan ga je op zo'n betaalde reis met New York Pizza. En dan worden al je kleren niet meegevlogen. Dat is kut, maar voor mij wel grappig om te zien. Toen stuurde ik dat door naar wat vrienden. Ik zeg, nou moet je kijken joh, daar gaan al die influencers. En toen zeiden mijn vrienden... Braaf, dit is toch een marketingstunt? Oh! Nou, en toen voelde ik me dom, jongen. Ik dacht echt, hoe kan ik dat nou niet hebben gezien? Hoe kan ik nou hierin zijn getrapt, weet je wel? Hoe kan ik die domme consument zijn die niet nadenkt? Nou ja, weer iets geleerd. Geloof niet alles wat op Instagram staat. Dat... Oh. Dat is grappig. Dat is de domino's. Mijn eten is er. Zometeen kletsen we verder. 3FM. Onder andere over gratis reizen.
1: Ster. Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
3: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
4: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: Obelink. Alles voor kampeergeluk. Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
6: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
7: Alles voor kampeergeluk.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
8: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
10: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
12: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
11: meer. Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.

300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Maar dat is echt even lekker. Tour Cinema Club zometeen. Het is 9 uur, je krijgt eerst het nieuws van me.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Een man had tegen de portier gezegd dat hij een bom bij zich had. Honderden mensen moesten naar buiten. De melder werd gearresteerd. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar die volgens de politie vaker onbegrepen gedrag vertoont. Op een foto is te zien dat een arrestatieteam hem naar buiten begeleidt met alleen een onderbroek aan. In zijn rugzak werden geen gevaarlijke spullen gevonden. Vanwege de situatie werden trams en bussen enige tijd omgeleid, maar ze rijden nu weer normaal. Temu krijgt 200 miljoen euro boete van de Europese Commissie. De Chinese webwinkel doet te weinig om te voorkomen dat mensen illegale spullen op de site kunnen kopen. Het gaat onder meer om onveilige laders en babyspeelgoed met giftige stoffen. Eerder deed Temu daar al wel onderzoek naar, maar dat was te algemeen, vindt de commissie. Dat de site geen goed risico-onderzoek doet, noemt de Europese Commissie een ernstige overtreding. Temu overweegt een stap naar de rechter. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. PostNL heeft vorig jaar 35 miljoen euro verlies geleden. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend. Ook is aangekondigd dat het meer dan 2 keer zo duur wordt om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Die post moet voortaan mee met de pakketbezorger en dat is duurder, zegt het bedrijf. Het weer, het is een zonnige dag en het blijft overal droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
0: 3FM. Oké, ik wil even bij je testen. Als je 1 ding mag kiezen wat in het leven gratis wordt, wat zou je kiezen? Wat moet er volgens jou echt gratis worden in het leven? Ik spreek je zo.

BB Rexha, samen met Fadeless. Zo mooi dat een hele nieuwe generatie in contact komt met Fadeless. New Religion hoorde je. Zo, ja. Aan de ene kant zou ik zeggen, oh, wat relaxed. Maar ik ben er gewoon geen voorstander van. En ja, ik denk jij ook niet. Ik gooi hem even bij je voor. Ik vind dat we hier over kunnen kletsen. Als je nou iets in het leven gratis moet maken, weet je wel, doe dan bijvoorbeeld de Ziggo of doe het glasvezel. Maar niet het OV. Er zijn nu discussies in Nederland om het openbaar vervoer gratis te maken. En ik vind dat een hele, hele slechte zaak, weet je wel? Ik vind eerder, doe dan Lowlands gratis maken of festivals of culturele dingen. Maar het openbaar vervoer, dat moet je niet gratis maken. En ik wil even kijken, hoe peil jij dat? Wat zou jij gratis maken in het leven? Kletsen we zo verder, na nieuwe muziek van Fat.

0: Fat Dog, ja, ik vind het heel goed. Ik hoop dat jij het ook hard vindt. Het is wat elektronischer dan wat je van ze gewend bent. Maar misschien vind ik juist dat wel leuk eraan. Go fuck yourself. En dat is ook gewoon lekker om eens een keer te zeggen. Weet je wel, niet tegen Max, maar tegen jou. Go fuck yourself. Hey, mijn naam is Andres en ik ben er voor je tot aan 10 uur vanavond. Ja, en ik lees dit in de krant en ik zie het ook veel op de talk. En ik wil er toch even met je over kletsen. Heeft alles te maken met een regeling die ze willen treffen als overheid zijnde om het openbaar vervoer gratis te maken. Voor mensen met bijvoorbeeld een lager inkomen. En toen vroeg ik me af, oké, maar wat zou je nou echt gratis willen in het leven? Wat is nou echt essentieel? Ik zal je zo meteen uitleggen waarom ik denk dat het OV niet de beste keuze is. Angela, goedenavond.
1: Hey, hallo.
0: Wat zou jij gratis maken als er iets in het leven gratis zou mogen worden?
1: Sambal.
0: Sambal? Ja, dat snap ik wel.
1: Nee, er werd mij ook de vraag, is het benzine?
0: De benzine.
1: Ja, maar dan denk ik ook via, oké, dan heb je gratis benzine.
0: Ja.
1: En dan ga je ergens naartoe, dat is hetzelfde als met OV.
0: Ja.
1: Maar waar je naartoe gaat, kost veel geld.
0: Ja, op die manier. Dus stel je hebt gratis benzine en je kan helemaal naar Noordwest-Sulawesi rijden. Dan moet je ook op Noordwest-Sulawesi nog heel veel geld uitgeven aan dingen.
1: Ja, dus daar wordt alles dan weer duurder.
0: Ja.
1: Dus ik heb zoiets van, weet je, het heeft geen nut om één ding gratis te maken.
0: Nee.
1: Voor niks komt de zon op.
0: Nee, dat is wel zo.
1: Als één ding zeker is.
0: Ja.
1: En dat is het eigenlijk al een beetje.
0: En wat vind jij er dan van dat ze het OV gratis willen maken voor mensen met een laag inkomen?
1: Ja, dat is het dus net. Mensen met een laag inkomen en dan een gratis OV. En waar gaan ze dan naartoe?
0: Ja, dus jij zegt eigenlijk dat is dweilen met de kraan open heeft totaal geen zin.
1: Nee, het is fijn, hè. Ik bedoel, als je aan je oma op visite wil en je bent afhankelijk van openbaar vervoer.
0: Ja.
1: Dan is het fijn dat je gewoon naar je oma kan.
0: Ja. Maar ik denk dat iedereen nog wel weet vanuit studententijd dat je studenten-OV had. Hoe chill het is dat je niet 50 euro moet neerlappen voor een ritje in de derde klas staand met zwetende balzak.
1: Dat klopt, hè. Dan ga je die 50 euro die ga je dan uitgeven in de kroeg.
0: Ja, dat klopt. Je was erbij.
1: Ja,
0: Angela.
1: Het is wel fijn dat je het over hebt.
0: Ja.
1: Maar ik heb wel zoiets van, weet je, je kan alles wel gratis maken, maar dat schiet gewoon niet op.
0: Nee. Bertijn, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hey, ben jij het daarmee eens dat je alles wel kan gratis maken, maar dat het niet opschiet in het leven?
2: Nou, dit hoeft niet allemaal gratis. Maar ik hoor je over het OV in de avond, denk ik wel van dat mag wel eens een stukje goedkoper soms.
0: En maar kijk, daar ben ik het wel mee eens, want het is achterlijk duur. Maar zal ik je uitleggen waarom ik vind dat het OV gratis maken een hele slechte zaak is? Kijk, als je iets gratis krijgt, dan ga je er zo onzorgvuldig mee om. Stel, ik krijg nu elke dag kan ik een nieuwe iPhone krijgen. Ja, dan doe ik dit. Laat ik hem elke dag vallen. En dan kan ik toch de dag daarna weer een nieuwe ophalen. De trein is vaak al helemaal afgeraffeld, lelijk. Je durft daar echt niet te gaan zitten. Ik denk, of ik ben bang, dat als we het openbaar vervoer gratis maken, dat we er gewoon niet, dat we er geen, dat we kunnen daar niet mee omgaan. We zijn daar te onzorgvuldig voor. Snap je wat ik bedoel?
2: Ja, ik snap wat je bedoelt, denk ik. Of dat het veel erger gaat maken dan dat het nu op zich wel is, dat weet ik niet.
0: Het is
2: inderdaad al best wel een zooitje, zeg maar, af en toe.
0: Ja, dat klopt. Het is natuurlijk wel de bare minimum daar bij de fucking NS.
2: Maar goed, aan de andere kant, als veel mensen het gaan gebruiken, dan komt er meer aandacht voor. En dan komt er misschien meer aandacht voor, laten we het ook oprecht beter gaan doen.
0: Ja.
2: En uiteindelijk betaal je toch zelf, want dan zal dat via belasting zo wel weer terug.
0: Dat zal weer mogen
2: worden. Want echt gratis, dat bestaat niet.
0: Nee.
2: Links of rechts betaal je er toch wel voor. Maar als je het toegankelijker maakt voor mensen, dan gaan mensen het ook veel meer gebruiken.
0: Ja, nou, daar ben ik het helemaal mee eens.
2: Ik denk zelf dat het OV, dat we dat wel echt nodig hebben. Ook als we ooit eens een keer met z'n allen groen willen gaan reizen.
0: Ja.
2: Dan is dat ook hartstikke belangrijk.
0: Ja.
2: En ik zelf werk ook, waar ben ik betrokken bij OV.
0: Oh, serieus? Oké.
2: Ja, serieus. Ik ben bij een reisbureau wat gespecialiseerd is in treinreizen.
0: Ah, vet. Oké.
2: Okay. Dus daarom vroeg ik ook van meteen aan toen je er ook begon.
0: Ja. Maar zou je dan vanuit je professionele oogpunt, want als je kijkt naar landen in het buitenland, bijvoorbeeld Scandinavische landen en Duitsland en zo, daar kon je gratis met de trein vanwege de benzineprijzen. Is dat dan iets wat jij in Nederland ook ziet gebeuren?
2: Het was niet helemaal gratis. Het enige land waar het helemaal gratis is Luxemburg. Maar daar heb je niet zoveel aan, dat is niet zo groot.
0: Nee, dan ben je met één hand.
2: Voor
0: Eén halte ben je eruit.
2: Dat klopt, ja. Nee, in Duitsland kan je nu voor €60 een soort maatkaart kopen voor al het regionale OV, dus bussen, metro, regionale treinen. En dat werkt daar echt best wel goed, zeg maar.
0: Ja.
2: Ook wat ik zelf zie, de treinen daar zijn soms schoner zelfs dan in Nederland. Ja, niet altijd de tijd, maar dat is al jaren lang. Nou, ja, een lange probleem daar.
0: Daar kun je aan wennen.
2: Veel gebruik.
0: Ja, oké. Okay. Dus eigenlijk waar ik bang voor ben, dat als we dus het OV gratis maken, dat we allemaal gaan lopen stieren, dat we staan te pissen in dat ding, spugen op de ramen, dat soort dingen, daar ben je eigenlijk niet zo bang voor.
2: Nee, dat denk ik niet. En als je dat soort dingen doet, dan ga je vroeg of laat toch wel een keer een trein uitgegooid worden door conducteurs en door mensen die daar goed voor zijn, zeg maar. Dat staat echt wel goed, denk ik.
0: Ik ben het wel helemaal met je eens, Bertijn. We moeten die prijzen echt omlaag gooien. Zeker omdat het voor heel veel mensen gewoon amper te betalen is, die treinen. En als jij zegt, ook vanuit je professionele oogpunt, dat we daar gewoon best wel mee om kunnen gaan, dan zie ik het misschien toch wat verkeerd in. En dan zou ik willen zeggen, nou, laten we dan met onze trein anders omgaan dan met de kut van Bonnie Blue. Weet je wel, die is ook gratis. En dat liep niet goed af. Bertijn, ik wens je een hele fijne avond.
2: Ja, van hetzelfde.

Rachel zegt, ben onderweg naar vrienden. Vanavond gaan we naar de stad. Dit liedje helpt er wel aan bij. Jordan Shouts, Love Tonight. Veel plezier in de kroeg. En niet met een 19-jarige tong, hè. Ik waarschuw vast. Nieuwe muziek is hier. Nothing But Thieves and Evolution.

Taylor Swift maakte Elizabeth Taylor, hoor je bij 3FM. Ik vind het altijd mooi dat je me weet te vinden, weet je wel. Dat je me weet te connecten via de NPO Luister-app. Als je die niet hebt, kan je dat ook altijd doen via een DM'tje op Instagram. Ik lees het allemaal, ik reageer altijd. Ik vind het helemaal leuk als ik dan een mail krijg. Een reactie op iets wat ik gisteren heb gezegd. Luister even naar 24 uur geleden. Dit is toch echt zo'n pub-anthem, weet je wel? Ik ben eigenlijk nog nooit echt in een Engelse pub geweest. Jij wel? Ik vind, als ik hier door Utrecht loop en ik zie de Mick O'Connells, dat is gewoon een tourist trap, weet je wel? Dat is gewoon je geld verbranden. Ja, ik moet daar misschien straks toch even op terugkomen, want ik heb het hier liggen, even kijken. Een e-mail van Jade, of van Jade. Ga ik straks even aan je voorlezen, want ja, ik voel me daar dan toch niet helemaal zo lang bij.

Oh, shout-out Bob Marley, man. Als ik iemand in mijn leven een keer live had willen zien... weet je wel, helemaal doorgetoeterd, doorgestoomd... en gewoon zo stoomd als een kangaroo... dan was het Bob Marley. Ik wil die cultuur voelen, man. Dat Jamaicaanse... Ik had vroeger Bob Marley vlaggen in mijn kamer hangen. Ik had djembe's. Ik hield echt zo van reggae. En dat ben ik mijn ouders heel erg dankbaar voor... dat zij mij dat hebben geleerd. One Love hoorde je bij 3FM. One email. Ja, zo snel kan het ook maar weer gaan. Gert, verderrie, ik krijg een mail gisteren. Naar aanleiding van iets wat ik je heb verteld, 24 uur geleden. Dat gaat over de Irish Pub. Dit is toch echt zo'n pub-anthem, weet je wel? Ik ben eigenlijk nog nooit echt in een Engelse pub geweest. Jij wel? Ik vind, als ik hier door Utrecht loop en ik zie de Mick O'Connell's... dat is gewoon een tourist trap, weet je wel? Dat is gewoon je geld verbranden. Ik krijg een mail van Jade of Jade... Ze zegt, hey Andres, ik luister eigenlijk bijna nauwelijks meer naar de radio... maar toen ik je vanavond tijdens het autorijden... een grote onwaarheid hoorde verkondigen over mijn mooie stad Utrecht... moest ik natuurlijk wel even reageren. Je draaide The Killers, je had het over de pub... en je had het over Mick O'Connell's in Utrecht... en je noemde het een tourist trap. Deze bar, die bestaat al ruim 30 jaar... is opgericht door een echte Ier... en wordt tegenwoordig gerund door zijn dochter. Oké. Nou, dat wist ik niet. Dat is natuurlijk ook wel een mooie informatie voor mij om te zoeken, om te begrijpen. Ik zit twee dingen tegelijk te doen. Dat hoor je gelijk, hè? Nou. Kut, sorry. Ik moet iets voor je hebben. Ik wil je iets laten horen. Ik kan het niet vinden. Nou, oké. Het kan natuurlijk. De mail gaat verder, sorry. Het kan natuurlijk best dat je hier in Mick O'Connell's het te druk vindt of te massaal. Het is vanaf oudsher een druk bezochte kroeg onder de internationale studenten. Misschien vandaar de verwarring met toeristen. Gelukkig zijn er ook mooie pubs, authentieke pubs in Utrecht. Zo is daar bijvoorbeeld de O'Leary's. Nou, wat wil ik nou eventjes van jou weten? Kijk, ik ben dus nog nooit echt in een Irish pub geweest. Want ja, ik vind de Mick O'Connell's altijd een tourist trap. Dus wat moet er nou aanwezig zijn om van een pub... een goede Irish pub te maken. Welke dingen moeten daar zijn? Stuur me even door naar de app van NPO Luister.

0: Beetje drum and bass. Op de donderdag heeft nog nooit iemand slechtere gevoelens van gekregen. Feel the love, rudimental. Oké. Ik vraag het aan Martijn. Goedenavond, Martijn.
1: Goedenavond.
0: Wat hoort er thuis in een typische Irish pub?
1: Ja, bier zonder schuim natuurlijk.
0: Wel een bier zonder schuim dan?
1: Ja, dat was eigenlijk het eerste wat in me opkwam.
0: Oké, omdat de Guinness is natuurlijk een donker bier, heel zwaar, dus misschien daarom.
1: Ja, dat zou kunnen, ja.
0: Goh, wat grappig. Oké, nou dan schrijf ik dat even op. Ben jij het ook eens met het bericht van Merino? Die zegt donkere Irish stouts en red ales van de tap. En ze komen natuurlijk in pints. En kijk, het ding is, ik zeg net, ik vind de Mick O'Connells in Utrecht gewoon niet zo leuk. Ik vind dat een tourist trap. Ben jij het daarmee eens met dit, Martijn?
1: Jazeker, daar ben ik helemaal mee eens, ja.
0: Oké, dan denk ik gewoon dat we dit moeten gaan uitproberen. Sterker nog, ik ga hiermee aan de slag. Want ik vind ook, als ik zo'n mail krijg dat ik onwaarheden vertoon, dan moet ik eruit zoeken ook met mijn grote wafel.
1: Ja, dat klopt.
0: Martijn, dankjewel voor het doorsturen.
1: Goed, hoi.

0: Cascada en Evacuate the Dance Floor hoorde je bij 3FM. Het is Andres hier, ik ben er tot aan 10 uur. Vanaf 10 uur dan hoor je Jasper Leijdens met 3 voor 12.
1: Ja, ik hoorde jou het hebben over goede pints met Guinness, dus ik ben even aangeschoven.
0: Ja, jij bent daar eigenlijk wel een connoisseur van, dat ik echt kunnen weten.
1: Heftig.
0: Ik volg je op Insta, ik zie jou alleen maar op zuip.
1: Ja, het is wel een dingetje.
0: Lekker. Ja. Wij gaan binnenkort op tour in Utrecht. Ja. Dus je bent welkom om als soort gids mee te gaan bij deze.
1: Ja.
0: Zometeen 3 voor 12. Ik ga je zo meteen vragen wat er allemaal in zit. Kijk, dat is natuurlijk echt het epicentrum van het ontdekken van nieuwe muziek. Maar ik vind het ook leuk om even te kijken wat mensen gechazamd hebben.
2: Daily Discovery.
0: Dan zeg ik een hele goede avond tegen Mark uit Hoorn.
3: Hey, goedemorgen Andres.
0: Mark.
3: Goedemorgen, goedenavond.
0: Nou ja, ik wou net zeggen, heb jij gezopen, Mark? Ben jij dronken?
3: Was maar zo.
0: Mark, jij hebt een Daily Discovery gedaan, een liedje ontdekt. Waar heb je het ontdekt?
3: Eigenlijk gewoon online op YouTube.
0: Oké, shout-out naar YouTube. En wat vond je er dan hard aan toen je het ontdekte? Wat dacht je, ja, dit is het wel.
3: Ja, het is toch wat andere muziek. Het is echt niet per se wat je nu elke dag op bij jullie op de radio hoort. Maar toch heel vet om te horen en te volgen.
0: Oké, Mark, wat is jouw Daily Discovery? Waar hebben we het over?
3: De nieuwe van Kingfisher.
0: Gaan voor je draaien, man.
3: Super, leuk.

0: ik vind het wel hard, man. Het is echt een goede track.
1: Ja, en als je het hebt over Guinness, man. Deze gasten uit Ierland, die kunnen er ook al wat van.
0: Die weten wel een beetje hoe je dat naar binnen drinkt.
1: Ja, misschien moet ik het morgen staan ze op Douwpop. Daar ga ik heen. En misschien moet ik even wat pints naar binnen smokkelen. Als zij dat niet al op de rider hebben
0: Ik
1: staan.
0: Denk dat zij gewoon in een heel kratje laten overkomen.
1: Gebeurt wel vaak als artiesten in een zaal spelen. Ze komen uit Ierland, er staat echt wel Guinness op de rider. Want die gaat echt niet aan de Heineken, hoor.
0: Nee, maar wat is het dan, zeg maar, bij Nederlanders? Bij Nederlandse artiesten, nemen die dan een broodje Unox mee?
1: Als zij in Engeland spelen, doe mij maar een broodje Unox, ja.
0: Dat lijkt me zo af, weet je wel.
1: Ja, als Nederlanders in Engeland spelen, dan moeten ze blij zijn als ze een flesje water krijgen.
0: Ja, fair enough.
1: Meer krijgen ze niet, hoor, daar gemiddeld.
0: Nee, daar worden ze een beetje onder de duim gehouden.
1: Ja, zo. Daarom komen artiesten graag hierheen, omdat hier de hospitality iets beter is, ja.
0: Je hoort de stem van Jasper Leijdens, die is er zometeen voor je met 3 voor 12. Wat zit er allemaal in vanavond?
1: Ja, het is vanavond niet normaal. Die donderdagavond mogen we zoveel dingen uitpakken. De nieuwe van De Staat gaat in première, de nieuwe van Bente gaat in première. Binnen nu in een kwartier de nieuwe van K.O., een Britse band die echt aan het opblazen is. Dus heel veel van dat soort dingen. En we gaan even kijken hoe het is bij de Vices in Paradiso, met hun enige show van dit jaar.
0: Ik wou net zeggen, mijn hele tijdlijn is daar.
1: Ja, niet normaal.
0: Het is echt, ik dacht, wat gebeurt hier? Maar echt, oké, nou, hoe dat is, hoor je dus allemaal zo meteen. Na 10. 3FM.
2: Als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
11: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
12: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
1: editie van 3 voor 12 Radio. Met onder andere de nieuwe track van Kyo. Die hoor je zo meteen na het laatste nieuws.
14: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Uit een rapport van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische VN-ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Nederlandse ministeries hebben in de afgelopen 5 jaar honderdduizenden euro's uitgegeven aan privévluchten. Dat blijkt uit een rondvraag van RTL Nieuws. Privévluchten worden gehuurd als zowel het regeringstoestel als lijnvluchten niet beschikbaar zijn, zegt de verslaggever.
15: De afgelopen 5 jaar kostte dat de schatkist zo'n 1,8 miljoen euro. Het grootste deel van die rekening is voor de ministeries van Defensie, Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken.
14: En de duurste vlucht staat op naam van oud-minister Brekelmans. Hij vloog vorig jaar voor ruim 180.000 euro naar Canada. Tegen 2 ouders uit Dalfsen die hun 2 kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen en tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de opening van een zilvertentoonstelling met 2 maanden uit. Eerst moet de beveiliging op orde worden gebracht. De museumdirecteur baalt, zegt hij tegen Omroep Friesland.
16: Nou, dat is ongelooflijk vervelend. Het laatste wat je doet is een opening die al helemaal in kan en kruiken leek te zijn uitstellen. Dat is niet heel fijn.
14: Onlangs werden uit musea in Assen en Doesburg kostbare gouden en zilveren voorwerpen gestolen. Maar volgens het Fries Museum heeft het uitstel in Leeuwarden daar niets mee te maken. Vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige periode en 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds, vooral in het zuidoosten, kans op stevige regen- en onweersbuien. 3FM.
17: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
18: Lekker zoet.
17: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
19: Dan gaan we vieren. Aldi. Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
20: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
21: Dat is nog eens voordeel.
20: Ja, dus... Aldi.
22: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
23: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
24: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
25: Een nieuwe grill. Op ons terras.
26: Sorry, het is WK.
25: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry en Grill XXL voor €139,99. Alleen bij Mediamarkt.
1: 3FM. Verleidens. Met zometeen de zangeres die haar hele album vernoemd heeft naar haar favoriete band. Naar deze gasten die nu al alles in de fik steken. Dit is Disclosure bij 3FM.

0: Ze had haar album net zo goed David Byrne, Billy Joel, Avril Lavigne, Lily Allen kunnen noemen. Maar nee, het werd uiteindelijk The Cure. Jorde Olivia Rodrigo.
1: 3 voor 12, Radio Jasper Leidens.
0: Want met alle acts die ik net even noemde, zong zij on stage. Dus Robert Smith van The Cure, die heeft denk ik wel de meeste impact gehad op haar carrière tot nu toe. Vorige single die ging ook een beetje over Just Like Heaven. Werd er één genoemd die je net hoorde, Drop Dead. Ik vind het zo ontzettend leuk. Disclosure ervoor nog. Ik zie al direct een bericht binnenkomen van Marino. Die stuurt even een audiobericht deze kant op. Yo!
2: Wauw, wat blijft dit toch lekker, Disclosure. Hoe lang hebben die eigenlijk al niet nieuw werk uitgebracht? Veel te lang.
0: Nou,
2: Disclosure.
0: Marino, ik kan je zeggen, ze hebben recent nog wel wat nieuwe muziek uitgebracht. Maar laten we het houden bij deze tunes. Dat is toch wel het allerbeste waarvan we ze kennen. When a fire starts to burn. Lorenzo is direct ook ingecheckt. Die zegt, Jasper, ik zal waarschijnlijk niet tot het eind erbij zijn, want ik moet 7 uur opstaan vanwege de hitte om te werken. Hey, Lorenzo sterkte daarmee. Maar tot die tijd heb ik heel veel nieuwe muziek voor je. Want mijn hart vlamt altijd voor nieuwe muziek. Ik ben er eigenlijk 24/7 mee bezig. En het is zo lekker om aan het einde van de dag die dag af te sluiten met jou, om die nieuwe muziek even te delen. Het beste van het nieuwste en het nieuwste van het beste en het coolste van het frisste hoor je vanavond hier bij 3 voor 12 Radio. Vanavond onder andere in première de nieuwe single van De Staat. We checken samen de nieuwe van Bente voor het eerste nieuwe single van Antoon op 3FM. Ja, en zometeen als track voor de dag de gloednieuwe single van de Britse band Kyo. Stonden pas geleden in Echo, ze stonden al op Eurosonic. En de song die je zometeen gaat horen, die werd al 40.000 keer beluisterd voordat hij net uitkwam. Hoe dat zit vertelt de bandje zo meteen zelf binnen nu en een paar minuten. Na muziek van Noah Kahan, die geweldige nieuwe single American Cars. Ja, en dit is de nieuwe van Caroline Polachek. Dit is Sunset bij 3.

0: Van Sam Fender of The War on Drugs. Dan hebben we altijd Noah Kahan die ons komt redden, toch? Een beetje de light versie van die twee namen die ik net noemde. You're the American Cars bij 3FM. Hey, ik wil je graag voorstellen aan de belangrijkste release van deze dag. Een tune die al meer dan 40.000 keer beluisterd is voor de release.
1: 3 voor 12 Radio. Track van de dag.
0: Nou, een maandje geleden stond de band die ik je nu wil laten horen met hun nieuwe single nog in de Echo in Utrecht. De band heet Kyo. Mooie avond was dat. Kyo in Echo. Dat was best wel oké, yo. Wil ik je zeggen op dit moment. De band Bleach 93 stond in het voorprogramma daar. Dat was echt een prachtige double bill. Ik heb daar enorm van genoten. Ze stonden in januari al op Eurosonic Noorderslag in Groningen. Daar hebben ze ons ook allemaal al weggeblazen. Ze hebben vandaag hun lang verwachte debuutalbum aangekondigd. Dat gaat heten Put a Smile on For Me. Komt later dit jaar uit. Mooi moment hoor, want tijdens de shows speelden ze hun EP van meer dan een jaar geleden. Maar het gekke is dus, de song die je zo meteen gaat horen op 3FM is al meer dan 40.000 keer geluisterd. Dus als je een beetje stan bent van Kyo, dan ken je dit nummer al. Ik mocht de band spreken voor hun show in Utrecht en toen vroeg ik hem daarna van hoe zit dat eigenlijk?
2: Someone showed me that there's a song called That's Me, which is one of the newest songs. I literally wrote it like 5 months ago, 4 months ago or something. And there's a SoundCloud link with like tens of thousands of streams or something to like just a very like, as you say, like a bootlegged recording of it from a live performance, which is very weird.
0: Ja, deze band heeft dus zulke grote fans dat ze ongereleased liedjes op SoundCloud zetten en daar dus al 40.000 streams mee binnenhalen. Ja, nu is dat liedje dus echt uit, That's Me. En ik weet niet of het That's Me is, of het aan mij ligt, maar ik vind dit zo verdomd goed. The Saviors of Rock'n'Roll. Mag ik dat zeggen? Dat mag ik zeggen. Jawel, de band Kyo, vandaag track van de dag. Het belangrijkste liedje van dit moment. Praat er vooral over mee via de NPO Luisterapp. Vul de poll in of laat je uitgebreide mening even weten. Hé? Want ik ben heel benieuwd hoe je deze vindt. 3 voor 12 Radio, dit is de nieuwe van Kyo. Dit is That's Me bij 3.

Dio. Ze komen uit Engeland. Ze hebben vanavond hun nieuwe single gereleased. De eerste van een heel nieuw album. Ze hebben ook een pop-up gig gedaan vanavond in Camden in de Elephant's Head. Dat is echt zo'n oldschool kroeg waarin de 90s Oasis ooit nog wel eens heeft opgetreden en zo. Aan alles voel je dat dit een hele vette band gaat worden. Maar goed, dat zijn mijn woorden. Ik ben meer benieuwd naar jouw mening. De muziek heeft gesproken, nu is het woord aan jou. Hoe vind je hem? Ik wil het er over 4 minuutjes over gaan hebben op 3FM. Dus knal jouw mening even deze kant op. Hoor je ondertussen Boy Genius.

leuke is, binnen nu en een paar weken iets nieuws van Phoebe Bridgers. Ze is druk aan het teasen. Gisteren kwam er ook een nieuwe filmtrailer waar ze in zit. We Are So Back. You're the Boy Genius op 3FM. Not Strong Enough. En daarvoor een tune. Is die niet sterk genoeg voor de radio? Volgens mij wel. De nieuwe Kyo. Nee.

band is klaar voor wereldoverheersing. Ze staan op Lowlands ook dit jaar trouwens. Dus als je nu al je blokkenschema aan het maken bent, zet deze band dik gedrukt bovenaan. Dan zie ik je daar links vooraan. Met een goede pint en een goede band. Ik zie Frank die zegt, Jasper, wat een vet nummer. Hey, dit moet toch hun grote doorbraak worden? Ik was er ook bij in de Echo pas geleden, zegt hij. En daar was dit ook al een tune in de setlist. Erwin die zegt Wonder Horse vibes. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen, Erwin. Het is ook een beetje de mentor, kun je wel zeggen, voor Finn van Kyo. Jacob van Wonder Horse heeft zoveel gedaan voor de carrière van deze band. Thomas, die is er ook bij, die zegt Jasper, ik vind het ergens wel wat weg hebben van Fontaine's DC. Dikke prima dus. Heb je ook nog Thomas, Daisy, Erwin, Barry, Rens, Martina en Ellen die hebben gestemd op de poll in de NPO Luister. Die zeggen allemaal, ik vind deze track dikke okeo. Mooi. En Daisy die vraagt ook nog, wie verzint de stemopties? Dat is bij deze Eline. Dikke shout-out voor Eline, jawel. Hey, het is 3 voor 12 radio. Ik zou hier blijven voor Kensington zometeen. Stay. En we gaan het hebben over Tomorrowland. We weten eindelijk wat er daar fout ging. Wat het is, hoor je binnen nu 6 minuten.

0: van de vier Ziggo Domes gewoon alweer uitverkocht voor Kensington. You're the stay. Hey, welkom. Dit is 3 voor 12 Radio, de late avondshow op 3FM. En als je een beetje geïnteresseerd bent in de wereld van 3 voor 12... dan luister je elke avond naar dit radioprogramma. Maar dan weet je misschien ook wel dat er veel meer is in de wereld van 3 voor 12. Namelijk de podcast De Machine. Die kun je gewoon wekelijks overal beluisteren. Op Spotify, de NPO Luister-app of waar je dan ook podcast tegenkomt. Ja, dat gaat dus over alles achter de schermen in de muziek- en de festivalwereld. Dus mocht je daar super in geïnteresseerd zijn, check De Machine. Vandaag is er een gloednieuwe aflevering van die podcast online gekomen. En die staat volledig in het teken van Tomorrowland. Ik weet niet of je het al vergeten bent, maar het is nog geen jaar geleden dat het hoofdpodium van het Belgische festival volledig in de fik vloog. Dat was echt een ramp, want het festival zou een dag later beginnen. De hele mainstage werd afgefikt van het EDM-festival. Ja, want het festival heeft elk jaar een eye-catcher als het gaat om hoofdpodium. Elk jaar gewoon een festivalpodium waarvan je denkt, what the fuck is dit? Wat hebben ze nu weer gedaan? Ja, vorig jaar is dat dus volledig tegen de vlakte gegaan. En in deze aflevering van De Machine gaat Atze de Vrieze van 3 voor 12 in gesprek met Michiel Beers. Al jaar en dag de eigenaar van Tomorrowland. En hij spreekt daar eigenlijk voor het eerst over die brand van vorig jaar. De beste man heeft geen social media, doet geen interviews. Hij wil ook liever niet op de foto. En dat is niet omdat hij arrogant is. Nee, hij wil gewoon over zijn eigen festival kunnen lopen zonder dat hij herkend wordt. Vind ik mooi. Atze die vroeg hem hoe die brand nou heeft kunnen ontstaan vorig jaar. En Michiel die noemde een ethanollek als een van de oorzaken.
1: Dat onderzoek is natuurlijk nog volop bezig. En dat is echt moeilijk voor mij om daar de perfecte conclusie van te geven. Maar er zijn heel veel... waarschijnlijk ethanol is heel veel ethanol gelekt op allerlei materialen. En dat is op een bepaald moment in vuur gegaan. En ethanol
2: maar
1: is
2: ethanol
1: een van,
2: gelekt, waar komt dat dan vandaan?
1: Uit een slecht aangesloten toestel. En ja, de details daarvan kan ik niet geven, ook omdat ik ze niet perfect ken. Maar ja, een menselijke fout. Die ethanol is alles verwoestend. Want ja, de zwarte stalen palen waar het gelaat aan hangt, is gewoon helemaal gesmolten, gebogen. Dat smelt pas op 1200 graden.
0: Holy shit, hey. 1200 graden. Zo warm is het daar geweest dus op Tomorrowland. Het hele podium weg. Mocht je meer willen weten over Tomorrowland, alle ins en outs, onder andere over rechtszaken die momenteel lopen, boeken die eruit komen, het hele verhaal check je in de podcast De Machine en die luister je nu in de NPO Luister-app. Nou ja, dit jaar is dus Tomorrow weer gewoon Tomorrowland. Eigenlijk is het er weer. Het gaat dit jaar door, 17 tot en met 19 juli in België. Het wordt heter dan ooit, maar dan zonder een podium in de fik. Afkloppen. Dit kun je daar gaan zien. Dit is Disco Lines bij 3FM. Disco.

Och, wat is dit mooi. De comeback van Lola Jong, zo zou je het best wel kunnen noemen. Ze is er een tijd tussenuit geweest omdat ze even gewoon niet meer kon. En als je dan zo terugkomt, niet normaal. Geproduceerd ook nog eens door James Blake. Wat een tune. You're the Lola Jong en From Down Here. Als ik nu niet in deze studio hier in Hilversum zat, dan was ik vanavond echt in de Echo in Utrecht geweest, want daar stond Bashed.

0: geweldige Ierse band. Maar gelukkig heb ik heel veel ogen en oren daar in Utrecht. Nena en Daniel, hoe was die show?
1: Oh, met Daniel. We zijn net bij Buis geweest en het was echt niet normaal. Echt alleen maar moshpits, elk liedje. En ik zweet me echt kapot.
0: Ja, snap ja, ik.
1: Maar echt waar.
2: Ze hebben heel veel unreleased gespeeld, omdat... Wanneer komt een album uit?
1: 9 oktober.
2: 9 oktober, ja. Dus daar is heel veel van gespeeld.
0: Vet.
1: Ja, dat was echt insane.
0: Oh.
2: Ja, wel heel warm.
1: Ja, behoorlijk warm. Ja,
0: dat kan ik me heel goed voorstellen, ja. Nena en Daniel, dankjewel. En heb een goede avond daar nog in Utrecht. Maar in het hele land gebeurde er veel. Zo stond Skunk & Nancy vanavond in Eindhoven. Ook trouwens nog als grote headliners op Douwpop, maar vanavond Skunk & Nancy in Eindhoven.

0: in Amsterdam, want onze Groningse vrienden van The Vices, ja, ze zijn misschien wel Nederland ontgroeid inmiddels, want Paradiso is hun enige Nederlandse show van dit jaar. Amy, die was erbij. Goedenavond.
1: Hoi, goedenavond.
0: The Vices dus vanavond in het grootste Paradiso in Amsterdam, hun enige show. Hebben ze daar nog iets over gezegd?
1: Dat ze al 5 maanden niet gespeeld hadden en dat het hun eerste show weer was. En ook de enige, ja. Ze hebben er wel een feestje van gemaakt,
0: hoor. Nou, dat snap ik, ja. Maar hebben ze ook gezegd waarom dat dit de enige show is? Want ik vind het zo opmerkelijk, want ze gaan zo lekker.
1: Ja, dat heb ik eigenlijk niet gehoord. Geen idee.
0: Nee, ja.
1: Zou ik zelf ook afvragen, ja.
0: Ja, ik zag Floris ook dingen doen in Amerika. Die was daar een tijdje. De rest van de band heeft dingen gedaan in Nederland. Dus misschien dachten ze, weet je, we hebben zoveel gespeeld. Laten we het even rustig aan doen. Of hebben ze niks rustig aan gedaan vanavond?
1: Oh, het was niet heel rustig aan, nee. De crowd ook niet. Nee.
0: Wat grappig zeg. Want ze hebben Paradiso gespeeld vanavond, hun eerste show in 5 maanden. Dus ik kreeg ook net een berichtje van iemand via de NPO luisteren. Die zei van dat hun sound veranderd is en dat ze eigenlijk nu een soort metalband zijn. Klopt daar iets van?
1: Ja, ik kan me daar wel in vinden, ja. Floris had iets een meer grommende stem dan normaal.
0: Oh, oké. Okay. Maar hoe komt dat dan over bij die, soms ook best wat rustige liedjes?
1: Ik vond het wel een goede verhouding.
0: Oké.
1: Okay. Ze doen ook heel veel gitaar tussendoor en het was niet, ja, het was wel goed in verhouding, ja.
0: En als je dan kijkt naar dit is de enige show van dit jaar, zat er ook nog wat nieuw spul tussen? Nog dingen die je niet kende?
1: Ja, zeker ook.
0: Wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Ook wel weer Rocky.
0: Oké.
1: Wat ik heb gehoord. Veel gitaar heb ik gehoord. Echt hele goede gitaarlijns.
0: Wat lekker zeg. Jij bent dan als een van de lucky few's geweest die dit hebt kunnen ontdekken dit jaar. Want niemand anders gaat het waarschijnlijk horen dit jaar.
1: Nee, dan bof ik maar.
0: Kun je vast een stukje gewoon voor ons voorzingen van wat je gehoord hebt?
1: Oh.
0: Nee.
1: Ik heb het niet zo goed onthouden, helaas. Nee, anders heb ik het gedaan.
0: En je hebt natuurlijk gewoon je hele stembanden laten liggen in die Paradiso. Want je hebt best wel meegezongen met de grote hits, toch?
1: Ja, absoluut. Natuurlijk.
0: Welke ging het meeste aan vanavond als het gaat om de hits van The Vices?
1: Ik vond Wrong Ones wel de beste eigenlijk.
0: Oh, kijk eens aan. Laat ik die dan maar gaan draaien. Amy, dankjewel. En heb nog een goede afterparty daar in Amsterdam.
1: Oké.
0: Hopelijk komen ze snel terug met nieuwe tunes. Want I love them. The Vices bij 3FM. Dit is Wrong Ones. Wrong Ones.

0: 3FM, daar ze bellen nu.
1: Ja, nee, de Vices op 3FM, you're the wrong ones. Aan de telefoon, Floris van de Vices vanuit een druk paradiso.
0: Hallo!
1: Hoe was het?
0: Het was sick.
1: Ach, ik had net een paar fans vanuit de zaal aan de telefoon. Die hebben een topavond gehad bij jullie enige show van dit jaar.
0: Ja.
1: Ik kreeg alleen wel de reactie binnen, gaan de Vices metal?
0: Metal?
1: Ja. Volgens veel fans was het veel harder dan normaal, joh.
0: Ja. We hadden wel het idee van fuck it, we gaan nu even hard.
1: Dus ze hebben gewoon gelijk gehad, inderdaad, ja. Hey, Floris, dit is dus de enige show van dit jaar. Wanneer zien we jullie terug?
0: Dat weet ik niet.
1: Hey, maar je weet ons te vinden, hè? Dat komt helemaal goed.
0: Sowieso.
1: We gaan jullie zien. Tot later, hè.

0: ook gebeurt. Maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Ster. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, Aromaatje, pak je 250 gram, 1 plus 1 gratis. Almof kwark en mulemilk, 1 plus 1 gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
3: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
4: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
5: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
6: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1,289. Wip snel even langs bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
11: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
10: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
12: Alles voor kampeergeluk.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
14: Het is net 11 uur geweest. Zometeen gaan we het hebben over de nieuwste Nepo-baby. Ja, zometeen een uitgebreid gesprek met Violet Grohl. U weet wel, van Dave Grohl.
15: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het stadhuis en de centrale bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Een man had tegen de portier gezegd dat hij een bom bij zich had. Honderden mensen moesten naar buiten. De melder werd gearresteerd. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar die volgens de politie vaker onbegrepen gedrag vertoont. Op een foto is te zien dat een arrestatieteam hem naar buiten begeleidt met alleen een onderbroek aan. In zijn rugzak werden geen gevaarlijke spullen gevonden. Vanwege de situatie werden trams en bussen enige tijd omgeleid, maar ze rijden nu weer normaal. Temu krijgt €200 miljoen boete van de Europese Commissie. De Chinese webwinkel doet te weinig om te voorkomen dat mensen illegale spullen op de site kunnen kopen. Het gaat onder meer om onveilige laders en babyspeelgoed met giftige stoffen. Eerder deed Temu daar al wel onderzoek naar, maar dat was te algemeen, vindt de commissie. Dat de site geen goed risico-onderzoek doet, noemt de Europese Commissie een ernstige overtreding. Temu overweegt een stap naar de rechter. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. PostNL heeft vorig jaar 35 miljoen euro verlies geleden. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend. Ook is aangekondigd dat het meer dan 2 keer zo duur wordt om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Die post moet voortaan mee met de pakketbezorger en dat is duurder, zegt het bedrijf. Het weer, het is een zonnige dag en het blijft overal droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
16: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50 en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
18: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
17: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
19: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
20: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
21: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
22: Kijk op kwf.nl/voor wie.
23: KWF. Tegen kanker voor het leven.
3: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
24: Nu bij Quantum. Tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: Zometeen alles over Violet Grohl. Ze komt naar Lowlands en daar hoort een nieuw album bij. Dat album komt morgen. Zometeen spreek ik haar. Nu Elsa Lee. Sound System.

0: Barry Can Swim, Teddy Swims. Misschien kan hij hem toch eindelijk leren zwemmen. Hey, goed, over Barry Can Swim gesproken. Over een uurtje de gloednieuwe single voor het eerst op 3FM. En dit was Teddy Swims dus.
1: 3 voor 12. Radio. Jasper Leidens.
0: Mr. Know-it-all. Hey, goed dat je bent ingecheckt bij 3FM. Dit is 3 voor 12 Radio, de late avondshow van 3FM. Elke maandag tot en met donderdag hoor je hier de allerbeste nieuwe releases. Ja, en de donderdag is eigenlijk de leukste avond van de week, want dan kunnen we samen heel veel cadeautjes uitpakken. Zometeen hoor je namelijk voor het eerst een nieuwe single van De Staat op 3FM. The Fire, die mag je gewoon hier samen met mij voor het eerst luisteren. Dat vind ik echt te gek. Na 12 ook direct een nieuwe single van Bente. Je krijgt vanavond nog nieuwe muziek van Antoon. En zometeen wil ik je al voorstellen aan Violet Grohl. Zij is fantastisch. Maar goed, dat kan ook niet anders als je de dochter bent van een van de grootste gitaristen, drummers, zangers. Wat is hij eigenlijk niet? Dave Grohl. Dus zometeen ga ik je voorstellen aan Violet Grohl. Ze heeft een album dat komt morgen uit. Tum heb ik wel eerder voor je gedraaid op 3FM, dus dat zometeen. Groot popnieuws ook vandaag, want Gracie Abrams heeft aangekondigd maar liefst 3 keer de Ziggo Dome te doen. Volgend jaar, 2027. Komt een nieuw album aan, daar staat deze op. Dit is Hit The Wall, de nieuwe Gracie Abrams bij 3FM.

ooit weer even terugkomen met een heel goed album. De laatste twee die zijn gewoon niet zo heel erg goed, moet ik je zeggen. Je hoorde MGMT en Electric Feel Now. Het is 3 voor 12 radio. Ik wil je voorstellen aan de muzikale wereld van Violet Grohl. Want zij doet heel veel leuke dingen. Heel erg veel leuke dingen. En jij kan best wel zeggen dat je een leuke pa hebt. Maar de rock'n'roll van de vader van Violet Grohl, dat heeft eigenlijk helemaal niemand. De Amerikaanse rockster is namelijk de dochter van Dave Grohl, de frontman van Pinkpop headliner Foo Fighters. Maar als je dan de dochter bent van zo'n muzikale pa, welk soort muziek maak je dan? Nou, dit.

0: Na 12 komt het debuutalbum uit van Violet Grohl. Gaat Be Sweet To Me heten. Ze komt naar Lowlands en ik dacht, ja, ik moet even gewoon met haar babbelen over die muziek. Het eerste album komt er dus aan, het album van Violet Grohl. Een echte rockplaat, zoals het hoort, net als haar pa. En het mooie is, die liefde voor muziek, die zit er al echt heel erg vroeg in bij Violet Grohl.
1: I really figured out that I wanted to be a musician when I was about 12. And I was on the road with my dad, just kind of helping, like, behind the scenes with, like, tour management stuff. And walking around with a walkie-talkie.
0: Rock and roll. Yeah.
1: And my dad asked if I wanted to sing backing vocals. And I was kind of hesitant at first, and I didn't do it for the first couple nights of the show or the tour because I was just too nervous. And then one night I was like, you know what, I'll try it. I'll see what happens and I'll just kind of give it a go. And I went in and I learned my parts with the other backing vocalists. And then I got up on stage and I was just like, this is the most incredible experience ever. Like the synergy with the band and the connection with the audience, it was just like, it was so incredible. It was so special.
0: En moet je dat even horen wat er daar dus gebeurde? De track Show Me How van Foo Fighters met dus op backing vocals Violet Grohl. Deze, die heb je ook wel eens op 3FM kunnen horen, 595. De muziek is er met de paplepel ingegoten vanaf jongs af aan. Niet verrassend met zo'n pa. En het grappige is, ze stond al vanaf jongs af aan op het podium en in de spotlights. Ja, als je dat zo groots doet, is dat niet intiem of kleinschalig. Gelijk groots voor de hele wereld. Ik vroeg Violet of ze eigenlijk ergens nog wel intimiteit vindt in haar muziek.
1: I think the writing and recording process is so, especially when you're, you know, just in a room with somebody else and, or even just by yourself and being able to like dive into your creative mind and, you know, reference points and all of that. It's very personal and it can be kind of like emotionally draining sometimes because you're really letting yourself out and it's a beautiful, beautiful experience, but it is like, you know, it can be kind of heavy and emotional, but it's very intimate.
0: Ik kan me zo goed voorstellen hoe bijzonder dat dat is als muzikant, want je neemt de muziek op, je geeft jezelf bloot aan de hele wereld. Intens, persoonlijk, maar ook een heel mooi moment in dat proces. Ja, en waar komt die inspiratie vandaan voor de nieuwe plaat van Violet Grohl?
1: I mean, I love writing songs about my friends. And I have a song that's on the new album. It's called Bug in the Cake. And it's partially about my grandma's house that I now live in. And it's also partially a kind of a song for my best friend Persia. And kind of moving into the house with her and, you know, like having my first Halloween party with her and a bunch of my friends and our sleepovers, and it's just kind of a little nod to her. Yeah, I like to write about what's around me and about the things I experience and the things I see. I think that there's so much inspiration everywhere all the time. You just have to tap in and, you know.
0: Toch mooi dat de meeste inspiratie dan gewoon van het thuis zijn komt. In een nieuw huis, gehuurd, gekocht van de oma. Ik vind het zo leuk, joh, de Violet Grohl. Al die verhalen en personages die kom je tegen op de debuutplaat. Die komt na 12 uit. Be Sweet To Me gaat het album heten. En zullen we ook gewoon bij Violet Grohl links voor gaan staan op Lowlands als ze er is? Dat gaat me een morspit opleveren, hé, want ook dit is het geluid van Violet Grohl. Dit is het punky Cool Buzz.

uitverkocht. Maar hey, ook voor Harry Styles en de Arena zijn nog tickets nu momenteel. Dus het zal vast ook bij Olivia Dean gebeuren, toch? Hey, welkom bij 3 voor 12 Radio. Zometeen ga ik even een tipje geven aan Eva Kleven. Ze gaat waarschijnlijk niet weten wat haar overkomt aanstaande maandag. Het is echt binnen nu en 5 minuten hoor je ADHD in een liedje, maar dan keer 10. Ja, zet je schrap zometeen voor Cowboy. Maar eerst even iets relaxed, want ik wil je iets laten horen van het album van de week van 3 voor 12. Het album Everyone for 10 Minutes van Bleachers. En zo klinkt die plaat ook eigenlijk. Het klinkt ook alsof die iedereen is voor 10 minuten. Dat hij dan weer doorgaat naar een soort andere vibe. Ja, het is het project van Jack Antonoff. De man achter onder andere Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Kendrick Lamar, Lana Del Rey. Iedereen heeft gewerkt met Jack Antonoff als producer. Maar met zijn eigen band maakt hij misschien nog wel mooiere muziek dan al die namen bij elkaar. Je zou het heel erg kunnen scharen in het rijtje met The National bijvoorbeeld. Het album is deze week 3 voor 12 album van de week. En ik wil je daarvan The Van laten horen. En dat is zo'n romantisch eerbetoon aan het muzikant zijn. Jack Antonoff trapte op zijn 15e al zo'n stinkend bandbusje in. Reed daarmee heel Amerika door. En op de radio hoorde hij toen een soort, ja, anthem. Hij hoorde deze muziek. En dit liedje is altijd bij hem gebleven. En uiteindelijk dacht hij, wow, ik moet hier iets mee. Ik moet hier zelf een liedje van maken. En dat werd dus The Van, de ode aan het muzikant zijn in zo'n stinkend bandbusje. Och, dit brengt je toch terug naar de 70s. Volgende week meer over Bleachers. Eva die heeft gesproken met Jack Antonoff. Dat hoor je volgende week, maar nu het prachtige The Van van Bleachers.

verticaal gezien. Maar goed, leuk liedje toch? Je hoort het hier in 3 voor 12 radio. Elke week tippen Eva Kleven, die je op maandag en dinsdag hoort, en ik elkaar muziek. Omdat we allebei van muziek houden, maar we zitten eigenlijk niet zo vaak bij elkaar in de studio. Dus om elkaar een beetje te polsen als het gaat om muziek, hebben we de doorgeefplaat in het leven geroepen. Ik kreeg gisteren een hele vette track die ik nog echt even een paar keer moet luisteren van Eva. Maar ik ga haar nu iets geven. Hey, heb je ooit ADHD in een song gehoord, maar dan keer 10? Zo niet, dan heb ik wat voor je. De band Cowboy uit Londen. Twee Griekse ijs, Cowboy met twee Griekse ijs. Ik heb ze daar een jaar of 3 geleden gezien in Londen. Mega energiek, super cool. Daarna ook wel een beetje uit het oog en oor verloren, want ze waren even iets minder aan het doen. Totdat ze ineens opdoken op The Great Escape in Brighton. Daar ben ik geweest voor 3 voor 12. Heel veel nieuwe muziek ontdekt. Ga je allemaal horen hier op de radio. En daar doken ze dus ineens op. Ze bleken er te zijn en ook nog eens met nieuwe muziek. En ik weet dat Eva niet de allergrootste gitaarliefhebber is. Bij het ene liedje wel, het andere liedje niet. Maar ik ga deze aan Eva voorleggen. Ik ben heel benieuwd of zij dit net zo leuk vindt als ik en of zij hier net zo op gaat stuiteren als ik. Live was het goed, op plaat vind ik het goed. De band Cowboy, dit is Chewing.

Deze song heet dus Chewing, maar ik denk dat Eva zich maandag gaat verslikken als ze dit hoort. Ik ga maandag tippen, heel benieuwd. Ik ga ook gewoon even meekijken via 3fm.nl/live naar de reactie van Eva op Cowboy. You're the Chewing hier bij 3FM, ultieme live act. Misschien wel Angine de Patrine of King Gizzard and the Lizard Wizard, maar dan on speed. Nu Daft Punk, dit is Around the World.

0: blikje hebben gegooid. Ah, ik snap dat wel inderdaad, ja. Het is bijna 11:15. We sluiten elke dag af met de allerbeste nieuwe muziek uit Nederland.
1: 11:45 Radio. Track van de dag.
0: Dat is dan niet de track van de dag. Nee. Dat is wel... Het had het zomaar kunnen zijn. Nee, dat is de Hollandse Nieuwe.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: Ja, precies. Want het is nieuwe muziek uit Nederland. En daar houden we van bij 11:45 Radio. En de band die je nu gaat horen is er best wel eventjes een tijd tussenuit geweest. Totdat ze terugkwamen een maandje of anderhalf geleden met The King. Ook best wel een heftige statement om daarmee terug te komen. Ik heb het over De Staat. Ze staan dit jaar groots op Down the Rabbit Hole met De Staat Becomes The Staat. Dat komt ook, wordt ook een nieuw album uiteindelijk. Daarmee staan ze in Carré in Amsterdam, het Koninklijke Theater. Dus De Staat is misschien wel groter teruggekomen dan ooit. En ik mag je nu voor het allereerst de gloednieuwe single The Fire laten horen. Maar niet voordat we Torre even deze kant op hebben gehaald. Hallo Torre van De Staat.
2: Hey, hallo, met Torre van De Staat.
0: Ja, precies.
2: The Fire gaat over dat comfortabele idee dat alle rampen en oorlogen van de wereld, dat die veilig aan de andere kant van het scherm blijven. En het is een beetje gebaseerd op dat ongemak van op de hoogte zijn van die ellende, maar ook het gemak van daar niet echt iets mee doen de hele tijd. Als je begrijpt wat ik bedoel. Nou, veel plezier ermee.
1: 11:45 Radio. Primeur.
0: Ja, voor het eerst op 3FM. De nieuwe single van De Staat. Dit is The Fire.

kan niet wachten op alle live shows van de staat, hè, later dit jaar. Ze staan op Down the Rabbit Hole binnenkort, dat is over anderhalve maand ongeveer. En de nieuwe single hoorde je hier voor het allereerst lekker bij 3 voor 12 Radio, zoals het hoort. De nieuwe van de staat, je hoorde The Fire. En dit is de nieuwe van Kacey Musgraves.

0: is, hè? The Night Air. Het was gisteren gewoon frisjes na ene toen ik richting huis ging. Maar wel echt heel erg lekker. Jorde Jamie Woon bij 3FM. Wat een tune. Van way back. Lekker. Jorde Night Air bij 3FM. Het is 3 voor 12 radio. Mijn naam is Jasper. Jasper Leidens. En zometeen na 12 gaan de poorten open van de nieuwe muziekhemel. En gaan we het kaf van het koren scheiden in de soundcheck. Het is eigenlijk vrij simpel. Vrijdag is New Music Friday. En we gaan zo meteen het kaf van het koren scheiden om te kijken wat er over gaat blijven en hoe het allemaal klinkt. 9 van de 10 tracks heb ik ook zelfs nog niet gehoord, dus ik ben heel benieuwd wat we kunnen verwachten. Sowieso volgens mij zo meteen een nieuwe Barry Can't Swim. Wat ik sowieso weet is dat je zo meteen direct na 12 de nieuwe van Bente gaat horen op 3FM. 3, 2, 1 op 3, 3, 3 FM. De nieuwe van Antoon zo meteen. Er is nieuwe muziek van Kids With Buns. Maar goed, het kan ook zo meteen allemaal weer veranderen als ineens heel veel andere nieuwe muziek uitkomt. Zometeen na 12 de soundcheck. 3FM.
1: Ster. Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis... en kans op een volledig festivalweekend voor 2... ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterren-slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
8: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
12: Yes, hij doet het.
13: Ja hoor, dat kan zeker.
11: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
0: 3FM. Het is bijna 12 uur. Het is nu exact 12 uur. Dat betekent dat dit uur de allerbeste nieuwe releases voor het eerst op 3FM zijn.
14: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Dat zou meer ruimte moeten geven voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord zou ook afspraken bevatten over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn niet bevestigd vanuit Iran. Ook zou president Trump er nog mee moeten instemmen. Er zijn de afgelopen tijd aanvallen over en weer tussen de VS en Iran, maar veel minder dan voor het staakt het vuren. Dat 8 april van kracht werd. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Weer. Vannacht overwegend droog. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking. Later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden.
6: 3FM.
12: VPRO.
6: Jasper Leijdens.
0: Het is inmiddels 11:40. Dat betekent dat de allerbeste nieuwe releases nog geen 3 minuten geleden daglicht hebben gezien. En jij hoort ze nu voor het eerst op de radio.
12: 3 voor 12.
6: De soundcheck.
0: Want een nieuwe vrijdag betekent nieuwe muziek. Om het kaf van het koren te scheiden is daar de soundcheck tijdens 3 voor 12 radio. Samen luisteren we dit uur naar muziek die nog geen minuten geleden het nachtlicht hebben gezien. Samen checken we de sound van de toekomst. Ja, en de eerste die ik je kan laten horen dit uur is de gloednieuwe single van Bente. Geen onbekende bij 3FM. Ze scoorde al meerdere megahits. Hoogtevrees was het officiële themalied van 3FM Serious Request. Ja, en nu gaat ze een hele dikke festivalzomer in. Ze speelde op Pinkpop, ze speelde op heel veel meer grote festivals. En daar hoort dan zo'n ultieme festivalbanger bij. Een echte energieke tune. Jorm voor het eerst hier bij 3-2-1. Nee, 3FM, 3-2-1, 3-3-3-FM. Het is 3-2-1, de nieuwe van Bente.

0: wat lekker dit. De comeback van Nothing But Thieves. Ze komen met een nieuw album. 2 shows in de Ziggo Dome.
1: 3 voor 12.
0: De soundcheck. Je hoort in dit geval Evolution. En daarvoor de nieuwe single van Bente. Die heet 3, 2, 1 op 3 FM. Zij gaat me een festivalzomer doen, hé. Niet normaal. Dit weekend Westrock en Douwpop. Op Douwpop ga ik haar zien, heel benieuwd. Maar dan ook nog Klomppop. Dus 3 festivals in 1 weekend. Daarna nog het Hallo Festival in Emmen. Ik zie Pinkpop staan, Spoorpark Live, Concertatie, Rockwerchter, Wilde Weide, de Amsterdamse Zomer, het Wish Festival, Badpop, Zwarte Cross, Lokerse Feesten, dan ook Nirvana Tuinfeest, Huntenpop. Dat is niet normaal. En dat doet ze dus met een festivalbanger waar je u tegen zegt. Ik zie Peter ook, die zegt via de NPO Luister heb. Lekker de plaatman van Bente. Over 3 weken live gaan zien op een festival. Welk festival dan, Peter? Want er zijn er nogal wat. Rien die zegt ook wat een goede single van Bente. Nieuwe megahit. Nou, dat hoor je morgenochtend bij Wijnand en Jamie in de ochtendshow. Het is Jasper hier tot 1 uur met 3 voor 12 radio. En dit uur duiken we in de wereld van de allerbeste nieuwe muziek. In de soundcheck met zometeen de nieuwe single van Barry Can't Swim. Je hoort de nieuwe van Neve Ella zometeen. Er is nieuwe muziek van Antoon. En nieuwe muziek van de headliners van Lowlands. 3 van die gasten van New Wave, Ronnie Flex, Frenna en Idali. Dus eigenlijk degene van New Wave zonder degene die je niet wil hebben. Die hebben een nieuwe single uitgebracht. Dit is Populair.

en Superstar, even een klein stukje. Origineel van Populair, van Ronnie Flex, Frenna en Idali. Wat je op dit moment een beetje op de achtergrond hoort is Barry Can't Swim. Heeft een nieuwe track, die ga je zo meteen horen. En het leuke is, inspiratie kun je op heel veel manieren opdoen. Je kan een dagje naar Hollywood gaan op en neer. Je kan naar Japan gaan. Gewoon met dezelfde privéjet, hè. Je kan jezelf verliezen in een game. Je gaat de scooter, de jungle op. Kan ook, of je doet het gewoon allemaal. Barry Can't Swim, die heeft gedacht, weet je, ik heb zoveel geld verdiend de afgelopen jaren. Ik ga gewoon eens even alles doen wat ik nog wilde doen. Ik weet niet of je hem volgt op Instagram, maar die man heeft een leven, daar word je gewoon jaloers van. En dan maakt hij ook nog eens gewoon tussendoor af en toe eens een liedje. En of je hier dan Japan op hoort in de achtergrond, of dat dit dan de klanken zijn van Hollywood of de jungle, of een hele goede nieuwe game, I don't know. Maar het is wel het eerste nieuwe geluid van Barry Can't Swim in tijden. Hij is geswitcht van platenlabel, zit nu bij het grote Warner Music. En Return to Bebo is zijn nieuwe tune, die hoor je nu bij 3FM.

Mr. Charlie XCX. Spring Summer 26. Of ik daarvoor de afkorting SS26 had gedaan, weet ik niet helemaal, maar het is wel een goede tune. Je hoort hem hier bij 3 voor 12 Radio. En daarvoor de nieuwe van Barry Can Swim. Return to Bebo. Wherever that may be. Hey, het is 3 voor 12 Radio, de soundcheck. Tussen 12 en 1 duiken we donderdag op vrijdagnacht altijd in de wereld van de allerbeste nieuwe releases. En ik wil je nu voorstellen aan Neve Ella. Die zou je kunnen kennen als je eerder bij Inhaler was bijvoorbeeld. Zij nam Inhaler mee, of Inhaler nam Neve Ella mee naar de show in AFAS Live toen de tijd. Het grappige is, eerder vanavond heb ik de band KO gedraaid als track van de dag. Die waren dan weer het voorprogramma bij Neve Ella vorig jaar in de Tolhuistuin. En heel benieuwd wie dan nu weer met Neve Ella op tour gaat de volgende keer. Ze heeft een nieuwe track uitgebracht, Bite Back. Haar favoriete tune so far van het nieuwe album wat eraan komt. Er zit ook een videoclip bij en daar heeft ze over gezegd dat dat haar ode en haar haat is richting mannen die gewoon fucking annoying zijn. Dus alles komt erin samen. Aan de ene kant houdt ze van dat soort mannen, aan de andere kant haat ze dat soort mannen. Maar ze bijt wel terug en dat vind ik heel erg goed. Zo heet ook die nieuwe single, Bite Back. Wat je ook gewoon moet doen in het leven. Neve Ella is nieuw bij 3FM. Dit is Bite Back. I get it, 'cause I start-

end of beginning. Toch mooi dat hij gewoon altijd afscheid neemt van jou als luisteraar. Goodbye, goodbye. Zouden meer artiesten moeten doen. Maar goed, hij is niet de enige om met de nieuwe single van Antoon te spreken die dat doet. Antoon heb je de afgelopen jaren vaak op 3FM gehoord met onder andere deze. Als ik naar je laat, als ik naar je kijk, ben je nog een beetje van mij. Voel jij dat ook? Nou, dit is gewoon een wereldster in Nederland, joh. Hij is zo bezig met allemaal andere artiesten ook. Hij is inmiddels de vaste producer van Vrouwtje. Nieuwe track met Go To Gym is uitgekomen. En dit weekend staat hij onder andere op Douwpop met deze nieuwe single Antoon en De Enige.

van Gelder. I don't wanna fall in love again. Klinkt als een break-up plaat. Ja, is het misschien ook wel. Het is 3 voor 12 radio, de soundcheck. Tot 1 uur hoor je de allerbeste nieuwe muziek. Onder andere zometeen een collab tussen Oscar en The Wolf en S10. Zo, dat is bijzonder. Het is Engelstalig, het is Nederlandstalig. Dat hoor je zometeen na een hele bijzondere tune van Ezra Collective. Zij gooien alles in een blender. Hip-hop, soul, jazz. En dit is gewoon de ultieme tune voor dit weekend. Het wordt morgen weer 30 graden. Zet dit dan op als je ergens in het park gaat barbecuen. Ezra Collective en Passalieu. Dit is Only Love.

Het is het weekend van Douwpop. Ik hoop je ergens te zien op het festival Douwpop. Ik ga morgen en zaterdag die kant op. Die line-up is namelijk insane. Het is niet normaal. Morgen bijvoorbeeld op het hoofdpodium Kingfisher, maar ook Son

nu denkt, hé, daar wil ik bij zijn, dan zou ik je zeker kunnen aanraden om naar Heidi Curtis te gaan. Ze staat morgen om 6:30 in The Barn. Dat is het op één na grootste podium van het festival. En Heidi Curtis is geweldig. Ze komt uit Newcastle. Ik zag haar een weekje of twee geleden in Brighton op The Great Escape. Je zou haar een combinatie kunnen noemen tussen Sam Fender en Fleetwood Mac. Ze klinkt namelijk heel erg 70s, maar dan wel met die indie rock en de teksten van zo'n Sam Fender. En dat is niet gek, want die komt ook uit Newcastle. Ze zijn getekend bij hetzelfde management en zo. Maar ik wil je dit zo graag laten horen. Ze komt ook binnenkort live optreden hier bij 3 voor 12 Radio. Woensdag 10 juni uit mijn hoofd. Dan kun je dit live gaan horen hier in de show. Maar dan kun je het alvast maar een keer gehoord hebben, toch? En mocht je denken, hé, ik ben in Amsterdam zaterdag, 7:30 in Paradiso.

Dit is zo iemand die je aanstaande zaterdag één keer in de bovenzaal van Paradiso kan zien en die daarna alleen maar grote zalen gaat doen. Geloof me, dit is een van de talenten van dit moment. €16. De tickets die zijn ook gewoon... Nou ja, als je een Big Mac menu bij de McDonald's haalt, dan ben je meer kwijt dan een ticket voor Heidi Curtis. Dus ik zou zeggen, ga daarheen zaterdag in Paradiso. Of ga het zien samen met mij morgen op Douwpop. Lekker. Dus ik kom binnenkort dus hier te gast bij 3 voor 12 Radio. Dan nu misschien wel de meest bijzondere release van dit uur. Mega bijzondere samenwerking voor het eerst op 3FM. Een samenwerking in het Engels, maar ook in het Nederlands. Het is een combinatie tussen S10 en Oscar and the Wolf. S10 werd al een paar keer gespot bij wat gigs van Oscar and the Wolf. Ze is groot fan en nu hebben ze dus een tune samen. Volgende week hoor je er alles over in de ochtendshow van 3FM. Wijnand en Jamie, daar komen ze hem ook live spelen. Ja, en ik moet dit harde muziekje even uitzetten, want dit is het meest vulnerable liedje wat je dit uur gaat horen. Oscar and the Wolf, samen met S10. Dit is Safe and Sound.

motor gehad. Maar ik kan me zo voorstellen dat als je ergens in de garage staat en je probeert je motor aan te zetten, maar het lukt niet, dat het dan zo klinkt als deze van Over Mono. De Lock-up en daarvoor For Something Completely Different. De nieuwe van Oscar and the Wolf samen met niemand minder dan S10. Het is 3 voor 12 radio tot 1 uur vannacht. Ik kan er nog net even eentje draaien voordat het tijd is voor Jasper op de radio. Jasper Schrijvers. Meer Jasper op de radio is altijd beter, sowieso. En dat is een gloednieuwe single van Kids with Buns. Het duo uit België, Marie en Amber, die gewerkt hebben voor hun nieuwe plaat met de ex-gitarist van Lucy Dekens. Het juicy verhaal trouwens. Ik kwam het duo Kids with Buns vorig jaar tegen op Best Kept Secret. Die waren net bij de show van Lucy Dekens geweest. De gitarist die dat liedje geproduceerd heeft, dat album, die was daar niet bij. Want het was ook de ex van Lucy Dekens, die nu verder is gegaan met Julian Baker. Dus ja, het is weer echt zo'n hele soapwereld, zou je kunnen zeggen. Maar ik kan ook zeggen dat dit een van de leukste liedjes is die ik je vandaag nog even kan laten horen. Ook omdat het gewoon de laatste is. Ja, zo is het ook. Kids with Buns, ik hoop ze ook later dit jaar in de 3FM Livebox te ontvangen met onder andere deze. Dit is Car Crash.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Ook kunnen mensen in ernstige financiële problemen komen als ze de boete niet kunnen betalen en het bedrag na twee aanmaningen verdubbelt. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De geplande bezuinigingen op de gehandicaptenzorg gaan volgend jaar niet door. Minister Sterk komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. De maatregelen hadden volgend jaar ruim €170 miljoen moeten opleveren. Minister Sterk haalt het geld nu ergens anders vandaan. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig titelhouder Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking en later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten, met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden.
1: 3FM. BNN Varen. Jasper Schrijver.
2: Ziek idee, goeienacht. Het is 3FM en er zijn 3 dingen zeker in het leven. Je betaalt belasting, je gaat dood en...

Espresso bij 3FM. Daarvoor de nieuwste van Noah Kahan, American Cars. Hele goede nacht, je bent bij 3FM. Mijn naam is Jasper. Fijn dat we samen deze nacht aan het doorknallen zijn. Er zijn toch geluiden waardoor je direct geweld wil gebruiken. Ik zat vanavond eindelijk weer eens met mijn huisgenoot te eten. Gezellig idee. Tot hap 2. Ja, die gast die eet alsof iemand over 30 seconden zijn bord afpakt. Ik ken het wel, hè? Slurpen, smakken, ademen tussendoor alsof hij een marathon heeft gerend. En hoe langer het duurde, hoe bozer ik werd. En op een gegeven moment hoorde ik letterlijk meer mondgeluid dan het gesprek. En nu snap ik ook waarom wij normaal gesproken apart eten. Want voor mij is smakken het allerergste geluid van de wereld. En ik ben even benieuwd wat dat voor jou is. Heb jij een geluid waar je helemaal para van wordt? Dat je denkt van, ik wil niet meer. Ik ben oftewel op zoek vannacht naar het allervervelendste geluid van heel de wereld. Je kan het laten weten via de NPO Luisterapp. Oftewel, wat is het vervelendste geluid van de wereld?

september, 12 to 12, bij 3FM. Een hele goede nacht. We zijn op zoek naar het allervervelendste geluid van de wereld. Ik was met mijn huisgenoot aan het eten. Spaghetti, pesto. En hij was zo aan het smakken. Ik werd er zo lui van, waardoor ik erachter kwam. Voor mij is dat het allervervelendste geluid van de wereld. Maar ik ben benieuwd, wat is dat voor jou? Waar kan jij niet tegen? Peter komt met dit geluid. Misschien herken je het al. Oh, de tandarts, die is echt vreselijk. Dan krijg ik nog eentje van Marije binnen. Herkenbaar als je met een partner slaapt. Snurken. En deze heb ik ook nog binnengekregen van Suzanne. Die zegt, dit is mijn meest vervelende geluid. Oh my god. Maar het aller vervelendste geluid van Nederland en de wereld is binnengekomen meerdere keren. Onder andere door Hugo, Otto, Michelle, Jamie, Suzanne en Carlijn. Dat is

en Light bij 3FM. Hey, let even goed op. In het volgende liedje zit namelijk een verborgen Nederlandse boodschap. Durfzaal heeft een track gemaakt over een hele pijnlijke break-up. Je kent het wel, huilen, je ex appen, veel ijs eten. Maar er zit wel een positief geluid aan die tune. Het komt allemaal wel goed, want ze zingen hou vol.

helemaal wel goed. Maar ik snap dat je zo voelt. Het is 3FM met zometeen Bruno Mars, Calvin Harris en nu Turnstiles.

of je verliefd bent. Bruno Mars, Risk It All bij 3FM. Hey, sommige artiesten die hadden vroeger een bijbaantje. Sierra die werkte in een frietkraam. Er waren nog wat andere voorbeelden. Deze heeft wel een hele bijzondere bijbaantje.

Wist jij dat Jelly Roll vroeger een dealer was? En nog voordat hij stadions uitverkocht in Amerika, verkocht hij iets heel anders op de straat in Nashville. Drugs. Maar zelfs toen was hij al een slimme marketeer, want bij elk zakje dat hij verkocht, gaf hij gratis een mixtape van zijn eigen muziek mee. Een soort happy meal voor junks. Nou, inmiddels is zijn leven compleet veranderd, hè, van grammetjes naar Grammys. Maar dat rauwe rondje hoor je nog steeds terug in alles wat hij doet. Zo ook is zijn nieuwste. Jelly Roll bij 3FM. Dit is I'm Good.

0: SMS. Laat me even weten wat je wil horen. En dat doe je via dat telefoonnummer. 0909-1336. Krijg je eerst het nieuws van me.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Daardoor zou er ruimte moeten komen voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Er zouden ook afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran. Ook moet president Trump er nog mee instemmen. Vice-president Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël wordt al langere tijd beschuldigd van seksueel geweld tegen onder meer gevangenen. Zo bleek uit onderzoek van Save the Children dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. Israël reageert woedend op de vermelding en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een eurosceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. BNN Vara. Jasper Schrijvers.
0: En grap. Welk liedje wil je horen? Waar heb je zin in? Laat het me even weten via de NPO Luister app of bel me 0909-1336.